0: #1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. #1 on Limb, unbeatable. #1.
2: #1.

0: Jim FM Production.
1: Yo, Vakka, dit is Enver en ik adviseer je om afgestemd te blijven op Lim FM. Vooral wanneer mijn boy DJ Timmy bezig is met de weekend vibes. Tune in!

0: This is a Limp FM production.
1: Yo, Faka, dit is Enver en ik adviseer je om afgestemd te blijven op Limp FM. Vooral wanneer mijn boy DJ Timmy bezig is met de weekend vibes. Tune in!

one gather. So many fancy who am begging. My one papa. So

Grace and blessings. U luistert naar een hele nieuwe aflevering van uw gospelprogramma op de zondag Revival Now. Mijn naam is Pastor Profeet Patrick Botsen. En I am your host for today. En we gaan starten met twee geweldige nummers. Naga Yugo Making van The Messengers. En daarna gaan we aanbidden op het nummer Open the Floodgates of Heaven van The Upper Room Voices, het praise and worship team van Bethel Upper Room. Let us praise and let us worship.

0: Yes, u heeft geluisterd naar Ayubo Making van The Messengers en daarna Open the Floodgates of Heaven, Praise and Worship Team van gemeente Bethel Oproem aan de Matapika-straat nummer 6 te Flora. En wij gaan luisteren naar Gods woord voor vandaag. Het is belangrijk om de Heer uw God te betrekken in uw plan. Welke planning u ook maar heeft, betrek de Heere erbij. Stem af met de Heere. Er zijn geziene, maar ook ongeziene gevaren. Er zijn adviezen ook die de Heer u wilt geven. Richting die de Heer u wilt geven. Ja, de Bijbel zegt daarom ook: the steps of a righteous man are ordered by the Lord. Ja, het is dus goed om in uw plan de Heere te betrekken. En ouderling Raoul Korsten gaat ons daar alles over vertellen. Hij gaat samen met ons duiken in Gods woord. En ik kan u zeggen, het is een hele mooie en interessante boodschap. Laten wij luisteren naar de boodschap van vandaag.
1: Goedemorgen. God is goed. Hij is zeer te prijzen. Wat een gezegende ochtend, gezegend is het om wakker te worden en Gods kracht te mogen ervaren in onze leven, in onze ledematen, in al hetgeen dat we doen. Het is genade dat wij weer op mogen staan en een nieuwe dag mogen aanschouwen. Dank u wel dat ik via dit medium in uw woonkamer mag komen, in uw slaapkamer, zo u wilt. Of misschien bent u aan het werk. Mijn naam is Korsten Dwight. Ik ben ouderling in gemeente Bethel Oproem. En vandaag ben ik in de gelegenheid u te mogen bedienen vanuit Gods woord. Laat ons even bidden. Geliefde Vader, dank u wel dat wij vandaag een nieuwe dag mogen aanschouwen. We zijn wakker geworden. We voelen kracht in onze ledematen. We voelen uw adem door ons heen. Dank u wel dat u ons weer in de gelegenheid hebt gesteld om een leven voor u te leven, om het goed te maken waar het verkeerd was geweest en u te behagen. Nog een keer, nog een dag, nog een kans. Dank u, Heere Jezus. We bidden en we vragen dat u ons zal leiden vandaag. Dat u ons weg voorspoedig maakt. Dat u tot ons spreekt. Dat u ons kennis, inzichten, ervaring bijbrengt. Dat u ons leert hoe voor u te leven. En dat u ons dichter bij u trekt. Dank u wel, Koning Jezus, voor een nieuwe dag. Dit is de dag dat u gemaakt heeft. En in deze dag zullen wij ook uw heil zien. Dank u wel, Heere. In Jezus' naam. Halleluja. Wat is God goed? Hij is geweldig. En hij is zeer te prijzen. Ik wil u vandaag bedienen, geliefde, met Gods woord. En ik wil het vandaag met u hebben over Gods plan. Weet je, een ieder maakt een plan. Mensen maken plannen en beramen het ook, althans proberen het uit te voeren. En God heeft ook een plan. Hij maakt ook een plan. En laat mij u voorgaan en zeggen dat hij die plan al heeft gemaakt. Hij hoeft het nu niet te maken. Opnieuw. Het plan heeft hij al. Wij mensen dus proberen dan nu ons plan te maken. En we plannen voor allerlei dingen. We plannen voor onze leven, we plannen voor onze studie, we plannen voor het gezin. We plannen voor het land, zij die regeren. En dan heb je weer grotere organisaties die plannen voor de aarde. Plannen voor werelden. Laten we denken aan de United Nations. Toch? Die voor heel veel landen aan het plannen is. En de Heere, zijn woord, praat dan ook over een plan. En wat, hoe hij het ziet, hoe hij naar een plan kijkt. En als we lezen in Romeinen 8 vers 28, dan zegt Gods woord, één ding weten wij. Voor wie hem lief hebben, laat God alles meewerken voor hun bestwil. Want hij heeft een plan met hen. God heeft ook een plan, ja. Dus wij mensen hebben plannen, we maken plannen. En dan werkt het schriftgedeelte op ons, welke zegt, de mens wicht, maar God beschikt. Dus je kan al je plannen hebben, maar de Heere geeft de uitwerking daarvan. God heeft een plan met ons. En dat eigenlijk is het voornaamste dat voor een mens belangrijk is. Omdat wij als mensen plannen kunnen hebben, plannen kunnen maken. Maar het loopt niet goed uit. Omdat wij zonder de hulp van God meestal bezig zijn om een plan te maken. En we betrekken hem niet erin. De Bijbel zegt in Hosea 4, 10 vers 4. Zij beloven dingen die zij toch niet van plan zijn te doen. Hun rechtspraak is als giftig onkruid in de voren van een akker. Dat is het woord. En we zien het wanneer mensen dingen beloven die eigenlijk ze niet van plan zijn te doen. Dus dat ding klopt niet in hun plan. Maar ze zeggen wel, ze van ja, ik ben dit van plan of ik ga dat doen. Maar in hun achterhoofd hebben ze een ander plan. Belangrijk is dat wij Gods plan volgen. Dat wij Gods plan voor ons leven kennen. Want zoals ik het al voor u eerder gelezen had, toch, is het dat als we in Gods plan staan, hij alles mede ten goede doet werken. Als wij in Gods plan staan, het is belangrijk dat wij onze plannen niet alleen met onszelf beramen, maar met God ook. Want God heeft een plan. God heeft een plan vanaf het begin. Hij ons gemaakt heeft hij een plan. Met een plan en een doel zijn wij hier op deze aarde gekomen. En de Heere heeft een voornemen met ons. Het is belangrijk dan voor ons om te gaan beseffen nu, te gaan zoeken nu, te gaan kijken. Nu zeggen van, Heere, wat is uw plan met mijn leven? Want met alles heeft de Heere een plan. Met het leven van de mens, met de aarde, met de wereld. In Jesaja 14 vers 26 zegt het zo mooi. Dit is mijn plan voor de hele aarde. Ik zal het uitvoeren met mijn enorme macht die over de hele wereld rijdt. Gods macht gaat over de hele wereld. Kijk maar naar de stormen. Kijk maar naar een, die winden, die rukwinden, die dingen die de Heere alleen maar kan bewerkstelligen. En wij kunnen dat niet verklaren. Die orkanen, moussons, toch, in India. We kunnen ze niet verklaren. Wanneer de Heere, die aardbevingen, wanneer de Heere gewoon verschuivingen doet. Die tsunamis. Het is zijn macht dat over de hele wereld rijdt. En dat zal hij doen. Dat doet hij zonder uw toestemming, zonder mijn toestemming. Maar het plan met de mens, dat wil hij wel met u samen doen. Dat wil hij wel met uw toestemming doen. Ja, Als mens kan je het plan van God afkeuren. Als mens kan je die plan van God aan de kant zetten. Dat deden de schriftgeleerden, bijbelgeleerden en de fariseers. En dat vind je in Lucas 7 vers 30. Waar staat? Behalve de fariseers en de bijbelgeleerden, die keurden het plan van God af en wilden zich niet door Johannes laten dopen. Dat was destijds het plan van God, dat die redding zo moest komen, dat Johannes ze zou dopen voor vergeving van hun zonden, maar ze wilden het niet, ze weigerden het. En zo ook kan jij Gods plan afkeuren en aan de kant zetten. En zeggen van, hé, nee, ik wil het niet van mezelf. Maar hij moet een keuze maken om te gaan, om erachter te komen, zeggen van, wat is Gods plan nu voor mijn leven? Leef ik gewoon maar om te leven? Leef ik maar voor zomaar? Waar pas ik in Gods plan? In Marcus 8, vers 35 kunnen we lezen. Want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven vanwege mij en voor Gods plan verliest, zal het behouden. Zie weer iets hier waarbij je voor de Heere kan leven. Hoe goed is het? Wat voor voordeel? De Bijbel zegt het ook. Wat baat het de mens dat hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel? Wil jij voor God leven en liever in die staat, in zo'n staat, vrienden verliezen, je leven verliezen, dan zal je het behouden, zegt de Bijbel. Dan win je het, want je bent dan voor Gods plan gegaan. Want er staat hier, maar wie zijn leven vanwege mij en voor Gods plan verliest, zal het behouden. En het is beter, hoor, dat je de Heere wint en vrienden verliest. Alleen maar om het plan van God voor uw leven. De Heere heeft een plan. Hij had zelfs een plan met Christus. En ik zeg u, hij heeft een plan met u. Het plan met Christus heeft hij uitgevoerd. Kunnen we lezen in Handelingen 3 vers 18, waarbij hij aangeeft, maar langs deze weg heeft God zijn plan uitgevoerd. Het is belangrijk dat God zijn plan wordt uitgevoerd. Laat me verder met u lezen. Maar langs deze weg heeft God zijn plan uitgevoerd. Want lang van tevoren had hij al door zijn profeten gezegd dat zijn Christus veel zou lijden. En je zou mogen vragen, ja, zeg van, maar alles wat ik meemaak, misschien ben je een kind van God en heb je pijn, heb je te lijden, toch? Dan nog zegt de Bijbel, is voor een korte tijd. Maar als het in het plan van God staat, is het veel beter zo te leven dan dat je buiten Gods plan bent en volledig bent, gezond bent. Alles gaat goed. Want het einde daarvan zal maar het verderf leiden. Dat zegt Gods woord ook. Soms lijkt de weg recht in iemands ogen, maar het einde daarvan leidt naar het verderf. Ik wil u bemoedigen om vandaag, terwijl u op bent gestaan, terwijl u denkt over hoe uw dag zal gaan, terwijl u overpeinst over wat zal ik doen, hoe zal ik het maken, vooral in deze moeilijke tijd van recessie, van problemen. We zien het allemaal in het land, we voelen het ook. Mensen hebben dingen beloofd die ze nu niet uitvoeren. En soms kunnen het zelfs vrienden zijn die je aan de kant hebben gelaten. Toch? Dan nog, wat zal jouw handeling vandaag zijn? Hoe zal jij je opstellen vandaag? Zal je Gods plan voorop stellen? Of zal jij het plan welke jij al lang hebt voorgenomen uitvoeren? welke naar het verderf leidt sowieso. Want zonder God is die plan niet goed. Maar als je de Heere calculeert, berekent, opneemt in jouw plan, dan kan je succes hebben. Dat je zegt van, hey Heere, ik wil niet in deze dag gaan zonder te weten wat u van plan bent met mij deze dag. Zonder te weten wat u wilt dat ik moet doen. Als u zo een stap maakt, zeg ik u, u heeft een goed ding gedaan. U heeft als eerst, voordat u bent opgestaan, voordat u iets doet, de Heere gevraagd, Heere, help me. Leid me vandaag. Laat mij staan in uw plan. Want hij heeft een plan met mensen. Hij heeft een plan met de aarde. Hij heeft een plan met de wereld. Maar uit alle drie die ik heb opgenoemd, kan hij twee van ze doen zonder hulp van u. Zijn plan met de aarde, he can do it. Hij heeft alle macht. Van hem is de hemel en de aarde en alles wat erin is. Plan met de wereld, hij kan het doen. Daarvoor heeft hij uw hulp, uw ondersteuning niet nodig. Maar het plan met de mens, daar heeft hij u wel nodig. U moet die ja zeggen voor God. U moet die ja zeggen voor Christus. U moet ervoor gaan. Wilt u staan, wilt u zijn in Gods plan. En dan geldt dit schriftgedeelte voor u. Eén ding weten wij. Voor wie hem lief hebben, laat God alles meewerken voor hun bestwil. De Heere wil dat het goed gaat met u. Want hij heeft een plan met hun leven. Vandaag is mijn gebed, omdat u mag vinden Gods wil voor uw leven. Dat u mag vinden wat de Heere voor u wilt. En ik zeg het u, het zal goed gaan. Omdat hij helpers heeft gegeven, speciaal klaar heeft gezet om u te helpen, zodat zijn plan wordt uitgevoerd. Ja, hij heeft helpers gezet. En hij gaat u helpen als u zijn plan voorop stelt. Halleluja. Lieve mensen, dank u wel dat ik u mocht bemoedigen met deze woorden. Ik wil met u bidden. Ik wil u in de gelegenheid stellen om vandaag nog in het plan van God te komen. Weet je, de Heere wil de vriend van je zijn en heeft er goede met je voor. En wil dat het beste jou overkomt. Zelfs in die zwakte zegt hij dat hij jouw sterkte is. Je hoeft niet ziek te zijn, ziek te blijven. Want hij heeft gezegd dat genezing het brood is van zijn kinderen. Hij heeft die zweepslag genomen alleen zodat u gezond kan zijn. U hoeft niet te pinaren. U hoeft niet te lijden in armoede. Want hij zegt, ik ben arm geworden zodat jij rijk kan zijn. En hij zegt ook nog, kijk maar naar de vogels. Kijk maar naar de bloemen. Ik zorg voor ze. Ik kleed ze. Zal ik dan ook niet voor jou zorgen? Maar de vraag is, ben je in Gods plan? Betrek je hem erbij? Wanneer je plan beraamt, denk je erom, zeg van, hé, de mijne is niet volkomen. Mijn plan is niet volmaakt. Mijn plan komt uit een menselijk hart. Ik heb God nodig om me te ondersteunen, om me te helpen, om een goed plan te beramen. Om een goed plan te maken voor deze dag. Als u zoiets wil doen, de Heere wil vragen om in elke stap van uw leven te zijn. En ook in het plan van uw leven. in dat wat u vandaag wilt gaan doen, dan wil ik met u bidden. Dan wil ik graag u tot de Heere leiden. Dan wil ik samen met u gaan. Toch? Laat ons tot de Heere gaan. Laten we de Heere zoeken. En als u wilt, dan wil ik met u bidden. Ik wil u vragen dat u het gebed, dit gebed met mij nazegt. Bid het vanuit het diepste van uw hart. Neem de Heere Jezus aan in uw leven. Laat Hem uw leven leiden. Laat Hem u helpen. Zodat uw plan samen kan vallen met zijn plan. Zodat hij alles mede ten goede mag doen werken. Voor u. Voor uw bestwil. Want hij wil dat het goed gaat met u. Gaat u met me bidden? Zegt u me na. Zegt Heere Jezus. Ik hou van u. Ik wil u dienen. Ik wil u volgen. Ik wil met u leven. Ik wil voor u leven. Ik wil bij u zijn. Ik wil in uw plan zijn. Ik wil uw wil doen. Help me, Heer Jezus. Vergeef mij van al mijn zonden. Reinig mij met uw bloed. Was mij schoon. Van alles dat ik verkeerd heb gedaan. Heere Jezus, haal alle zonden weg waarvan ik bewust ben en ook waarvan ik onbewust ben. Elke plan die ik heb beraamd, elke plan die ik me heb voorgenomen, die zonder u is, zet ik aan de kant. Ik bid u, ik vraag u, vergeef mij. En help me, zodat ik die plannen met u kunt maken. Heer Jezus, ik wil u in deze dag. Ik wil u in mijn plan. Ik wil met u gaan. Ik neem u aan als mijn redder, als mijn leidsman. Als mijn herder. Dank u, Heer Jezus. Dat u met mij wilt zijn. Dat u met mij wilt gaan. En dat u me wilt helpen om een goed plan te maken. Dat ik u mag behagen. Dat ik u blij mag maken. En dat ook het plan welke ik wil gaan doen. Ga uitvoeren. Dat het samen mag vallen met uw plan. Voor mijn leven. Dank u, Heer Jezus, dat ik zo, door zo te doen, een kind van u mag worden. Amen. Laat mij dan met u bidden. Ik laat me u eerst feliciteren dat u zo'n stap hebt gemaakt, dat u hebt gebeden, dat u de Heere hebt gevraagd om u te helpen. Ook ik heb dat nodig. Ook ik bid het telkens weer. Ook ik vraag, Heere, help me dat ik mag staan in uw wil. Dat ik mag staan in uw plan voor mijn leven. Elke dag weer. Zo feliciteer ik u dat u een kind van God bent geworden. U heeft een goed ding gedaan. En het zal u goed gaan vandaag. Laat me met u bidden. Heere, dank u wel. Dank u wel voor de luisteraar, Heere mijn God, die vandaag zo'n gebed gebeden heeft. Uw woord gehoord heeft. En een keuze heeft gemaakt om niet gewoon te starten vandaag en maar te leven. Net als hoe het gisteren is gegaan en elke andere dag. Maar dat de persoon, de luisteraar, Heere, heeft besloten. Tot zijn zinnen is gekomen en heeft gezegd van, hé, ik doe het al lang op mijn manier. Ik doe het al lang al volgens mijn plan. En ik merk op dat het niet lukt. En al lukt het, dan is het maar voor een tijd. Want het einde daarvan ken ik ook niet. En zoals uw woord zegt, Heere, dat soms Een weg recht leek in iemands ogen, maar het einde daarvan naar het verderf leidt. Heren, dan bid ik dat u deze luisteraar, mijn broeder, mijn zuster, Heere mijn God, beschermt, behoedt en bewaart van die valkuil, Heere, die vandaag op zijn weg zou mogen zijn. Heere, bewaar hem, Heere mijn God, Heere, zoals u zegt dat u uw engelen gebiedt, opdat zij, Heere mijn God, ons op vleugelen dragen, dat zij onze voeten bewaren, Heere mijn God, Heere, zodat wij onze voeten niet schoppen tegen steen, of opdat wij zouden vallen, Heere mijn God, in een kuil. Maar in de naam van Jezus, Heere mijn God, bid ik, Heere, dat u, Heere, deze broer en zus van mij, Heere, zal leiden vandaag. Heere, uw plan zal uitkomen voor zijn leven. Heere, hij zal u vinden, Ganomasra. Heere, ik dank u, Koning Yeshua, dat vandaag beter zal zijn dan alle andere dagen. Dat vandaag een begin zal zijn, Heere mijn God, van een hele nieuwe wandel en nieuwe levensstijl met u. Heere, bewaar hem, Heere mijn God, Heere, van vrienden die hem zou doen afdwalen, Heere mijn God. Dat hij u zou vergeten, Heere, en dat hij, Heere, een andere weg zou gaan dan de uwe. Gadome begi dat je kibri in aanneem voor koning Yeshua. Blessen osso, blessen gezin, blessen libi, blessen chin. Heere, bless Gado papa en levenspartner. Heere, ik bid in de naam van Jezus dat in deze tijd van recessie, van armoede, Heere mijn God, Heere, van problemen links en rechts, Heere, van wantrouwen, Heere, zelfs in de regering, Heere mijn God, Heere, Heere, misschien in familieleden en vrienden. Heere, ik bid in de naam van Jezus, Gado, dat het licht welke u schijnt voor deze persoon. Dat de persoon het licht mag zien, Heere, en met een licht mag lopen door het leven heen. Dat die met een licht mag lopen, al lijkt het zo donker. Dat die met een licht mag lopen en velen het licht zullen zien. Heere, en zullen komen, Heere mijn God, Heere, op de plaats waarbij zij, Heere mijn God, Heere, deze persoon zullen volgen naar het licht. Mogen zij hem volgen naar u toe. Heere, is mijn gebed, bid ik in de naam van koning Yeshua. En ik dank u dat u zo iemand weer gevonden hebt, Heere. Heere mijn God, waardoor u uw licht wil laten schijnen. Heere, verander dit land, Heere. Verander, Heere mijn God, Heere, omstandigheden, Heere. Verander, Heere mijn God, Heere, vriendenkringen, Heere. Verander, Heere mijn God, Heere, economische, sociale, maatschappelijke omstandigheden, Heere. Gare in aanneem voor Jezus, Heere. Beweeg door dit leven, Heere, mijn God. Beweeg, Heere. En laat uw naam alle eer en alle glorie krijgen. We danken u, Heere, voor uw liefde, voor uw genegenheid, voor uw geduld. We danken u, Heere, voor de rust die u biedt. In Jezus' naam. Halleluja. Geliefde, ik dank u dat ik nogmaals dat ik via dit medium in uw kamer mocht zijn en dat ik u mocht bemoedigen met het woord van God. Nogmaals, onthoud, Gods plan is de beste. De beste altijd. Gods plan is de beste waarheen hij jou ook leidt. Gehoorzaam zijn roepstem. Neem je kruis op en volg hem. Gods weg is de beste. De beste altijd. Dat lied is een lied dat mijn meisje zo zingt van 8 jaar. Mijn jongen van 6. En ze hebben het op school geleerd. En wanneer ze het zingen, dan herinneren ze mij telkens weer eraan om God te betrekken in alles wat ik doe. Met deze wil ik u zegenen. Heb een heel gezegende dag. En de Heer is met u. Blessings.
0: Als u naar deze boodschap heeft geluisterd en u heeft de Heer in uw leven aangenomen als uw Heer en Redder, is het heel erg belangrijk dat u een gemeente zoekt waar Jezus wordt gepredikt en waar de kracht van God zich ook manifesteert. Ja, de Bijbel zegt verzuim de samenkomsten niet, zoals we ijzer gebruiken om ijzer aan te scherpen. Zo gebruikt de Heer ook de ene persoon om de andere persoon aan te scherpen. Dus het is erg belangrijk dat u een house of worship heeft waar u dus terecht kan. Wij maken ons klaar om naar het interview van vandaag te luisteren. En we hebben zuster Gracita die vandaag zuster Stephanie Caschetti zal gaan interviewen. Ja, en ze gaan het onder andere hebben. En het wordt heel spannend over de mentale zorg. Ja, dus mist u het niet. We gaan eerst luisteren naar twee nummers. Het nummer Days of Elijah van Charles Jenkins en de Chicago Fellowship Choir. En daarna naar het rustige Never Lost van Cece Winans.
2: I don't care what you do. Tell them there's no God like my God. I dare you.

0: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Clasita Groeneveld van de gemeente Bethel Opperroem en ook vandaag mag ik dus het interview afnemen van onze gast. Vandaag hebben we als gast geen onbekende in de Surinaamse samenleving, Stephanie Kasketi. Welkom, zuster Stephanie.
1: Ja, dank u wel voor de gelegenheid.
0: Heel blij je hier te hebben natuurlijk, want je bent, hoe zal ik het zeggen, geen zomaar mens.
1: Oh ja, dat is hoe je het zegt hoor. Maar in wezen ben ik een heel bescheiden persoon. Mm-hmm. Maar ik merk de laatste tijd dat ik toch anders overkom bij anderen.
0: Hoe anders?
1: Mensen denken dat ik hoogmoedig ben en dat ik niet approachable ben.
0: Serieus?
1: Dus ik probeer eraan te werken dat mensen kunnen weten van je kan gewoon met me praten. Mm-hmm. Maakt niet uit waar ik gewerkt heb of waar ik nu werk. Ik ben gewoon down to earth als persoon.
0: Want ik ken je niet anders.
1: Als ik aan het werk ben...
0: Ben je wat serieuzer misschien?
1: Ja, ik weet niet als het serieus is. Ik ben heel strak aan het werk. Mm-hmm. Maar als ik in mijn vrije tijd ben, hou ik van grappen maken. Mm-hmm. Ik hou van plagen, ik hou van leuke dingen doen. Mm-hmm. Dus mensen kunnen soms het verschil niet maken. Mm-hmm. Maar meestal kennen ze me vanuit mijn vrije tijd. Maar als mm-hmm. ze me aan het werk meemaken, dan ben ik totaal anders. Puntjes op de i. Mm-hmm. En soms kunnen ze die vertaalslag niet maken.
0: Ah, oké. Okay. Oké, okay, maar laten we hopen dat ze dat gaandeweg wel aan kunnen.
1: Ja, ik denk dat dat daar vandaan komt.
0: Yes, oké. Okay. Maar Stephanie, je bent een hele actieve jongere geweest. Je bent niet jong meer.
1: Nee.
0: Je bent 40, ba?
1: Ja, ik word 42 dit jaar.
0: Klopt. Maar toen je jonger was...
1: Maar steeds als de jeugdvertegenwoordiger.
0: Ja, de vertegenwoordiger. Eigenlijk zal die rol je nooit meer worden ontnomen, denk ik.
1: Ja.
0: Ja, toch? Daar ga ik vanuit,
1: hoor. Het is een legacy dat je meeneemt voor je leven lang, ja. Heb ik nu gemerkt.
0: Want je was toen Caricom Youth Ambassadeur?
1: Ja, dus Caricom Youth Ambassadeur, dat is mijn afsluitende fase geweest binnen het jeugdwerk.
0: Toen, hè?
1: Maar eigenlijk ben ik al vanaf mijn 12e begonnen met jeugdwerk. Mm. Ik zat toen op de Mulo-school, mm-hmm. Johannes Vrolijk School op Lelydorp. En ik was uitgekozen omdat ik een van de top drie, ik hoorde tot de top drie van de klas. Mm-hmm. En één persoon mocht de school vertegenwoordigen tijdens een culturele uitwisseling met een Mulo-school in Cayenne.
0: Mm-hmm. En hoe was dat?
1: Dus daar is eigenlijk mijn officieel jeugdwerk begonnen. Want daar werden we getraind door Lions Club Phillies. Mm-hmm. Ik weet niet of die chapter nog bestaat. Mm-hmm. Maar er waren dus twee begeleiders die dus die lid waren. Dus fellows van mm-hmm. de Lions. Die met ons bezig waren. Mm-hmm. En ze kwamen elke zaterdag helemaal naar Lelydorp om ons Franse lessen te laten verzorgen. Uh-huh. Door Alliance Française. Want we moesten als we daar gingen wel kunnen praten met onze leeftijdsgenoten. En toen we terugkwamen, toen moesten we ons voorbereiden op die tegenuitwisseling. Want toen zouden zij dan naar Suriname komen het jaar daarop. Mm-hmm. Dus eigenlijk zo ben ik in het jeugdwerk beland. En daarna was er een oproep van stuurgroep jeugdbeleid van president Wijden Bos toen. Mm-hmm. En ze vroegen naar jongeren die wilden helpen om het jeugdbeleid te helpen formuleren en uit te voeren. Mm-hmm. En ik vond het interessant, ik weet nog Ferranto Donjo. Uh-huh. Hij was op televisie gekomen om ons weetje uit te nodigen. En ik dacht van, als die jongen het kan, hij is flink, hij is flexie,
0: kan ik het ook.
1: Dus zo ben ik dan mijn naam gaan zetten, gaan registreren. En toen begon het te rollen. We werden getraind door stuurgroep jeugdbeleid. We werden op het kabinet ontvangen door de president. Dus als jongere voel je je geweldig.
0: Helemaal.
1: En ik weet nog, ik werd opgeleid tot jeugdvoorlichter wat betreft kinderrechten. Mm-hmm. Want we moesten dan onze peers uitleggen wat hun kinderrechten zijn. Mm-hmm. En ik had een geel certificaatje, dacht ik heb het nog hoor.
0: Je vergeet het niet dus?
1: Nee, het is me bijgebleven, want ik voelde me geweldig toen. Want ik had mijn eigen chauffeur, omdat ik heel ver woonde. En hij kwam me speciaal halen en daarna de andere kinderen. Wanneer we mini-congressen hadden. Dus dat was een heel ding toen er deed, weet je, want je ouders hebben geen auto, je bus en zo, je gaat met de schoolbus naar school. Dus als het auto van kabinet kwam, zag je me helemaal aan de straat, helemaal deftig gekleed, want ik ben MC, ik was vaste MC op die mini-congressen.
0: Dat is heel mooi.
1: Dus dat is iets dat je bijblijft. En van het een kwam het andere, want wij moesten toen jeugdraad opzetten.
0: Ja.
1: Ik ben niet gegaan voor die campagne, maar ik zat in de organisatie.
0: Zover, dat weet ik ook nog.
1: Daarna is officieel dan het eerste jeugdparlement geïnstalleerd. Mm-hmm. En Ik was ook niet daar, was ik ervoor? Ik weet niet. Volgens mij was ik kandidaat, maar ik was niet gekozen.
0: Klopt, dat kan. Ja. Maar je was wel youth ambassador geworden van CARICOM.
1: Ja, maar dat is erna.
0: Daarna, ja, de tweede groep, toch?
1: De tweede groep.
0: Zuiver.
1: Want ik was dan op een gegeven moment, was ik niet gekozen jeugdparlementariër.
0: Uh-huh.
1: Maar ik mocht youth officer zijn voor die kerk. Zuiver. Van youth ambassador.
0: Zuiver.
1: Dat was Anish Monorad Ildis Weekly.
0: Zuiver, klopt.
1: Dus daar liep ik al mee in het programma, Veranto en ik.
0: Uh-huh.
1: En toen er weer verkiezingen
0: waren. Waren jullie twee, dus...
1: Toen zijn wij
0: gewonnen.
1: Gekozen.
0: Gekozen. Ik zei gewonnen. Gekozen.
1: Gekozen. Dus dat was eigenlijk het afsluitende. Maar ik ben heel lang bezig geweest met officieel jeugdwerk in Suriname doen.
0: Ja, maar kijk, hè, soms kunnen we denken van je rolt erin.
1: Mm-hmm.
0: Maar denk je niet dat je gekozen bent en handpicked geroepen bent door God om het te doen?
1: Ik denk het wel, want ik heb nog steeds passie om met kinderen te werken. Ik doe kinderwerk, ik ben kinderwerker. Al vanaf mijn tienerjaren doe ik kinderwerk.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb niet echt jeugdwerk gedaan, maar dus in de kerk hoor.

0: persoonlijk, heel veel. En op een gegeven moment is wat ze ons hadden geleerd, weet je, wij zijn, ik zeg proefkonijnen van early childhood development, mijn groep. Die hele groep, toch? Veranto, Melvin, Ildes, Sergio, hij is nu in het buitenland, Natalie Mossel. Weet je, we zijn verspreid nu wereldwijd. Maar het is in ons geplant vanaf kleins af early childhood development. We zijn getraind, we zijn gecoacht. En dat is nu wat mist in Suriname. Het jeugdwerk krijgt te weinig geld om goed bezig te zijn met de vorming van kinderen, jeugdigen, jongvolwassenen, totdat ze die 30 jaar hebben bereikt.
1: En het is heel belangrijk, toch?
0: Het is belangrijk. En ik stoor me eraan, omdat ik dicht bij het vuur zit. En ik hoorde de minister van Jeugd, Arbeid en Jeugd zeggen dat hij maar 1 miljoen op zijn begroting heeft voor directoraat Jeugdzaken.
1: Heel weinig.
0: Is heel weinig, want wij hebben gevochten voor een ministerie voor sport en jeugd. En dan word je versnipperd en dan heb je maar 1 miljoen. Dus ik kan me voorstellen dat die huidige directeur niks kan doen. Want wat doe je met 1 miljoen aan 2024? Dus
1: en landelijk is, nog erbij, hè?
0: Is landelijk, dus is het te weinig. En we zijn binnen CARICOM is onze president verantwoordelijk portefeuillehouder van cultuur, jeugd, sport en gender.
1: En juist,
0: dus dat
1: op die gebieden wordt er weinig gedaan.
0: Dus ik heb hem al erover gesproken van pres. Hé, hey, kijk hiernaar. Het kan niet. Hij moet, hoe zeg je, wij moeten als Suriname het beleid op deze vier cruciale punten uitzetten voor CARICOM. En wij zijn gekozen toen der tijd in 1996 voor dit, voor deze portefeuille, omdat we er heel goed in waren. Wij waren een model of practice.
1: Zuiver, hè?
0: Best model of practice.
1: In het Caribisch gebied waren wij een voorbeeldland.
0: En nu zijn we helemaal gedegradeerd. We moeten weer gaan opkrikken. En het manifesteert zich al. Je hebt me op Facebook, je hoort me vaker kreten, slaan van het gaat niet goed met onze jeugd. Dit is wat ik bedoelde. Nu manifesteert het zich. Maar dat is ook gewoon omdat ik het heb meegemaakt wat het is om aan de grond te zijn. Mentaal. Toch? Daarom dat ik zeg van nee, ik moet weer opkomen om geld, funding te zoeken. Om weer met onze jongeren bezig te zijn. En ik geloof dat het gaat lukken dit jaar.
1: Want anders kan het goed misgaan, hè?
0: Het gaat al goed mis. Kijk hoeveel jongeren van ons zelfmoord plegen.
1: Is het 3 voor 12? 1 voor 12? 5 voor 12?
0: 5 voor 12. We moeten nu echt ingrijpen. Maar misschien was dit een wake-up call. Persoonlijk heeft het me ook geraakt. Want januari heb ik een hele goede vriend van me begraven. Marvin. We zijn samen naar school gegaan. Samen naar de universiteit. Samen schoolbus gepakt. Weet je? Hij deed rechten. Ik deed wiskunde. En ik bedoel, we zijn aan de top van het land geweest qua leiderschap, jeugdleiderschap. Ons hele leven is als het ware een draaiboek. Zo leven we. Alles wat we doen, zetten we uit. We hebben geleerd om ons leven te plannen.
1: Yes, klopt.
0: En dat valt hij uit zonder dat we het door hadden, want hij was de vrolijkste van de klas. Is altijd een bende als Marvin in de buurt is. Hij laat je zo lachen. Je voelt je zo thuis bij hem. Hij hielp veel mensen bij mij in de community.
1: En het frappante is zuiver. Is het moeilijk om hulp te vragen in Suriname?
0: Ik weet het niet. We hebben geleerd om zelfstandig te zijn en om zelf onze problemen op te lossen als jongeren. Vooral als je leidinggevende functie hebt, dan leer je van je moet je dingen zelf oplossen.
1: Yes, toch? En dat is verkeerd.
0: Misschien is het niet verkeerd, want je gaat je vuile was niet bij iedereen gaan opvangen.
1: Maar je moet de geschikte personen vinden.
0: De geschikte persoon. Daarom zeggen ze ons altijd, als leidinggevende moet je een coach hebben.
1: Een mentor.
0: En ik ben blij, een mentor, dat ik mentoren heb. En ik heb opleidingen bij ze gevolgd, trainingen, maar ze hebben me nooit losgelaten. Omdat ze iets in me zien. En dat heeft me geholpen toen ik zo in die dip zat. Want je weet, ik was politiek actief afgelopen 7 jaren tot 2020. Wanneer ben ik erin gestapt? 2015 ben ik op de lijst gegaan. Ik was lijsttrekker voor een partij. En daarna, maar ervoor hielp ik al op de ministeries en zo. Dus ik had zoiets van, om daar te zijn moet je zijn waar het beleid geformuleerd wordt. Want ik heb geleerd hoe ik moet schrijven, hoe ik moet uitvoeren en dat heel pakket.

0: Dus ik dacht, als ik in de politiek ga via de partij, politiek, want eigenlijk is politiek heeft een negatieve connotatie nu.
1: Klopt.
0: Maar het is gewoon bestuurskunde. Hoe draai je een land? Hoe zorg je ervoor dat je gezondheidszorg op orde is? Je onderwijs,
1: is dat een huis,
0: je infrastructuur.
1: Een huis, hoe regel je ons zo?
0: Precies, dat is politiek. Maar nu is de partijpolitiek aan zet. Die bepaalt wie die algemene politiek mag uitvoeren in het land. Dus dat was mijn drijfveer om te gaan in die partijpolitiek. Maar ik denk dat het een stap is geweest wat ik niet met God had besproken. Later wees een vriendin van mijn moeder op, Vanessa. Je kent haar ook. Maar Stephanie, had je wel gebeden ervoor?
1: Ik heb gebeden,
0: maar ik heb geen toestemming gevraagd. Die jongeren hadden me gepusht, vooruitgeschoven van zij is onze kandidaat, zij moet op die lijst. En ik had zoiets van, ze dwingen me om te gaan, laat me maar gaan. Ik heb die hele package om een goede job te doen. Maar ik had geen toestemming gevraagd. En waarschijnlijk was ik toen nog niet zo alert, dus dat bedoel ik geestelijk, om te weten van, hey, this is another
1: area.
0: Another area. En na de verkiezingen ben ik na 3 maanden, want ik was best wel high ranker. Ik zat in het wetenschappelijk bureau. Weet je, ik heb die hele campagne getrokken qua interviews, qua debatten en zo. Ik heb veldwerk gedaan, ik had een heel team van mensen, propagandisten om me heen. En ik was, hoe zeg je dat, gemachtigde van de partij in het district. Dus alles tekende ik, alles leverde ik in. Ik had een veiligheidsman, ik had een chauffeur vanuit de partij, begreep je? Dus ik werd niet gekozen omdat we een misberekening hadden gemaakt. We hadden niet genoeg stemmen om een zetel te halen. We hebben een halve zetel gehaald.
1: Dat is in Paradise.
0: In Wanica,
1: klopt.
0: Dus op een gegeven moment was het een halve zetel, heeft die lijst opgebracht. Na 3 maanden ben ik ingestort.
1: Ingestort in de zin echt?
0: Ingestort, fysiek alles.
1: Wauw.
0: Ik ben ingestort thuis en op een gegeven moment ben ik in het AZP beland. Ik weet niet als je het weet, maar ik was 7 dagen in coma. Maar die week ervoor, dus dit vertel ik je achteraf, hè. Die 7 dagen wist ik niks. Die week ervoor had ik constant hoofdpijn, maar het was tentamenperiode. Dus ik dacht, ik heb te veel gestudeerd en zo.
1: Klopt.
0: Ik drink gewoon een parakof en. Maar die hoofdpijn ging niet over. En die dag ben ik nog, ik weet nog, ik ben naar, ik moest mijn auto naar de monteur brengen, 's middags weer ophalen. Ik heb die auto achtergelaten, met een taxi naar huis gegaan. Die man belt me 's middags, kom je auto halen. Toen ik naar huis terugreed, toen voelde ik echt die spanning in mijn hoofd. Maar voor mijn geluk, die dag hadden we een familievergadering. By the way, ik kom uit een gezin van 10 kinderen. 7 meisjes, 3 jongens. 1 is er nu niet meer. Maar toen was hij er nog. Dus dat is een familievergadering, want mijn moeder moet altijd dingen bespreken. Dan heeft die ruzie met die, dan heeft die iets vervelends gezegd. Dus je bent constant bezig in een gezin van 10 kinderen. Dus we hadden,
1: en hoeveelste ben jij van de 10?
0: Ik ben 1 voor de laatste.
1: Oh, okay.
0: En ze vinden dat ik verwend ben. Maar zo wel kunnen hoor, vanwege mijn moeder. Maar ik weet nog dat ze waren gekomen thuis voor familievergadering. En mijn broer had soep klaargemaakt en ik liep naar de keuken om soep uit te scheppen. En ik begreep dat ik daar alles heb laten vallen en dat ze achter me stonden. En toen is mijn zus me opgevangen. Vanaf dat moment
1: weet je niet meer.
0: Dus ik begreep dat de ambulance me is komen halen. Ze hebben me naar AZP gebracht. Gelijke intensive care. 7 dagen komen.
1: Maar daarom heb je.
0: Ja.
1: Daarom heb je. Wat heb je eruit geleerd?
0: Ik heb eruit geleerd dat je, ja, 7 dagen coma, ik wist niks van mezelf, maar daar kwam dan de kerk in. Want alle gebedsgroepen, iedereen die achter ons stond toen de tijd tijdens ons jeugdwerk, het ging als een lopend vuurtje, heb ik begrepen. Later bleek dat mijn telefoon bij mijn zusje was en dat ze het nummer in een groep-app hadden gezet. Van mijn vrienden die intussen dus nu ook allemaal bekeerd zijn.
1: Ja, yes, klopt.
0: Ze hebben allemaal gebeden, ze hebben die gebedsgroepen, rallies laten houden thuis en zo nachtwakers. Van Stephanie gaat weg, ze is niet aanspreekbaar, coma. Dat heeft me dus geleerd dat je toch die supportgroep moet hebben. En dat als je niet beveiligd bent geestelijk, dat je bepaalde grote stappen niet moet nemen. Mm.
1: Uh-huh. Je moet die geestelijke backing hebben, hoor ik
0: vaak. Precies, maar weet je, mijn moeder en mijn vader waren mijn geestelijke backing. Mm. Dat heb ik pas 2 jaar terug ontdekt toen ik ze kwijtraakte. Mm. Want ik heb nu mijn moeder en mijn vader kwijt.
1: Oh, ze zijn er niet meer?
0: Nee, ze zijn er niet meer.
1: Sorry.
0: Ook vanwege hun leeftijd. Hè? Mm-hmm. Dus er is echt een generatie weggegaan. Mm-hmm. En daar moest ik ook even mee dealen. Mm-hmm. Maar daar heb ik dus geleerd dat zij mijn geestelijke backing waren. Mm-hmm. Maar toen ik in het ziekenhuis kwam, ik heb om het verhaal af te ronden hoor. Mm-hmm. Ik heb een maand in het ziekenhuis gelegen, AZP. En toen ik bijkwam, toen zei ik aan God van, Heer, wat doe ik hier? Mm-hmm. Want je kan niet lopen, je ligt daar, je wordt op bed gebaard, je moet pampers dragen. Ik had niet eens door dat ik niet kon lopen, hè. Mm-hmm. Dus ik was een van die dagen zo geïrriteerd, want een van die zusters was me niet op tijd komen verschoenen. En toen mijn broer kwam en mijn zus, toen klaagde ik ze van, ze hebben me zo gelaten die hele avond in mijn vieze pamper, natte pamper en zo. Als ik wist, als ik kon, zou ik opstaan en zelf mijn pamper pakken in die kast. Mm-hmm. Toen zei mijn broer me van, maar Stephanie, je kan niet lopen.
1: Wat
0: toen
1: zei hij?
0: Snapte ik van, wat is het? Dus ik lig daar, ik weet niet dat ik niet kan lopen.
1: Ik kan praten van, wel.
0: Dus dat is wat mijn God me heeft gegeven. Praten en schrijven, dat zijn mijn talenten. Mm. Geloof me, niets kan het van me weghalen. Mm. Toen ik bijkwam, is dat het eerste wat die... Het is ook een zuster, by the way, hoor. Mm-hmm. Hoe heette die mensen die leren praten?
1: Oh, die...
0: Ze hebben een bepaalde naam. Logopedist. Moest ze komen checken als dat werkte. Zie maar, zei, dat was het eerste wat ze zag dat werkte. Dat ik gewoon vlot sprak. Alleen kon ik niet lopen.
1: Mm. Ja. Hoe lang heeft het geduurd voordat je weer kon lopen?
0: Ik heb een maand in het ziekenhuis gelegen. Ze hadden gezegd 3 maanden. Mm. En ik zou niet meer kunnen lopen. Ze moesten thuis, hadden mijn familie erop voorbereid. Mm. Aangepast, mijn kamer helemaal anders inrichten. Een ziekenhuisbed monteren. Toilet moest dichtbij zijn in mijn kamer. Dus eigenlijk, mijn familie had het niet geaccepteerd. En mijn moeder was een biddende vrouw. Mm. Ze zat in voorbedenteam. Iedereen kent er in Suriname onder de Maron-gemeenschap.
1: Mm-hmm. Dat ze een biggie oma.
0: Biggie oma's was van het land. Dus ze hebben geweigerd om mijn kamer anders in te richten. Wachtende op mijn ontslag uit.
1: Maar dat is een geloofstap, hè?
0: Ja. Ze hebben gewacht, want ze accepteerden het niet van. Ze van, ik kan niet als een plantje naar huis komen. We accepteren het niet. Mm-hmm. En dat is, ze hebben echt gevochten toen der tijd. Mijn moeder, mijn vader, mijn familie, mijn andere familie, mijn broers en zusters. Zelfs vanuit Canada hebben ze gebeld. Guyana, Ildes was toen in Guyana. Dat heel CARICOM secretariaat, gebedsgroep, ze hebben gebeden van, Heer, we accepteren het niet. Stephanie moet totaal hersteld weer naar huis komen. En ik zou 3 maanden daar blijven, hè?
1: Had
0: ik
1: ze
0: gezegd. Mm-hmm. Na een maand kon ik die trap klimmen van de 4e naar de 5e etage.
1: Wauw.
0: De doktoren hebben gezegd, die neurologen van Suriname zeggen tot nu toe, ik ben een wonderpatiënt. Mm-hmm. Ja.
1: Mm-hmm. Maar... Zie je het als een tweede kans dat God je gegeven heeft?
0: Precies, een tweede kans. Maar ik heb zelfs een derde kans gehad. En dat was 2 jaar terug. Daarom zeg ik je, ik ben nu met mental health dingen bezig.
1: Om uit te
0: zetten hoe ik die awareness campagne ga starten. Want je moet begrijpen, nadat je terug weer hersteld bent, begin je weer te werken, je begint alles weer te doen. En ik had een geestelijke leider gevraagd van, maar moet ik misschien stoppen met het politieke? Misschien hoor ik daar niet thuis. Toen zei hij van, maar alle partijen hebben mensen. Hoe zeg je dat, struggles? En het is een fighting game daar binnen. Je hebt groepen en wie de sterkste wint. Dus ik zou me niet uit het veld laten slaan. Doe gewoon weer mee. Mm-hmm. En ik heb toen gedacht van, weet je wat, de dokter had me onder curatele gesteld. Ik mag 5 jaar niks doen.
1: Volgens de dokter.
0: Dus dat bedoelt hij campagne voeren. En
1: dus hij bedoelde echt rustig zijn.
0: Ik moest rustig
1: Niemand
0: zijn.
1: Rustig aan.
0: Ik werkte halve dagen. Ik ben dankbaar. Mijn directeuren hebben eraan meegewerkt. Ik werkte halve dagen lichte dienst en zo. Ik dacht dat ik dat 2 jaar lang heb moeten doen. Daarvoor dat ik weer kon inrollen in vaste programma's. Maar gewoon 1 ding per dag. Mm-hmm. Want ik was echt op
1: bezig.
0: Alles combineren. 1 ding mocht ik doen per dag. Dus ik deed lichte dienst. Kantoorwerk, geen veldwerk meer. Mm-hmm. Dus dat heb ik 5 jaar moeten doen. Maar Alleen omdat de doktoren het zeiden. Want na 14 maanden was ik compleet hersteld. Mm-hmm. Lopen, alles. Ik kon alles gewoon weer doen.
1: Dat is fysiek dus?
0: Fysiek, ja.
1: Maar mentally nog
0: maar,
1: niet?
0: Dat is ook een getuigenis. Hè. Ik had mijn opleiding niet afgerond. Mm-hmm. Want omdat ik zo vaak uitlandig was... De kinderen van mijn klas zeiden... Kaskit is meer in het vliegtuig dan in de klas. Dus wanneer ik terugkwam, is constant dingen kopiëren. Wat heb je behandeld? Mag ik tentamenwerkjes? Ik was constant achter op school. Wat betreft tentamens maken en bijhouden. Dus dan zeiden ze van... Oké, onze toerist is er. Dan zei vrouw Becker, mevrouw, welkom. Marta Becker is mijn favoriete leerkracht. Hè. Dus als ze luistert, big up Marta. Ze vroeg altijd van... Onze toerist is terug. Wat gaat u doen? Gaat u... tentamen komen maken. Dus ik maakte er een potje van op de opleiding. En waardoor ik dan toen mijn bachelor niet had gehaald.
1: En door je herstel was je genoodzaakt om het te doen?
0: Om het te gaan doen. Dus ze belden van Kaskiti, wanneer kom je? Begin weer te komen volgen. Ik moest nog 4 vakken doen voor ik mijn diploma binnen kon krijgen.
1: Uh-huh.
0: En ze zat constant achter me aan. Dus ik ben pas in 2019 afgestudeerd, hè?
1: Uh-huh.
0: Van de opleiding. Zie je hoe lang ik erover heb gedaan? Dus ik ken ADEC complex, ken ik in alle hoeken en gaten. Alle tuinmannen daar kennen me, alle schoonmaaksters. Ik ben echt, ik weet het niet, vreselijk. Hoe zeggen ze het wanneer je te lang? Limiter.
1: Uh-huh.
0: Ik was op de afvoerlijst van limiters.
1: Wow.
0: Dus God heeft ervoor gezorgd dat hij me helemaal heeft hersteld. Ik kon die opleiding afmaken. Zelfs de decaan geloofde niet erin dat ik het zou kunnen afronden. Mm-hmm. Maar toen ik een vak bij hem maakte en ik heb een 7 gehad, toen schrok hij. Van, hè, kan ze dit echt nog na die hersenbloeding? Want ik had de hersenbloeding opgelopen, mm-hmm. hè. Dus toen zag ik van, nee, dit is disnagado. Mm-hmm. Dus dat heb ik afgerond. En ik had zoiets van, heer, ik wil mijn masters halen. Volgende week rond ik mijn masters af.
1: Dat heb je ook gedaan tegelijk?
0: Dat heb ik ook gedaan, dus gelijk aaneensluitend nu.
1: Mm-hmm.
0: Dus zo is dat allemaal gegaan. God is me genadig geweest,
1: yes.
0: Maar ik moet iets ermee doen. Maar ik heb het over 2020, daar heb ik weer een slag gehad. Mm-hmm. Want ik was zo teleurgesteld over, weet je, mijn organisatie heeft gewonnen en nu ga ik de kans krijgen om qua beleid iets
1: te kunnen betekenen.
0: En van DNA had ik opgegeven. En toen kwam er weer een soort fight. Ik weet niet van waar het komt.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik werd niet geplaatst. En ik was zo teleurgesteld. Want mm-hmm. ik had zoveel gepusht. Zoveel mensen voor gecampaigned. Weet je, mijn stemmen als het ware doorgegeven naar die nieuwe groep die gaat. Want ik mocht niet van de neuroloog, snap je? Dus ik mocht niet op de lijst om campagne te voeren. Hij had me verboden. Dus ik heb anderen gepusht om te gaan. En ik had zoiets van, ik ben op de achtergrond. Ik zou wel een beleidsfunctie kunnen krijgen om mm-hmm. dingen te doen die waren blijven liggen.
1: Mm-hmm.
0: En toen dat dus niet doorging, toen was ik heel teleurgesteld. Mm-hmm. Ik was echt in een dip en ik ging naar kantoor en mijn collega's zeiden me... Maar Stefan, je bent niet dezelfde persoon. Wat is er met je? Je bent niet meer vrolijk.
1: Mm-hmm.
0: Wat is er met je? En ik had nog niet eens door dat ik aan het wegzakken was.
1: Wow.
0: Dus op een gegeven moment heb ik een jaar zo doorgewerkt. Ik ging wel naar begeleiding hoor, bij de gemeente... Want je hebt werkers met wie je kan gaan praten. Je voelt je niet lekker, je zit niet lekker in je vel en zo. Op een gegeven moment ben ik gewoon ingestort. Weer. Maar dan niet fysiek als in 2015.
1: Maar mentally.
0: Mm-hmm. Ik kon niet meer uit bed komen. Ik had een burn-out als een burn-out. Ik kon niet eens mijn laptop aanmaken om iets te doen. Mm-hmm. Ik maakte het alleen aan wanneer Sergio me belde van hij moet me zien, hij moet me spreken, videocall. Ga voor die laptop zitten. Alleen zo maakte ik mijn laptop aan.
1: Mm-hmm.
0: Ik kon niks doen. Letterlijk niks, hè.
1: En hoe is het veranderd?
0: Maar dat probeer ik je uit te leggen. Er is een tekst dat ik tot mijn lijfspreuk heb gemaakt. Mm-hmm. Dat is wat ik moest leren in die periode van die burn-out.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb het niet alleen gedaan. Mijn vrienden hebben me eruit getrokken. Die pastors waarmee ik intussen goed contact had. Waardoor ik ze kon mailen en bellen van dit is nu mijn situatie. Jullie horen me niet. Maar het gaat niet goed met me.
1: Mm-hmm. Dus je have to speak out, hè?
0: Toen precies.
1: Je moet
0: toen
1: dat
0: heb
1: doen.
0: Ik deze tekst gehad.
1: Mm-hmm.
0: Johannes 15 vers 4 tot 5. Is een hele lange tekst.
1: Mm-hmm.
0: Ik ga het lezen.
1: Mm-hmm.
0: Blijf in mij en ik in u.
1: Mm.
0: Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf. Als zij niet in de wijnstok blijft, ook u niet. Als u niet in mij blijft.
1: Mm-hmm.
0: Snap je dit gedeelte?
1: Dus je moet blijven aan onze bron.
0: Dichtbij die bron. Soms weet je niet dat je bent afgedreven.
1: Maar dat zou ik je net vragen.
0: Je hebt niet door van, hé, ik ben afgedreven. Weet je, omdat mijn moeder bid, weet je, en dus was het mijn moeder die er nog was. Mijn moeder
1: dus je bouwt op een beetje van ma.
0: Bidgroep van, ik had moeders in de gemeente, zuster Pansanuele, tante Junke. Weet je, ik kan er bellen als er iets is. Mm-hmm. Ik kan mijn Irma bellen, mijn geestelijke moeder, Kimit, 16 jaar lang. Mm-hmm. Dus ik had uitvalskleppen die... Mm-hmm. Weet je, ik hoor bakagimi. Ik deed het niet zelf, snap
1: maar
0: je?
1: Maar het is belangrijk dat je dat zelf doet.
0: Precies.
1: Dat ook is zelf doet. Want het is goed dat ze het doen voor jou. Precies. Maar je moet het ook
0: en
1: zelf doen.
0: En
1: dit
0: gaat door. Ik ben de wijnstok, u de ranke. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht.
1: Klopt.
0: En ik had veel vrucht gedragen toen, maar ik kon geen vrucht doordragen zonder die bekking die intussen was uitgevallen, snap je? En dat is deze laatste zin me nu mijn lijfspreuk. Want zonder mij, met capslock,
1: Jezus,
0: kunt u niets doen. Niets. En dat woordje niets, hè? Ik kon niets doen, Gracita. Ik lag gewoon in mijn bed, ik was gewoon op.
1: En hij heeft je 3 keren getoond. You need me. Je hebt me nodig, Stephanie. Wauw.
0: Zonder mij kunt gij niets doen. Want ik bedoel, hoe kan ik niets doen? Ik heb gestudeerd, ik werk, ik heb mijn geld, ik reis waar ik naartoe wil gaan. Ja. Ik eet en drink wat ik wil. Hoe dan? Alles van mij is in 1 keer gestopt.
1: Yes.
0: Mijn huis is niet afgebouwd. Mijn auto, mijn nog nieuwe niet. Auto kan ik nog niet kopen.
1: Nog niet.
0: Snap je? Dus ik had zoiets van, wat is dit? We leren tegens leiderschap van Murphy's Law. Dus ik had zoiets van, oké, nu pas ondervind ik wat meneer Jongalok uitrekt. Is Murphy's Law, maak ik mee. Terwijl God het heeft toegelaten van, ze moet dit leren. Want ze heeft het gevoel dat ze alles zelf kan doen.
1: Maar het is een belangrijke les.
0: Precies.
1: Voor ons allemaal. En ook vooral degenen die leiding geven.
0: Precies.
1: Van, want soms gaan we ervan uit, Amidja.
0: Ja. Dat is wel zo. Toch? Zonder dat je het door hebt.
1: Zonder dat je het door hebt. En dat is het gevaar.
0: En ik kon niet eens mijn auto rijden toen, hè. Mijn auto stond naar me te kijken. Ik was bang om achter het stuur te gaan.
1: Wauw.
0: Een vriendin van me heeft me eruit getrokken. Connie. Connie belde me. Connie zei van, Stephanie, en nu ga je in die auto zitten. Je rijdt naar me toe. Ik wacht op je op zo'n hoek. Ik ga je niet komen halen thuis. Zo hebben ze me uit dat huis weggehaald.
1: Wat?
0: Naar een bevrijdingsdienst. Met alleen maar profeten. Mm-hmm. Ik ben 9 maanden onder begeleiding geweest van een profeet. Die met me streed. Hij moest voor me strijden. Ja. Want ik weet het niet. Ik was gewoon gone. Like, ik kan niks meer.
1: Maar waren het ook misschien woorden die uitgesproken waren?
0: Precies.
1: Maar want dat moeten we niet onderschatten.
0: Ik ook over jezelf had uitgesproken uit ontevredenheid over hoe dingen gingen. En vooral tijdens 2015 dat mensen me voor de gek hebben gehouden en hun dingen niet goed hadden berekend en me zomaar in de frontlinie hebben gezet. Weet je, dus die teleurstelling, het was een opeenstapeling van teleurstelling. En weet je, soms laat God je er doorheen gaan om het te leren. Die pijn moet je kunnen omzetten naar iets moois.
1: Yes.
0: En eigenlijk, ik heb hierdoor geleerd dat als ik het overlaat aan God, dat Hij het zelf leidt. Want ik ben iemand, ik heb een draaiboek. Ik werk volgens mijn persoonlijke draaiboek. Maar nu was het God die had overgenomen. Ja. Snap je?
1: Dus uiteindelijk moeten we op dat punt komen.
0: Precies.
1: Dat eigenlijk naar Europa naar elkaar in draaiboek.
0: Hij is aan het stuur. Jij moet gewoon zitten en dan leidt Hij je waar je moet zijn.
1: Ja.
0: En dat is wat zich nu in mijn leven manifesteert. Dus ik zie van, ik moet terug naar die jongeren om ze wegwijs te maken wat dit gedeelte betreft.
1: Maar nu ga je het anders doen.
0: Ik ga het nu anders
1: doen. Dus toen heb je die hoe zal ik het zeggen, kennis, die wereldse kennis. Maar nu heb je die ervaring erbij, heb je geestelijke kennis ook van, we kunnen niets doen zonder God, we moeten altijd gaan naar de bron.
0: En ik wil alle pastors... Alle bishops bedanken die me hebben bijgestaan in die strijd. Want het was niet makkelijk.
1: Het was niet makkelijk.
0: Het was heel pijnlijk. Ik heb heel veel, hoe zeg je, verwerping meegemaakt. Van mensen
1: afwijzing.
0: Afwijzing. Mensen die ik met mijn leven vertrouwde. Mensen hebben me dolksteken gegeven. Mensen die ik als broers en zusters zag.
1: En dat leert God ons ook,
0: waar
1: hè?
0: Ik me geheim aan een prijs gegeven, weet je. Dus...
1: Vertrouw mij, maar hij geeft je wel de juiste mensen.
0: Precies.
1: Want als ik door het hele verhaal...
0: kan vertrouwen, hè?
1: Maar dan nog. In een heel verhaal, Samir, heeft hij wel belangrijke mensen gezet... die eigenlijk op juiste ati. En daar moet God ook voor bidden, dat we juiste vrienden hebben.
0: Precies.
1: Die ons bekken.
0: Ik heb de juiste vrienden.
1: Ah, ik heb de perfecte vrienden.
0: Nobody.
1: Yes.
0: Ook al zijn ze niet meer fysiek hier, ze zijn worldwide. Ze zijn mijn vrienden. En als er iets is,
1: vrienden voor het leven.
0: Zijn ze vrienden voor het leven.
1: Dat is mooi.
0: Dus vriendschap moeten we weer gaan brengen. Mentale gezondheid, hoe behoud je je sanity. Je moet gaan ontspannen, je moet muziek doen, je moet dansen, je moet sporten. Je moet
1: en niet te streng zijn voor jezelf. Precies. Dat zijn we ook.
0: Ik ben te perfect soms geweest.
1: Oh, dit is niet nodig, toch?
0: Het is nergens voor nodig.
1: Het is nergens voor nodig. Ja.
0: Maar is goed, we moeten afronden.
1: We moeten afronden. Anders zijn we uren bezig.
0: Ja.
1: Heb je wel een laatste boodschap voor de luisteraars?
0: Ik wil iedereen...
1: een bemoedigend woord.
0: Vragen om niet op te geven. Kijk, onze sociaal-economische situatie is nu niet wat het moet zijn. Maar don't lose hope, don't lose faith, bid God. Zoek naar opties, kijk hoe je kan bijklussen om meer te verdienen. Want vanuit de staat lukt het nog niet zoals het moet.
1: Yes, klopt.
0: Maar geef niet op en als je met iets zit, praat het uit. Ik heb nog een quote van Denzel Washington. Happiness starts... with you, hè? Want het is happiness waarnaar we op zoek zijn. En dat
1: ieder
0: kan alleen God geven. Vrede, vreugde komt van God. Happiness starts with you. Not with your relationship, not with your job, not with your money, but with you. En als je jezelf aan God geeft, dan heb je totaal.
1: Heb je het eigenlijk alles? Oké, ik ga niets meer toevoegen.
0: Okay.
1: Luister, als jullie hebben het gehoord. We hebben Stephanie Caschetti gehad. Het is geen studio vandaag, want we zijn ergens anders. Maar het was een bijzonder gesprek.
0: Ja.
1: Ik voel mezelf ook bemoedigd. You crack on me. Want ik zelf ook meer dan ooit moet gaan begrijpen. Gracita, je kan het maken, maar het best ga je het maken met God.
0: Precies.
1: Je bent niet
0: dichtbij,
1: zonder hem. Blijf dicht bij hem. Bouw niet op andere mensen.
0: Ook niet
1: bouw
0: op
1: God. Zuiver.
0: En je familie. Je moet zelf
1: op
0: die
1: God
0: relatie
1: bouwen.
0: Hebben.
1: Zuiver. Hebben jullie dat gehoord, luisteraars? Dus het is belangrijk dat we een relatie hebben met Koning Jezus.
0: Yes.
1: Als je nog geen relatie hebt met hem, no hesitates ma botaki. Toch? No lasting, maar kies voor hem. En je zal er geen spijt van hebben. Blijft u hangen voor het volgende gedeelte. We gaan de Pasen dan bidden voor degenen die gebed nodig hebben. Als u gebed nodig heeft, blijf natuurlijk. En geloof erin dat God het voor u zal doen. En kent u mensen die gebed nodig hebben, bel die gelijk. Zend hem een WhatsApp, zodat ze dat ook niet kunnen missen. Ik groet bij deze. Mijn naam is Rosita Groenevels van de gemeente Beta Roperoom. We hadden te gast Stephanie Caschetti, een geweldige vrouw. En ik kijk uit wat God nog meer voor haar en met haar zal doen. Ik groet. Dag.

Een geweldig interview met zuster Stephanie Caschetti. We willen zuster Caschetti dankzeggen voor dit geweldig interview en de tijd die u voor heeft uitgenomen om dit interview te doen. Mogen de Heer u zegenen en mogen de Heer al u helpen met al uw plannen. Wij hebben daarna ook kunnen luisteren naar het nummer One God of Day van The Messengers. En het moment is aangekomen, is aangebroken om in gebed te gaan voor u. Wij willen u vragen, indien u iemand kent die gebed nodig heeft, bel de persoon op, stuur een appbericht naar de persoon, laat de persoon weten dat er gebeden gaat worden voor de noden en specifieke noden. En de Heere legt het sterk op mijn hart om vandaag speciaal te bidden voor bevrijding en bevrijdingen. En dat toestanden kwaad boos oog wordt verbroken. Dat negatieve woorden die uitgesproken zijn geworden worden verbroken. Ja, witchcraft, occulte praktijken, dat die allemaal verbroken zullen worden de komende minuten. De Heere toont mij heel duidelijk dat bepaalde mensen aangevallen worden met occultische zaken. En door middel van dit gebed zullen al deze aanvallen verbroken worden. Jaloezie toestanden op de werkvloer, jaloezie toestanden in de familie. En tot welk einde mensen soms kunnen gaan om allerhande dingen te zoeken en weer op anderen af te sturen of anderen zwart te maken bij anderen weer. Al deze zaken zullen wij verbreken. Veelal wordt u vertraagd en tegengehouden door al dit soort van demonische en duivelse praktijken. Vandaag is de dag van uw bevrijding. Vandaag gaat de Heer u vrijzetten van al deze toestanden. Mensen die niet goed kunnen slapen, mensen die achtervolgd worden in hun dromen, anderen die alle soorten nachtmerries krijgen, dagen achter elkaar. Al deze toestanden zullen verbroken worden. Vader, in de naam van uw Zoon Yeshua, de opgestane Heer, kom ik tegen al deze toestanden en al deze zaken in de naam van Koning Jezus. Heer, in de naam van Jezus, verbreek ik elke occultische aanval, Heer, op de mensen die luisteren. In de naam van Jezus. In uw aanval, Gado, Masra, Fuwisi, me broko in da name fu Yeshua, da wiki baka gado, makupala atunoma, rika pala ataya, rabasuka baraya atunoma, mando soko pola ataya. Heer mijn God, door de kracht, Heer, dat in uw bloed zet, zetten we mensen vrij vandaag, vrij van nachtmerries, vrij van achtervolgingsdromen. Heere mijn God, mensen die last hebben van plaaggeesten, kwelgeesten, klopgeesten. Heere mijn God, we releasen het bloed van Jezus, Heer, in deze uitzending, Heer. En we releasen het tot in de huizen van de mensen. In Jezus' naam. Heere mijn God, wij danken u voor doorbraken. Wij danken u voor bevrijdingen. Wij danken u, Heere mijn God. Ik verbreek negatieve woorden uitgesproken over u. Ja, u die luistert. Wees bevrijd van al deze toestanden in de naam van Jezus. Heere mijn God, Vader, breng bevrijding. Breng bevrijding. Laat uw Heilige Geest bevrijden, Heere, in dit uur. In de naam van Koning Jezus. Heere, wij danken u voor wat u doet. Wij danken u, Heere mijn God, voor bevrijding vandaag in de uitzending. Ralabo Sokopola Aturia. Ik zie iemand genezing ontvangen aan de rechterbeen door een bevrijding dat heeft plaatsgevonden. Ja, vaak zijn er ziekten
vanwege bepaalde machten die dat veroorzaken. Ik zie iemand heeft een bijzondere genezing gehad aan de rechterbeen terwijl dit gebed gebeden werd. Mogen de Heer u alle zegenen in de wonderbaarlijke naam van koning Yeshua, de opgestane Heer. Als de Heer iets voor u heeft gedaan, app ons dat naar het nummer +597 8781 482. +597 8781 482. We gaan luisteren naar het nummer Mission van Blaze. En daarna zijn we terug met de bekendmaking.

Yes, dat was het nummer Mission van de groep Blaze. En we zijn aangekomen bij de bekendmakingen voor de komende dagen. We hebben dus zometeen om 9 uur in de ochtend dienst in gemeente Bethel Oproem. We staan gevestigd aan de Matapikastraat 6 in Flora. En het wordt een geweldige dienst. Wij hopen u daar zo te zien zometeen. We hebben volgende week woensdag Supernatural Wednesday. En dat is een dienst in het Engels met vertaling naar het Nederlands, waarbij de focus ligt op genezing, bevrijding, voorziening, kortom op de supernatural, het bovennatuurlijke. Bezoekt u zo een dienst, want de Heere raakt mensen hun levens aan. Verder hebben wij zaterdag Prophetic Youth Army om 6 uur. Dat is de jeugddienst van Bethel Oproem onder leiding van jeugdleider Shifaro Wilson. En dan volgende week zondag hebben wij wederom onze revival dienst, onze eredienst om 9 uur in de ochtend. We gaan eruit vandaag met het nummer Notisa Tranga Giu van The Messengers. Ik groet van deze plaats uit. Het was weer geweldig helemaal bij u in de huiskamer te mogen zijn. Mijn naam is Paasse Profeet Patrick Botsen. En volgende week ben ik er weer. God bless you.

Dit is Lim FM 91.7. Met nieuws, actualiteiten en muziek. Lim FM. De andere radio.

Zin in een overheerlijke lunch? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van zondag 31 mei. Cassavesoep met kip, pasta met gegrilde kip, nasi en kibbeling met wedges. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

zin in een overheerlijke lunch? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van zondag 31 mei. Cassavesoep met kip. Pasta met gegrilde kip. Nasi. En kibbeling met wedges. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

Zin in een overheerlijke lunch? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van zondag 31 mei. Cassavesoep met kip. Pasta met gegrilde kip. Nasi. En kibbeling met wedges. We zijn gevestigd aan de Kommerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: a filthy nigga.
1: Connecting the dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst.
2: Op Lim FM.
1: Connecting the dots. Kritisch opbouw.

0: Yo, we feel thing, nigga.
1: Connecting the dots. Elke zondag om 1 uur op Lim, FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst. Op Lim, FM. Connecting the dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. Connecting the overpeinzingen dots. Van Rappa in Connecting the Dots. Zondagmiddag, 1 uur, Lim. Connecting the Dots.
2: Het is zondag 31 mei 2026. Dit is Lim FM op 91.7 of limfmsu.com. Dit is Connecting the Dots, u aangeboden door Lim en verzorgd door ondergetekende Rava. Nou, we hebben weer een aardig natte week achter de rug gehad. En het is grote regentijd. We hebben dus dat ook even doorstaan. En straks als de droge tijd aanbreekt, dan wallow baritak, jongen, wanneer gaat het weer regenen? Maar ja, dat is de mens nou eenmaal, hè. De minister is onlangs langs de sluizen en pompgemalen gegaan en ja, velen waren dicht. De avondploeg is niet komen opdagen of weet ik wat, of shiften. Minus Sabibaya. Dus dat is een probleem, altijd probleem. Oké, daarvoor is het beleid om de problemen op te lossen. In ieder geval ook mijn aandacht heeft getrokken, dat doen we na de break. Een kwestie rond het uitwijken tot 3 maal toe van een KLM-vliegtuig naar Cayenne. De eerste keer, tweede keer, derde keer. En ja, pas toen kwam de aap uit de mouw. Of nou, ik weet niet wat er uit de mouw kwam. Dan gaan we daar na de break nog even wat in, op in. Verder, wat mij opviel was een artikel opstaan nieuws over dus Cubaanse leerlingen op school. Ja? Dus een artikel van Valerie Fris, waarin ze vertelt, onderzoek heeft gedaan hoe deze leerlingen zich moeten handhaven of ja, op de Surinaamse openbare scholen. Sinds 2020 zijn er ongeveer 40.000 Cubanen naar Suriname gekomen. Eerst mondjesmaat en toen steeds meer en meer en meer en meer. En we kunnen, denk ik, even apart van dat artikel van Valerie, zeggen dat de Cubaanse groep in feite een een volgende bevolkingsgroep is die zich in Suriname heeft gevestigd. Sinds ook Haitianen en Brazilianen enzovoorts. Dus we moeten rekening houden, Suriname is vanaf haar ontstaan in de tijd van Willoughby Land. Suriname altijd een, ja, toen kolonie, hè, een samenleving geweest waar mensen dus binnenkwamen. Het is een kolonie, ja goed, er werden mensen gevraagd, ja, oké, om hier te komen werken. En tot de dag van vandaag merk je dat dit dus in feite, ja, de basis is van dit land. Dus allerlei regels maken, ook met die Mennonieten hebben dat gemerkt. Allerlei regels maken dat mensen niet mogen komen of moeilijkheden op drempels maken. Dat ze keden op drempels maken, dat ze moeilijker binnenkomen. Ah, no, jeppie, dokong, wat.

Cubaanse leerlingen niet mee kunnen op school. Ze doen alleen een beetje mee met rekenen, want dan zien ze cijfers. Maar taal ook, ze weigeren Nederlands te leren. En de Bigita Sanang, oké, als contactkaal, daar zie je weer de waarde van het Sarantongen. Het is eerst, als ze niet willen praten, dan praten ze niet. Maar als ze wat praten, behalve hun eigen taal onderling, ja, je moet naar buiten af en toe wat praten. Dat hebben we ook gezien bij de Chinezen die hier binnenkwamen. Dus daar zie je de waarde van de nationale contacttaal. Maar intussen heeft het Educational Center een school geopend. Reparadar de Sueños School voor Spaanstalige leerlingen, kinderen tussen 3 en 11 jaar hebben ze, of 13 jaar hebben ze al 100 leerlingen. En de directeur Vasquez die zegt dus dat er een behoefte is. Want ja, van de overheid, het ministerie van Onderwijs, de leerkrachten zeggen het ook, is er niet, zijn ze niet voorbereid op een steeds grotere groep Cubaans sprekende of Spaans sprekende leerlingen in het onderwijs. Dus toen de Braziliaanse, Portugees sprekende leerlingen op de scholen kwamen, het aantal was geboren op de Goudvelden. Die kwamen dan in de stad, want daar was helemaal geen school. En dan werden ze vaak opgevangen door kerkelijke organisaties die uit Brazilië hier gevestigd waren. En van daaruit werd er dan onderwijs gegeven aan die kinderen, begeleiding. Het is gelukt met hun. Ja? Er zijn vele van deze leerlingen intussen al veel verder gegaan en doorgestudeerd en anders zijn teruggegaan naar Brazilië. Dus het is een manier om daar toch wel een nieuwe bevolkingsgroep niet steeds moeilijk te maken, maar toch wel de mogelijkheden te geven zich alles het tijdelijk, ja, hier te vestigen. En kijk bijvoorbeeld, er komen Cubanen hier binnen en dan moeten ze een werkvergunning krijgen. Eerst kostte die werkvergunning 75 SRD, nou, dat is een beetje goedkoop. Maar dan rigoureus wordt het op een gegeven moment verhoogd naar 100 USD. Dat is toch barbaars? Verhoog het van 75 naar 500 SRD, desnoods. Maar dan ga je het naar 100 US. Ik bedoel, wat wil je daarmee doen? Mensen ontmoedigen om een werkvergunning te vragen? Of moeten ze tjoekoe gaan betalen om dan toch voor een lagere prijs dan 100 US een werkvergunning te krijgen? Wat blijkt? Bijna niemand vraagt meer een werkvergunning aan. Dat is wat ik de vorige keer ook noemde. Die domme, achterlijke overheidsmaatregelen. Echt ambtelijke bureaucratie. En niet nadenken dat je juist dat ding gaat stimuleren. Dat mensen zich illegaal hier werk gaan krijgen. Want ze zijn gewild. Niet omdat ze minder betaald worden, staat ook in een ander artikel in de Ware Tijd van afgelopen vrijdag, waarin staat dat achterlopende wetgeving stimuleert het illegaal werken van migranten, en in dit geval veelal Cubanen. Ja? Daar zie je dat die overheid niet echt regulerend en ondersteunend werkt, maar gewoon jamdesma, zet drempels voor ze. En dan willen we mensen uitnodigen. Hetzelfde gedrag zie je ook bij investeerders aantrekken. We gaan investeerders aantrekken voor oil en gas. Die traditie hebben we al en bekendheid dat we niet vriendelijk zijn voor mensen die van buiten naar hier komen om zich te investeren of te vestigen. We zijn vaak nogal vijandig, terwijl we die mensen hard nodig hebben. Ik bedoel, we zijn allemaal van elders hierheen gekomen. Sommigen vinden dat zij meer Surinamers zijn dan anderen, of betere Surinamers zijn dan anderen. Al zijn ze later hier binnengekomen dan anderen. Niemand is beter of eerder of later of goed. Ik bedoel, je moet komen werken hier en het land helpen en jezelf opbouwen. Ja? Hetzelfde is toch gebeurd toen men op een gegeven moment gingen steeds meer mensen uit de zorgsector naar het buitenland. Verpleegsters en andere mensen die dus hulpassistenten van doktoren en noem maar op. En wat deed men toen? De mensen moesten om in het buitenland te kunnen gaan werken hun diploma's en andere certificaten moesten ze legaliseren. Dat wil zeggen voorzien van een echtheidsstempel, dat het niet gekopieerd is.

En dat het dan ondertekend is en dan kan je hem reproduceren en dan kan worden nagegaan. Dat is een echtheidsstempel, het is gelegaliseerd. Toen dacht men, we gaan die mensen tegenhouden om weg te trekken door de legalisatie van hun documenten te verhogen. Nou, ik dacht $1000 USD, zoiets idioots, achterlijks. Nou, wat is gebleken? Amore, dat is mijn gewee. Zonder gelegaliseerde papieren desnoods. De mensen in het buitenland die hun graag wilden hebben op Curaçao, op Sint Maarten, op Aruba, in Nederland. Die namen ze gewoon. En ze hadden van, ja, jij kan het best. Waarom is je gewoon een diploma wel niet gelegaliseerd? Hoeveel vragen ze? Ze zijn gek daar in het land. Ja, de gerecht, misschien goede die Hollanders zeggen ook soms dingen. Doe ook zo gekke dingen. Maar in ieder geval, op die manier hou je mensen niet tegen die weg willen. En op die andere manier hou je mensen niet tegen die willen binnenkomen. Natuurlijk kun je niet de deuren wagenwijd openzetten, dat iedereen maar erin en eruit kan komen als in een duiventil. Maar om steeds maar drempels en blokkades op te heffen om mensen het land binnen te houden of hen te remmen om weg te gaan. Ano jepi. Walibisma o gwe of o kong eva wani o fena pasi. Ja, dus dat men dit soort domme maatregelen achterwege laten en kijken wat in de mensen hun voordeel en vooral in het lands voordeel is. Want we hebben een tekort aan arbeidskrachten. Dat is sinds, zei ik het al, het begin van de kolonie in Willoughbyland geweest. Willoughbyland had een groot tekort aan werkers en die werden gehaald, arbeidskrachten, die werden gehaald vanuit Barbados. Maar niet als lijfeigenen, dus mensen zonder bezit van hun eigen lijf, de slaven. Ze werden binnengehaald als huur indented laborers. Ja, maar goed, daar zullen we een andere keer over praten. Zometeen de break, maar voordat we de break hebben, even nog een paar leuke uitspraken over bijvoorbeeld leugens. Ja, iemand die steeds liegt, die wordt niet geloofd als hij een keer de waarheid spreekt. Ja dan, als je maar saptak ala lezie li. En op een dag zeg je werkelijk de waarheid. Ga ze ook zeggen van li je li bakka. Ja, dat is het nadeel als je steeds jokt en de waarheid met de voeten treedt. Ja. Deze is een spreuk uit Oeganda. Wie niet liegt, wordt nooit volwassen. Als je alleen maar de waarheid zegt, dan blijf je een kind. Want kinderen en zuiplappen zeggen de waarheid. Dat is apart hoor. Oké, voor een man, dat vond ik ook een kiek. Voor een man is een leugen een laatste redmiddel. Voor een vrouw is een leugen de eerste hulp. Is niet leuk voor beide, maar het gebeurt wel eens. Of vaker. Oké? Okay? Als je dus te vaak leugens uit, ja, dus de leugen schreeuwt zichzelf stom. Dus als je de leugens te vaak uit, dan maak je jezelf, die leugen maakt zichzelf stom. Dat zei Joost van der Vonden. Ja? Oké? Okay? Wie één leugen verzint, dat is een heel duidelijke waarheid. Wie één leugen verzint, zal zeker nog 20 leugens moeten verzinnen om die ene eerste leugen in stand te houden. Dus je leeft eenmaal, je hebt even liggen door, ja, alleen maar om die eerste leugen in stand te houden. Dan moet je ook een goed geheugen hebben, dat je jezelf niet in de war brengt met al die leugens die je verzint. Ja? Oké. Okay. Wie niet kan liegen, weet niet wat de waarheid is. Wie niet kan liegen, weet niet wat de waarheid is. Ja, toch? Alleen als je weet wat de waarheid is, dan pas isab li, weet je wat de leugen is. Dat zei Friedrich Nietzsche. Oké, okay. Iemand zegt, ja, het is waar. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Maar het is ook waar, hoe meer zielen, hoe meer leugens. En ook wel hoe meer waarheden ook, maar ook meer vrienden, hoe meer leugens. Oké, dit vond ik ook leuk en ook van degene die het heeft gezegd, eens.
Er, u weet wat een jachtpartij is, toch? Dat is zo'n een groep mensen gaat vaak te paard of iets of wat, gaan ze jagen. Dat is een jachtpartij. Je hebt ook een vispartij, daar gaan ze vissen. Ja? Er wordt nooit zoveel gelogen als na een jachtpartij, tijdens de oorlog en voor een verkiezing. Dus dat zijn drie momenten waarbij er enorm veel gelogen wordt. Ja, na een jachtpartij of een vispartij. Van een officier, van mijn lange zoon. Want daar gaan we ten aan elleboog. Door een officier met doorheen, we gaan het palm niet eens. Ja. En tijdens de oorlog wordt er ook altijd gelogen. Ik heb 10.000 vijanden neergeschoten. En nou, wang is zoete dat je long. Ja. En voor een verkiezing, ja, u weet het zelf. Dan worden hemel tot aarde gebracht en leugens. En degene die deze uitspraak eens heeft gedaan, is niemand minder dan Otto von Bismarck. U kent of weet nog wel de naam te kennen. Otto von Bismarck was degene, de Pruisische regeringsleider, de dictator, militaire bevelhebber, die dus Duitsland tot een eenheid maakte. Al die tientallen Duitse staten, die smeden hij aan één tot één grote Duitse Bundesrepubliek, of Duitse Bundesstaat. Ja, Otto von Bismarck. Later is ook, niet voor niets, is ook het grootste slagschip dat de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gebouwd, is ook naar hem genoemd, de Bismarck. En die zou midden op de Atlantische Oceaan gestationeerd worden en van daaruit al die schepen die Engeland bevoorraden vanuit Amerika, ja, met de grond gelijk schieten. En niemand kon hem wat doen, want hij was te ver van vliegvelden. Ze konden hem niets doen. Daarom heeft toen de Bismarck wegvoer uit de Oostzee langs Denemarken naar Noorwegen om via de Noordzee naar de Atlantische Oceaan te varen, heeft Winston Churchill, die toen premier was, oorlogstijd, heeft toen gezegd, één commando, één opdracht van breng de Bismarck tot zinken. Alles op alles. En het is ze met geluk gelukt om die Bismarck dus op een gegeven moment tot zinken te brengen, maar heel moeilijk. En het was dus een slag die in de wereld marine historie toch wel enorm veel aandacht heeft getrokken. De Bismarck, de naam gegeven van Otto von Bismarck. Oké, dan hebben we nu de break en daarna even wat ingaan op wat actualiteit. Tot zo.

0: Connecting the Dots. Beste luisteraars, we zijn terug. Afgelopen week las ik een persbericht, begin van de week, met als kop: KLM vlucht naar Amsterdam maakt tankstop in Frans-Guyana vanwege brandstoftekort. Huh? Dus, nou ja, wel vaker worden vluchten omgeleid. Toen er geen luchtverkeersleiders in de toren waren, hebben ze wat vluchten omgeleid. En is toen naar Curaçao, geloof ik, gegaan en daar moest overnachten enzovoorts enzovoorts enzovoorts. Maar goed, ten eerste een tankstop. Huh? Kende dat woord niet echt. Wat is dat nou? Was het vliegtuig na opstegen is olie gaan lekken, brandstof, dat ze dan naar Cayenne moesten uit? Nee, want dan ga je terug naar de Sanderé. Nou, oké, maar een volgetankt vliegtuig, wist u wel natuurlijk, een volgetankt vliegtuig kan niet direct landen. Hij moet benzine lozen en dan is het te zwaar om te landen. Maar goed, dus dat vliegtuig is naar Frans-Guyana gegaan om te tanken. En de captain heeft dat te weten dat hij dit deed. Omdat er minder brandstof beschikbaar was. Dus op Sanderij, want daar kwam hij vandaan. Op Sanderij minder brandstof, wat is dat nou? Dus dat trok al mijn aandacht. Niet dat ik zoveel aandacht besteed aan vliegverkeer. Maar dat nieuws op zichzelf. Ja? Was er een tekort aan kerosine? Zo wordt vliegtuigbrandstof genoemd. Was er een tekort aan kerosine op Sanderij? Of weet ik niet. Of werden vliegtuigen die ver moesten vliegen gerantsoeneerd? Maar dan kregen ze dus minder kerosine. Maar deze kreeg ruim genoeg om naar Cayenne uit te wijken, om daar vol te tanken, om dan die grote oversteek rechtstreeks naar Europa te maken. Dat is een zaak. Ik bedoel, het is er inderdaad een brandstoftekort op Sanderij. Hoe dan? Andere vliegtuigen die konden wel getankt worden. Dat was niet pluis. Iets in dat bericht triggerde me. Oké? De mensen kregen dus dat simpele bericht. We gaan naar Cayenne, we gaan daar, want er was geen brandstof op Sanderij beschikbaar. Nou, oké. Woensdag, de dag daarop, werd er echter vanuit Sanderij, na opstegen van dat KLM-toestel, want ze vroeg elke dag, hè, dinsdag, woensdag, donderdag, werd dus weer meteen koers gezet naar Cayenne om vol te tanken. Dat viel me wel nu op. Tweede dag. Wat is er aan de hand? En de KLM gaf dan als reden voor deze routewijziging voor. Dat ze dit hebben moeten doen vanwege operationele situatie rond de brandstofafhandeling. Wat is dit nou weer voor rare formulering? Het zegt mij alles en niets. Wat voor operationele situatie rond de brandstofafhandeling was er op Sanderij dan? Of Johan Adolf Pengel luchthaven? Nou, vage, nietszeggende kletsverklaring van de KLM. Dus dat begon ik al een beetje vreemd te vinden. Zeg dan duidelijk wat er is. Hebben ze geen geld om brandstof te betalen? Nou, mag wel op Cayenne kunnen ze vol tanken. Hebben ze, als dat het zo ging. Nee, dat was het dus niet. Raar hoor. Dus ik begon dat ding in de gaten te houden. Dus het is er daar aan de hand. Je gaat mensen vragen. Niemand kan je wat zeggen. Ja? Maar later die woensdag heeft de KLM-directie, althans, op Schiphol in feite gezegd van: ja, we hebben dit en dat moeten doen. Ja? En er werd duidelijk gesteld in dat bericht dat het niet is omdat er minder brandstof beschikbaar was in Suriname. Want dat deed de geruchten de ronde van: ja, regering, nou moet niet bij brandstof, voor die plane en dat mee. Maar andere plekken konden wel vol tanken. Dus was al niet waar. Maar de KLM, nee, de directie van de KLM heeft woensdag duidelijk gezegd: we hebben moeten uitweken al twee keren. Daarom zeg ik, de analyse van die bericht is belangrijk. Dat bericht zelf ook wel. Ja, ze hebben moeten uitweken, maar er was niet vanwege brandstoftekort in Suriname. Nee, dat was het niet. Zo. Dus ze zijn op de vingers ze hebben zich geratificeerd, want hun eerste bericht, die denken dat er brandstoftekort op Zanderij en dus misschien in Suriname was. Oké, dus er was geen brandstoftekort. Oké, prachtig, dat was het dus niet. Maar wat is het dan wel dat twee KLM-vluchten na elkaar naar Cayenne moesten vliegen om vol te tanken? Donderdag, zo, weer hetzelfde. Alweer moest de KLM-vlucht uit Zanderij, dus voor de derde keer op rij, uitweken naar Cayenne voor een tankstop. Toen werd het mij en vele anderen duidelijk dat er iets behoorlijk schuins, fout, raars achter de schermen speelt, dat over onze hoofden heen en van de passagiers, ja, van de keihard betalende passagiers, werd uitgevochten. Zo, toen kwam er een, ja, aap uit de mouw, zei ik, een duiveltje of een duveltje uit het doosje. De verzwegen waarheid kwam naar buiten. Ja, op donderdag, ja, werd er dus een interview afgestaan, of was het op vrijdag? In ieder geval, op vrijdag werd het bericht daarover gepubliceerd, met als kop: geen brandstoftekort op Zanderij, betalingsruzie is de oorzaak van het uitweken van KLM naar Frans-Guyana. Oh, het gaat dus om een betalingsruzie. Maar ik vestig uw aandacht erop dat er pas een drietal dagen nadat dit ding begon, dat vanwege een betalingsruzie tussen KLM en wie, werd nog niet, ja, en toen kwam het tussen wie en wie, werd dus dan dit gedaan. En toen kwam dus een interview van de waarnemend staatsoliedirecteur, de heer Eddy Frenkel. Ja. Hij neemt dus waar in de tussentijd voor Annen de Gesser, die is in het buitenland. En die deed deze mededelingen. Zo, en nu pas na 3-4 dagen, let u op, komt de aap uit de mouw. Mogen we pas weten waar het om gaat. GoTo, dochteronderneming van Staatsolie, die levert dus kerosine, vaste afnemer, leverancier, die levert dus kerosine aan de KLM. Oh, volgens Staatsolie, directeur waarnemen, is het helemaal niet waar dat er minder kerosine beschikbaar is. Dat wisten we intussen al. Ja, dus maar herhalen van oud nieuws wat die waarnemend directeur doet. Dat is al dinsdag gebeurd, dan pas donderdag, vrijdag wordt herhaald wat het is. Oh, wat zijn we toch actueel. Ja. Ja, en de heer Frenkel wijst dus op in het interview op Radio 10, dus dat die drie vluchten van de KLM eigenlijk dus zijn omgeleid of zijn weggestuurd, omdat ze dus geen, ja, het was niet dat er geen brandstof was of dat ze niet wilden betalen. Toen kwam het. Er werd dus al een tijdje terug op dus die kosten voor de brandstof, werd al een jaar of langer terug een fee, een extra luchthaven of belasting geheven. Oké. Ja, een belastingfee en zo. En het blijkt dus dat die een luchthavenbelasting die erbij wordt berekend. En dat geld is dan ten gunste van NV Luchthavenbeheer. Ja? Okay. We willen allereerst graag weten hoeveel die extra fee is die op de geleverde kerosine moet worden betaald en die gaat naar NV Luchthavenbeheer. Dat mag, maar we willen weten hoeveel procent van die gallons die je aflevert. Bijvoorbeeld KLM neemt af 15.000 gallons. Noem maar iets geks hoor. 2 US dollar a gallon is dus 30.000 US. En daarop komt er een fee van 5%. Is 5% van 30.000. Ze betalen 30.000 plus 5% fee. Zoiets. Dat zouden wij, we the people, graag willen weten. Of mogen we dat niet weten? Hoeveel fee, belasting extra de luchtvaartmaatschappijen sinds een jaar of wat geleden moeten betalen op de geleverde kerosine. Nee, we mogen het niet weten. Staatsgeheim zeker. Hallo. Oké? Zo. En we willen dan graag weten waarvoor, wij mogen dat wel weten, de KLM wil het ook weten, maar ze zijn vrij postig om dat te eisen. Dus wie zijn zij? Wij als belastingbetalers en in feite eigenaren van NV Luchthavenbeheer via de overheid, wij mogen wel weten waarvoor dat geld wordt besteed, die extra fee. Gaat het naar luxe salarissen voor directieleden van NV Luchthavenbeheer? Zomaar zeg ik iets, hoor. Of gaat het naar allerlei bedrijfsluxe, bedrijfswagens, vaste vloerbedekking in al die kantoren van NV Luchthavenbeheer? Ik zeg zomaar wat, hoor. Net zoals allerlei luxe salarissen worden uitgekeerd in US dollar aan een failliet, in feite brokken, veerbootmaatschappij die over de quarantaine met een of ander wrak één keer per dag op en neer vaart. Dan worden daar zoveel duizenden dollars aan de directeur en de tweede persoon in dat bedrijf betaald. Gaat het daarvoor betaald worden, die extra fee? Dat willen we graag weten. Oké? En ten derde, ja, nu komt het mooiste, beste luisteraars. Het duwtje van de salm, als u toch niet wist. Go to. Dus de leverancier van benzine aan de KLM betaalt al langer dan een jaar die fee, die extra belasting, voor de KLM aan luchthavenbeheer. Maar de KLM weigerde dan die extra belasting een jaar of wat geleden te betalen. Goed, dan praten ze over, nou ja, laten we maar niet zeggen, maar het zijn valse mensen, hoor. Ze doen alsof ze zo democratisch zijn en goed, maar het zijn valse mensen. Maar goed, oké, wij zijn ook vals op zijn tijd. In ieder geval, KLM betaalt dus al een jaar en langer die extra fee niet. GoTo schiet ze dat voor en betaalt dat geld aan NV Luchthavenbeheer. Mijn hemel, wat een sheetjes. Boy! En nu, na langer dan een jaar, nu breekt mijn klomp. Nu pas gaat dokter GoTo van Staatsolie, ja, die Koentje Loentje maatschappij, KLM, gaan ze nu pas eisen dat die fee moet worden betaald terug. Dus die achterstallige fee die GoTo had voorgeschoten aan KLM, die moet KLM nu in één keer of zo terugbetalen. En ja, je begrijpt, die baggeras, dat zijn de bekendste krentenkakkers ter wereld. Als je zuinigheid wil leren, moet je daar gaan op les. Ze zijn zuinig tot zuinig tot zuinig. Ja. Dus KLM weigerde dat te doen. Ja. Dus dat ga ik niet doen. Ja, je hebt al die tijd gedaan en ik ga plotseling opnieuw betalen. Ja, oké. Dus dat wil ik graag weten. Op grond van welke overeenkomst tussen GoTo en KLM heeft GoTo KLM voorgeschoten? Ja? En op grond waarvan kan KLM dan zeggen dat ze die fee niet betalen? Ze willen namelijk eerst weten wat er met het geld gaat gebeuren. Ik ben vrij postig om dat te willen weten. Hoewel ik wil ik wel ook weten, hoor. Maar zij hoeven dat niet te eisen om te weten. En zolang ze het niet weten, gaan ze het niet betalen. En tussen speelt GoTo Sinterklaas met KLM om het voor ze te betalen. Dat kan niet, hoor. Kan niet. Maar goed, maar nu geeft dus GoTo al 3 vluchten, dinsdag, woensdag en donderdag, geven ze wel genoeg kerosine aan dat vliegtuig van de KLM volgeladen met passagiers, dat die kan opstijgen van Sanderij en een uurtje, 3 kwartier tijd kan vliegen naar Cayenne, daar landen en daar vol tanken. Dus ze krijgen wel nog kerosine. Maar net genoeg, nou net genoeg, ruim genoeg om Cayenne te halen, om daar vol te tanken. Want ze willen niet hier, zolang ze niet betalen, die achterstallige fee krijgen ze niet meer. Oké, zoek een manier om dat geld te eisen. Of van ze los te peuteren. Met mooie woorden lukt het niet. Maar ze krijgen nog steeds kerosine dus. En betalen ze over die kleine hoeveelheid kerosine dan wel die fee. Intussen. Of wordt dat ook nog steeds voorgeschoten? En dan zou ik ze helemaal niet schieven. Dan is hier op die zadderij blijven. Maar ja, die passagiers, hè, die moet je ook helpen. Dus deze zaak ruikt niet goed. Klopt niet goed. Is niet goed. Dat voorschieten, dat niet willen betalen. Dat nu plotseling na een jaar of zo wordt het geld opgeëist. En natuurlijk gaat die bakker dwars liggen. Want dat is de hoogste zuinigheid. Dat kan me voorstellen aan de ene kant. De luchtvaart is echt niet een zoals vroeger. Je moet echt alle eentjes aan elkaar knopen. Dus, tja, wat gaat er gebeuren? Intussen is een kort geding gediend. Ik heb nog door andere drukken geen informatie gehad. Wat dat kort geding van de KLM tegen GoTo is gekomen. Of is het uitgesteld? Weet ik veel. Ik moet nog even natrekken. Ja, wat er uit de bus is gekomen, dat zou, ik dacht, vrijdag afgelopen zijn gebeurd. Maar goed, dus aan de ene kant zeg ik, ondeugend, vervelend om dat te zeggen, maar dus, zeg je wel. Als GoTo een buitenlands afnemer van hem kan subsidiëren voor zijn benzineprijs, waarom kan GoTo ons als mensen in Suriname dat ook niet een beetje subsidiëren door een deel van die government take voor ons te betalen en dat aan de overheid te geven? Waarom kan dat dan niet? Waarom kan die baggera wel gesubsidieerd worden, op een of andere manier vrijgesteld worden voor het betalen van die belasting? Niet alleen, niet vrijgesteld worden. Men betaalt, wij betalen die belasting voor die Hollander die ons uitbuit met die torenhoogte tickets. En kijk hoe de overheid van hun ons mishandelt bij het aanvragen van een visum. Ja? Ik bedoel, inderdaad is er in het verleden veel fouts gebeurd. Ja, denk aan het slavernijverleden. Deze mensen ons ook hebben uitgebuit, een deel van onze voorouders. Ja. Maar het gebeurt tot de dag van vandaag. Kijk hoe ze ons mishandelen, miskennen, discrimineren als wij, als ouderen, als studerenden, maar vooral als ouderen, 60-plussers ook, een bezoek willen brengen aan onze kinderen, kleinkinderen, familie in Nederland. Dan moeten we dit doen, dan moeten we dat doen, dan moeten we dat doen, dan moeten we dat doen. Ik bedoel, is om die reden dat niet lang terug een seniorenburger stukken moest gaan halen bij een bankinstelling die hij moest inleveren voor het visumaanvraag van zijn dochter, als ik me niet vergis. Ja. En dat hij daar dus een beetje boos werd en gewoon is uitgesmeten. Dat is ook maar een beschaving. Maar goed, wat is er van die zaak geworden? Ik weet het niet. Maar ja, dus zij mogen wel ons kleineren, desavoueren, uitbuiten. En wij subsidiëren hun maar, want ze zijn onze goede klant wat betreft kerosine, opkoop of verkoop. Ja, is goed, we doen maar. Als we altijd die voetboy willen spelen, ja, vooral voor deze ex-kolonisator, dan gaan ze over je hoofd lopen, ja. Je moet ook niet te stoer gaan doen en ze opdonderen. Dat is ook niet goed. Je moet op voet van gelijkwaardigheid. Dat pa gelijkwaardigheid deed naar relatie, ja. Tussen GoTo en KLM. Dus daarom heb ik dit bericht aangehaald. Niet om dat bericht zelf. Het kan mij wel niet schelen wat de KLM doet met zijn passagiers. Mensen op die manier eigenlijk uren te laat aankomen op Schiphol. Dat is niet leuk, maar... Maar ik heb het erover dat ook van onze kant uit een waarnemend directeur van Staatsolie pas na dagen zover is om op een zender ergens te gaan praten en uit de doeken te doen wat er aan de hand is. Toen pas mochten we het weten, toen het niet anders kon. Ook een soort mosterd naar de, mijna mosterd naar de baaltijd. Ik bedoel, je hoeft natuurlijk niet direct 2 minuten nadat het is gebeurd als Staatsolie directie hierover te gaan praten. Of wilde men dit zaakje eerst in den minnen schikken dat het niet naar buiten zou komen? Nu is het naar buiten gekomen. Ja? Zo gaan we niet met elkaar om. Staatsolie is een Surinaams bedrijf. Ja. Ze hebben laatst een paar honderd miljoen, 400 miljoen US dollar afgedragen aan belasting. Dus pitje, Dat helpt ons. Aan de andere kant willen we ook graag weten, we the people, wat de overheid heeft gedaan met die $400 miljoen van staatsschuld. Of mogen we dat niet weten waar het voor besteed wordt? Als papa een TWK krijgt van de overheid, ja, mogen wij als gezin niet weten waarvoor papa die TWK gaat besteden? Gaat hij met zijn vrienden zuipen? Gaat hij een reisje maken naar Dubai? Of gaat hij zorgen dat het dak wordt gerepareerd, de dakgoten deze regentijd, de afvoeren en dat mama dus nu eindelijk een nieuwe ijskast kan krijgen? Ja, ja, nee, daarvoor zijn we tussen. Dat hoeft niet, toch? Oké? Okay. Dus, ja. We leven niet goed met elkaar. En dan hoor je dan plotseling een of andere zieke baap uit Nederland iets over zeggen over ex-VP Brunswijk. Ik bedoel, dat soort zieke mensen worden dan hier geïtaleerd met al die idioterie die ze uitkrijgen, die etnische spanningen opwekken. Dat vinden we leuk. Dan gaan we naar kijken. Ik heb ook naar gekeken hoor. Niet om het leuk te vinden, maar om te horen wat heeft die zieke kerel gezegd. Die man zou €3,5 miljard investeren in Suriname en heeft een delegatie gestuurd naar de ex-VP, ja, toen tijdens Tjaan Weiland. En die eiste dan 2% op zijn rekening eerst en dan zo alle vergunningen. Maar dat is al jaren zo. Het is voor de onafhankelijkheid. Daar wil iedereen in de regering kwam zitten toch. Het mag niet zo zijn. Maar dan ga je op grond daarvan mensen etnisch ziek noemen en aap en alles. En ergens ook dat mensen zich hier opwinden erom. En hetsen. Nou, wat je dat man die is. Zwijg ze dood. Niet dood maken. Zwijg ze dood. Moet je niet hinderen. En hij is er aan de andere kant, dat moet ook eerlijk wezen. Ja, is er ook een ziek mens dat via haar platform, internet, ja, uit Nederland hier komt en af en toe op en neer gaat. Die gaat niet praten met de nazaten voor de massacolleg immigrant. De contractant. En hij tak naar de contractant, man. De nazaten, ook die naam genoemd, de scheldnaam ervoor. Ja. Hij tak nog tegen de blakke boebasma. Dan denk ik bij mezelf, wat voor ziekeling is dat nou? En die wordt vrij en blij en gezegd. En dat vind ik het ergste. Ja, en dat vind ik het ergste. Ze begint haar tirades met te zeggen dat ik ben die en die. En ik ben van de NPS. Dan zeg je deze kwalijke nonsens. Dat je alleen maar met blakabooba mensen gaat praten. En je sluit anderen uit, want die zijn geen Surinamers. Dat is discriminatie. Uitsluiten van anderen op grond van vooroordelen. En niemand zegt wat. Niemand maakt er een ophef van. Gelukkig misschien. Maar als die ene zieke bab wel wat zegt over... Dan is het een heel grote drama. Mijn god, allerlei... wetenschappelijke analyses van Kati Bo en slavernijverleden komt weer naar boven en voorouders dit. Maar kijk naar nu. Kijk hoe we nu leven. Mensen worden nu nog opgesmokkeld. Mensensmokkel is nu nog aan de gang. Laatst is iemand weer opgepakt wegens mensensmokkel. Ja? Slavernijverleden is goed om over te weten. En niet eenzijdig, maar van beide kanten belicht. Er waren slechte kanten, maar ik weet dat er goede kanten waren, maar er waren niet alleen slechte kanten in dat slavernijverleden. Ik weiger om daarachter te staan. Het is echt niet zo dat alle slaven werden mishandeld en aan een Spaanse bok onderhevig waren en aan een metalen stang werden gehangen. En het is echt niet zo dat alle slavinnen werden verkracht door alle blanken hier. Laat me ophouden met die eenzijdige ophitserij. Slavernijverleden is veel meer geweest dan alleen dat. Wist u dat de taal Anenge Tongo, ja, wat de Nusrana Tongo noemen, maar de Anenge Tongo, dat in die tijd die taal, de contacttaal was ook tussen blanken onderling, wist u dat? Plantagehouders van verschillende nationaliteiten die elkaars taal niet konden spreken, Fransen, Duitsers, Nederlanders, Zwitsers, die spraken Serenang, toen nog niet zo geheten. En ook met hun slaven, om het zo te zeggen, hun leefeigenen. Is dat een negatief of positief iets van de slavernijverleden? Kom nou. Dus daar ben ik tegen. Het eenzijdig belichten van iets uit dat verleden. En hetzelfde met die contractanten ook. Die hebben allemaal geleden, is allemaal dit. Eentje, oké, het is ook niet goed om te zeggen dat waren we daar gebleven, dan zouden we enorm hebben geleden. Als we in Afrika waren gebleven, als we in India waren gebleven. Maar dat wil niet zeggen dat onze voorouders die hierheen met dwang of zijn gekomen, dat ze allemaal alleen maar hebben zich geofferd voor ons als nazaten. En we zijn er toch uitgegroeid. Maar om dan steeds te blijven hameren dat het slavernijverleden maar alleen maar slechte dingen heeft gebracht, groeien we daardoor in het heden beter naar elkaar toe? Of wordt het juist gebruikt om ons als splijtswam uit elkaar te houden? Tak blakka boebasma die zee, nazaten voor contractanten dat zee. En u ziet ook in de politiek steeds sterker. En dat is hetgene dat ik mis. Ik zeg het eerlijk, men gaat me kwalijk nemen. Dat is hetzelfde idee over goede en slechte dingen. Dat is hetgene dat ik mis sinds de heer Boutersen er niet meer is als politiek leider. Hij was tenminste degene die die etnische verdeeldheid tenminste onder controle had en hield. Na zijn verscheiden, kijk wat er is gebeurd. Aan alle kanten waren gehoopt dat degene die daarna aan de macht zou komen, ja, die zou dan dingen gaan zitten, de bezitting, amoro erg af wakkeras aan. En nu zitten we in een samenleving waar mensen dus zo pisnijdig op elkaar zijn. Alles wat die ene is, is niet goed. En alles wat die andere is, is niet goed. Ninge suma e haten, Hindustani suma. We zitten samen in die boot. Als we in die boot zitten te vechten, terwijl we door die Sula heen moeten manoeuvreren. We hebben het te goed, misschien. Daarom hebben we tijd om met elkaar te vechten en dit land naar zijn bliksem te helpen. En mensen van buiten komen ons plunderen en wij enige wat wij dan doen is overal hulp vragen. Daar krijgen we dosis malaria gratis, daar krijgen we chikungunya chemicaliën gratis, daar krijgen we brandslangen gratis in het verleden, ja, daar krijgen we dit gratis. Is dat beleid? Dadelijk gaan we ook waterpompen, toen hebben we gehad, geleend hoor, dat hebben we niet gratis gehad. Is dat beleid na 50 jaar onafhankelijkheid? Wat zijn we onafhankelijk? We zijn nog afhankelijker geworden. Maar je mag het niet zeggen, toch? Tjeri nabbe, tjoep, tjoep, tjoep, tjeri notaki. Ja, oké. Met dat geen gewoon wat zade. Goed, in ieder geval, deze tendens moeten we echt tegengaan en daarop behoorlijk durven tegengas geven en dat goede dat we hebben ontwikkeld tijdens een van de goede dingen tijdens de revolutieperiode, dat mensen van alle etniciteiten uit de buurten, vooral sociaal zwakkere buurten, samen werden gebracht in volkscomité's en de hele buurt, alle afkomst, ja, hielp mee om straten te betegelen, om goten schoon te maken. Natuurlijk was er een beetje de militairen die daar zaten te kijken. Maar het ging. Er was een stukje eenheid die werd gevormd. En dat was, en dat durft men vaak niet te zeggen, maar ik zeg het vaker, anderen zeggen het ook. Dat was datgene dat bij die generatie tussen 80 en 82, oké, dat een van 82 is, nou ja, dat is wat in die eerste jaren van die revolutie is blijven hangen bij de mensen van toen. Jonge mensen vooral, maar ook oudere mensen. Dat eensgezindheid dat aangekweekt werd. Dat Winsja, Hindustani, Japanese, Kriore, Baron, ja. We gingen samen werken aan om onze buurt schoon te houden, schoon te maken, straten te dingen. Zo, en bij Wakti Lanti. Ja? Ik weet nog die ene keer dat majoor Harp. Mihagp! Weet je toch? Ah, tje, hij is er niet meer. Maar, al lang niet meer. Maar dat hij dus mensen had gezegd dat ze hun mofodoro, Een trottoir moesten schoonmaken en wij gingen langs. En ergens was er een oudere heer bezig met zijn moffedorel. Ik weet niet wat er was gebeurd. Hij deed het niet of hij was niet. De pers was er, camera was erbij. De majoor Horeb Barama. Ja. Zo'n militairen praten zo met elkaar, maar zo praat je niet met een ouder persoon. Dan zou je een ouder persoon niet uit een bank smeet. En smeet op het terras van die bank. Maar goed, nou ja, laat me niets meer praten erover, ja. Maar ik ben ook een ouder persoon. En ik wil ook niet vandaag of morgen door een of andere... Maar goed, laat me maar niet zeggen. En dan horen Baramang, en wij zijn van de pers, en dat is naar buiten gekomen. En ja, mensen hebben... Ondanks de militaire tijd toen, de druk... Eerste jaren Revo, is Horeb zijn excuus gaan aanbieden aan die man. Hij heeft hem laten halen in het kamp en heeft gezegd dat hem spijt dat hij hem zo heeft toegesproken. En die man heeft het geaccepteerd. Hij zei, ja, ik heb het ook fout. Dat is niveau. Dan mag je een of andere militair zijn die de macht met wapengeweld heeft overgenomen, helpen overnemen. Maar je hebt klasse getoond daar. Je was niet... Je bent uit je ivoren toren als militair gestapt en je hebt getoond dat je respect hebt voor oudere mensen, dat je daar niet zo mocht zijn tegen die man. Ja? En dat zijn de dingen die zijn weggevallen. Andere dingen zijn ook goed fout gegaan tijdens die militaire periode. Maar de eensgezindheid, het aankweken van het nationaal bewustzijn, het zingen van het volkslied bij het openen van vergaderingen of bij het beginnen van de school, vlag hijsen. Ja. Dat is een kleinzoon tegen me zei van ja, we gaan naar school. Dan gaan we, daar heeft je vrouw, daar slaat ze op een stang. King, king, king, king. Dat is die bellabel bij Furukba, zo men leesie. Dat koprobel. Dan moeten we beginnen. Dan gaan we uit de klas. Dan gaan we bij die naar paal staan. Ja. Dan gaan we vlag hijsen, dan gaan we op een kondrem aan doen. Zo. Dat is die jongen bijgebleven. We gaan op een kondrem aan doen. Dan ze daar zingen en de vlag wordt gehezen, maar ze zingen volgens lied. Dat is opvoeding. En niet van volk stoppen met allerlei haat en neid en ja, volksjaloezie. Trouwen, goedoe, weer, kom nou, hou toch op mensen. Zo gaan we niet een land opbouwen. En ik had u de vorige keer, iemand is boos op me geworden. Ja, boos, nou, hij had kritiek op mij. Dat ik vorige keer had gezegd dat IMF, weet dat van IMF toch? Dat toen de regering Venetiaan had geweigerd om met het IMF in zee te gaan, het herstelprogramma. En men dus een soort hetze voert tegen het IMF. Maar men praat niet. Men praat over landen waar het fout is gegaan, omdat ze een programma niet goed hebben uitgevoerd. Maar men praat niet over landen waar het uitvoeren van het IMF-programma goed is gegaan. Het duidelijkste voorbeeld, niet ver van huis, is Barbados. Onder een bezielende leiding van ook die mevrouw Motley, ja, is Barbados door zijn IMF-programma heen gegaan. Disciplinair en ze hebben bezuinigd, maar ze zijn ook geholpen via dat programma op vangnet en ze zijn eruit gekomen. En als dank wordt mevrouw Motley steeds herkozen. Je kan bijna zeggen ze is premier voor het leven geworden. Maar hier spelen we populisten allemaal. IMF is niet goed, het is blijft met jou, gaan we opina die dingen. Dan ga je er niet uitkomen. De dokter heeft je een kuur voorgeschreven. Je hebt de maagzweer. Maagperforatie staat op de loer. Maar als je niet bereid bent om die zure pil te slikken. Ik had een mooi voorbeeld gegeven. Ja, het is gelukkig niet helemaal gebeurd. Maar er was een jongen in de buurt. Een buurt, maar ik zou zeggen mijn buurt. En bij het spelen is hij op straat fiets gevallen. Maar skaf en kindie. Mooi grove. Weer dat asfalt. Ruw asfalt was het. Ik heb gezegd, kom. Want hij woonde vier huizen verder. Ik heb zijn tuinslaampje aangezet. Heb het water vers water gespoten op die wond. Hè, met kracht. Alle gruis en zand en vooral die bacteriën, honden, braksel, alles wat op straat, spugen mensen ook op straat, die dingen eruit gespoeld. Natuurlijk, als hij bron. Daar boy, ik die baard erop, ik kwam varken, sorry, maar goed, zo was het. Ik ga je niet nadoen. Heuzenver. Wat heb je long gehad? Hij was alleenstaande moeder. Dus niet langer, moeder long kon. Bierma, wat doet hij met mijn jongen? Ik hoor hem tot thuis schillen. Ja, kira boy, nou, maar heb je mijn boy bakken? Hij is aan mijn vrij is gevallen en hij heeft behoorlijke schaafwond aan zijn knie. Ik heb die wond schoongespoeld met schoon water. En nu moet ik het met alcohol, 70% schoon. Ah, boy, ik heb barba. Nee, mama, ik wil niet. Het gaat me branden. Mama, zet die van die buurman gaat me doodmaken met die brandy. Ja, maar kara is aan brandy. Ja, dat is alcohol. Nou, je kent het wel. Maar dat buurman die was aan. Aboy, noem ap. Pijn, ik wil niet dat mijn jongen pijn leidt. Ja, ik neem hem mee naar huis. Ik heb mijn wierwater. Ik ken dat het niet erg is hoor. Dat noem ik twee keer allemaal. Ik heb mijn huismiddeltjes ertegen. En daarmee ga ik het voor helpen. Ik zeg, mevrouw, u moet die wond ontsmetten nu. Ik heb het wel schoon gewassen, maar er zit vol. Kijk hoe draderig die wond is. Het is geen scherpe rand. Het is allemaal raar. Echt zo'n grove schuur. En als je met grove schuur over je bent. Nee, mijn oma kan boy apski ati. Dan gaan we. Nou, na 2-3 dagen komt ze terug. Buurman. Ino kapota alcohol, ja boy, no. Abe Taiwan duku, want mi pura duku, mi sha want ontsteek. Rood gezwollen, weet je? Zeg maar, bro. Alcohol gaat nu niet meer helpen. Ik mag nu geen alcohol op doen. Dat mag je alleen op een verse wond doen. Ik kan het nu niet doen. Hij moet nu naar de eerste hulp om een kleminjectie, ja, een spuitje te halen tegen klem. Aboy, biki barbaka, wie is dat zijn hatting? Nee, mama, ik wil geen spuitje geven. Ik wil een spuitje, ik ga doodgaan, ik wil geen spuitje. Ja, maar met dat buurvrouw. Kan chari go, mina probleem, ina pay taxi we chari go. Nee, mama, kun ik geen spuitje hebben. Oké. En dan die baas aan spuitje. Na 3 dagen kwam ze terug, a herkin die sueri. Ja. En gezwollen, paars. En dan buurman, chamiga eerst hulp nog. Kom ik aan te kaas spuitje, met dat buurvrouw. Spuitje, nou je hebt nou. De man kota want op ontsmet haar heer, zijn poer, alle bloed. Ja? Ja, dan wordt die jongen bang natuurlijk. Maar ik moet hem toch zeggen wat er is gebeurd. Ik moet dat niet verzwijgen zoals we hier alles verzwijgen. Een meisje wordt dik. Ja, ze heeft veel gegeten. Nou, een meisje zwanger. Maar goed, het gaat toch blijken eens. Dan heb je die jongen voor de gek gehouden. Nee, dan kot in aan mijn voet toe. Hoe zou doen aan Fassi? Nou, dat vergiftigde bloed is zich gaan verspreiden naar zijn lies, daarboven gegaan en men kon hem niet meer helpen. Het enige wat nog kon helpen is zijn been boven die knie amputeren. Nee. Als men dat ding al aan het begin had aangepakt, toen die wond nog vers was en ik had het schoongespoten met water. En daarop dan, is een vriend van mij heeft dit meegemaakt, maar ik doe alsof ik het was. Ja. En daarna alcohol erop. Abo, het zou pijn doen. Ja, ik weet het, iedereen weet het. Maar dan was die wond schoon. Een vers verband erom. Ja, vers vernieuwd morgen. Ja, en zelf weet ik wat. En dan naar de dokter gaan. Nee hoor. Bang voor pijn maakt dat die zaak erger wordt. Zoals het spreekwoord zegt, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En dat is dat we niet hebben kunnen doen ten aanzien van dat economisch herstelprogramma. We zijn maar blijven sudderen en onze nafasi ulosasan op als een tjamore probleem komt. Ja? Er is een corruptie erop afgekomen. Er is een soort zwarte markt, dollar, valuta, circuit ontstaan. Er zijn cambio's die zijn geworden tot grote banken in feite, waar enorm miljoenen aan zwart geld wordt omgezet. Nou ja, dat is niet waar. Maar goed, nou, dat is wat ik wilde vertellen hierover. Ja, dat we dus niet moeten bang zijn en elkaar dus beter moeten ondersteunen om uit die crisis te komen. Want alleen maar schreeuwen van we komen niet uit, we zijn in een crisis, daarmee alleen kom je niet uit. Men heeft al gewaarschuwd, er staan grote economische veranderingen te wachten. Alle importartikelen gaan stijgen in prijs. We hebben het gemerkt met brood. Ja, maar het gaat nog doorgaan. Bepaalde artikelen gaan niet meer kunnen worden geïmporteerd. Maar van sommigen zeg ik ook van, ik wil geen namen noemen van producten, maar zegt u me eerlijk. Ik zie 4 soorten rode bieten geïmporteerd worden in supermarkten ter beschikking. Heel mooi. Maar wat is de essentie om rode bieten hier te hebben? Is het zo'n belangrijke aanmoens in de keuken, kunnen we niet zonder? Kunnen we niet eigen dingen op azijn zetten? Natuurlijk. Maar de bieten moet ik hebben. Ja, dan ga je hebben, daar heb je niet meer. Dan ga je die dollars die je daarvoor besteden. Wat die? Ja. Maar ja, in ieder geval, we kunnen daarmee volstaan. Ik heb hier nog een paar leuke of interessante, tot besluit, interessante uitspraken voor u om even met u te delen. Over mannen en vrouwen, dat is altijd leuk. Uitspraken over de twee geslachten. Ja, men zegt seksen. Oké. De eerste. Alle vrouwen zijn of veel beter of veel slechter dan mannen. Dus alle vrouwen zijn of veel beter of veel slechter dan mannen. En weet u wie dat gezegd heeft? Napoleon Bonaparte. Die had ook wat vrouwtjes, maar goed, laten we dat laten. Oké. Een goede vrouw herkent men aan hetgeen zij doet. Een goede man herkent men aan hetgeen hij niet doet. Ja? Dus daarmee zie je het verschil. Ja? Tussen waar je een goede vrouw herkent aan hetgeen ze doet, ze werkt, ze doet zelf. En een goede man herken je aan het feit dat hij wat hij niet doet. Dus stelen en corruptie of zo. Oké, iemand zegt hier, een man is dat wat zijn moeder van hem gemaakt heeft. En dat is een waarheid. Daarom nokos wamang imma. No doen. O fun. Goed. deze vond ik ook een kick. De man verlangt alles hier op aarde. En de vrouw zelfs meer dan dat. Dus meer dan alles. Is alles er. Moro alles. Is niet waar hoor. Maar oké, soms krijg je dat gevoel. Maar goed, deze vond ik ook goed. Vrouwen liegen. Dus vrouwen liegen over hun leeftijd. Mannen liegen over hun inkomen. Ja, maar met 300 doezoe aan moen. Zij psangai. Dan ben je nog terden plus. En dan maar 3 doezoe aan moen mee vangen. Maar je moet indruk maken met hoeveel je verdient. Maar goed, nou goed, daar heb je nog wel een paar, maar mensen vinden dat ik moet stoppen nu. Ja. Wanneer mannen tezamen zijn, luisteren ze naar elkaar. Wanneer vrouwen tezamen zijn, kijken ze naar elkaar. Wat heb je aan, hoe ziet eruit, wat voor lipstick heb je enzovoort. Is niet waar hoor. Oké, daar hebben we het zo'n beetje gehad voor deze week. Doe het goed in de komende week. We zijn op weg naar een beter Suriname. Ondanks allerlei djugujugu, we zijn op weg naar een beter Suriname. Namens Lim FM en mezelf natuurlijk een beetje als tweede, anders genoemd, Rappa, ja, zeg ik u een zegenrijke zondag verder toe en tot de volgende week. Doei!
1: Connecting the Dots. Elke zondag om 1 uur op Lim FM. Een kritische kijk op de dingen van de afgelopen week die in verband gebracht kunnen worden met het verleden en de toekomst. Op Lim FM. Connecting the Dots. Kritisch, opbouwend, ondubbelzinnig, onpartijdig, maar bovenal eerlijk. De overpeinzingen van Rappa in

Lim FM presenteert op zondagmiddag van 4 tot 6 Retrospectie. Een talkshow met kritische analyses over de actualiteiten van de week. Vanuit de studio vindt onder leiding van Clifton Limburg een terugblik op de meest in het oog springende nieuwsverslagen plaats. Retrospectie, zondagmiddag 4 uur, Lim 91.7

Goedemiddag kijkers en goedemiddag luisteraars. Dit is de nieuwe aflevering van Retrospectie op de regenachtige zondag van 31 mei, de laatste zondag van de maand mei. Want morgen stappen we reeds de zesde maand in. Ik ben Cliff Limburg en u weet dat we op de zondag hier zitten, live op radio en op FB met Retrospectie. Dat is het programma waarbij we dus de actualiteiten van de afgelopen week onder een vergrootglas plaatsen. Wekelijks zijn het twee studiogasten en elke week is het natuurlijk zoeken geblazen. Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat het niet zo lang geduurd heeft deze week, want ik heb twee personen kunnen vinden die meteen ja gezegd hebben. En dat stel ik dus bijzonder op prijs. Willy Duiker, die is nu ondernemer, maar jaren terug zat hij ook nog op de stoel van de EBS. Hij was daar de CEO. En mevrouw Anneke Chinalin is notaris, maar ook breed maatschappelijk betrokken. En met deze twee mensen praat ik dus over het nieuws van de afgelopen week. Ik heet ze van harte welkom en ik ben blij dat ze, ondanks de regen, dat het gelukt is om zich te verplaatsen richting Maikoestraat. En mijn verontschuldigingen bij deze, die straat is heel erg slecht. Maar daar erg slecht. Maar daar moet er aan gewerkt worden. Nou, we praten.

0: afgesproken moet worden uitgevoerd. We gaan niet langer wachten. Worden, uitvluchten en vertragingen. Daar gaan we geen genoegen mee nemen. Het is nu tijd voor uitvoering, respect en de resultaten. Ze hebben morgen een persconferentie. En daar horen we wat meer. En de groep zegt, dit kan niet zo doorgaan. Want gekwalificeerden stappen uit het onderwijs en zoeken een andere baan. En Willy en... ik zeg Willy. Ik hoef niet meneer Duiker te zeggen, mag ik Willy zeggen?
1: Ja, je hoeft niet meneer Duiker te zeggen.
0: Ja, de heer Duiker, mevrouw Chenalin, die zijn er. En ik wil hiermee starten, guys, als jullie dat niet erg vinden. Weet je, een paar jaren terug had president Weidenbos geïntroduceerd het begrip strategische groepen. En naar mijn inziens heeft hij niet genoeg de ruimte gehad om dit ding goed in place te brengen. Want als ik zo ernaar kijk en nog steeds kijk, dan denk ik dat je toch die groepen moet weten te onderscheiden. Want kijk, onderwijsgevenden hebben allemaal bijgedragen aan onze vorming. Dus ze zijn, als je het mij vraagt, vrij strategisch. Ik weet niet als jullie het met me eens zijn, maar laat ons luisteren. Zullen we bij de dame beginnen? Mevrouw Geraldine.
2: Ja, goedemiddag en dank voor de uitnodiging.
0: Ja, graag gedaan.
2: Het zijn inderdaad strategische groepen. En zoals je aangeeft van oud-president Weidenbos is er ooit mee begonnen en het is verder niet opgepakt en dergelijke. Maar dat is denk ik een probleem die we hebben in Suriname. Eén persoon begint met iets en we pakken het niet verder op en we laten het voor wat het is. Wat dus jammer is, omdat je dus op dit moment merkt dat als het gaat om onderwijs, maar ook gezondheidszorg, het is gewoon zorgwekkend. Mm-hmm. De trek van mensen naar het buitenland is niet weinig. Nog vanuit mijn beroep zie ik dat. Omdat natuurlijk wanneer de mensen weer de legalisaties nodig hebben van de handtekening en de voorechtverklaring van stukken, nou dan gaan ze dus langs de notaris. Dus wij zien die trek. Toch het aantal aanvragen voor echtverklaring van documenten, legalisaties, voogdijvolmacht en dat soort kwesties, merk je gewoon een toenemende trend. En je zult linksom of rechtsom ook aan de vooravond van onze oil and gas iets moeten doen aan dat onderwijs, aan die brain drain, te beginnen met het aspect van het ministerie van Onderwijs. Ik werd vanmorgen inderdaad geconfronteerd met het bericht. Eerst ik stond op, ik zag een app voorbij komen met een post van Facebook. Dus ik stuurde het direct door naar mijn zus, want zij heeft 3 zonen die allemaal in een examenjaar zitten. Dus zei van, de school had het ook al doorgestuurd. Dus het betekent gewoon dat die kinderen morgen, naar alle waarschijnlijkheid, dus, niet starten. Ja. En dat is ook weer, zo voorafgaand aan de examens, heel veel van onze Surinaamse jongeren daar ook door getroffen zullen worden.
0: Ja.
2: Met alle gevolgen van dien.
0: Maar denkt u dat het, want ze zeggen heel nadrukkelijk, we hebben geen tijd meer voor woorden en we hebben geen tijd voor vertragingen. Nu moeten de zaken die allemaal zijn afgesproken worden uitgevoerd. Is dat haalbaar volgens u?
2: De haalbaarheid zal natuurlijk mede afhankelijk zijn van wat de regering beschikbaar heeft aan middelen. Toch, want een deel van de zaken waar ze aandacht voor vragen is natuurlijk en terecht ook de beloning. Dan welke voorzieningen worden nagekomen. Dus je ontkomt er niet aan om daar echt aandacht aan te gaan besteden. Toch eigenlijk, zal ik het zeggen, de tijd van praat is voorbij. Je kunt beloftes doen. Mensen kunnen begrip hebben voor zaken. Toch bedoel, we weten allemaal dat niet van de een op de andere dag de economie groot gaat draaien. Maar als je tegelijkertijd, en dan praat ik dan weer vanuit de werkzaamheden die ik doe, als je ziet hoeveel geld de staat misloopt, is gewoon misselijkmakend.
0: Mm.
2: Echt misselijkmakend. En als je dan denkt van, maar al dat geld die de staat gewoon misloopt, gewoon vanwege gebrekkige controle, gebrekkig toezicht en dergelijke, dan denk je van, maar hoe komt het dat bepaalde betalingen niet verricht kunnen worden, gewoon omdat er geen middelen zijn?
0: Mm. We gaan daar straks op terugkomen. U zegt dialoog, Willy, ik kom zo bij jou.

0: hoor. U zegt dialoog, praten is, dat zeggen ze ook. No time for much talking. Maar daarmee moet het toch beginnen, want als ik de regering was, dat ik je, weten dat je morgenochtend in beraad gaat, dat ik je vanmiddag of in de vooravond proberen te krijgen aan de praattafel.
1: Ja.
0: Om toch wat dialoog op gang te brengen.
1: Ja, dus kijk wat je gaat krijgen. Men is al lang aan het praten. Kijk, een gedachtefout, of misschien is het een nagwento in akondredizie. We hebben de neiging om te zeggen van oké, we hebben gesproken met de vorige regering. En toen is er weer gesproken met de vorige regering en met de vorige minister. Voor mij als burger is het, de regering is één, de staat is één en ondeelbaar. De regering is één en ondeelbaar. Als ik afspraken heb gemaakt met Pietje, als Jantje overneemt, moet Jantje die afspraken nakomen. En dan kan ik rekening met je houden omdat je er pas zit. Ik kan rekening met je houden omdat je een paar dingen nog in place moet brengen. Maar we gaan dat gesprek niet van vooraf aan beginnen en van vooraf aan weer afspraken maken. Want dan komen we nergens. Dus op ieder moment ga je moeten doorzetten en doorpakken om te komen tot afspraken die eigenlijk al maanden, jaren overeengekomen zijn.
0: Dus je staat achter dit beraad?
1: Op zin, hoewel ik het aan de ene kant zoiets heb van, oh my god. Weet je, het onderwijs wordt weer geraakt. Is er
0: begin
1: gewoon
0: van
1: een
0: realiteit?
1: Er is gewoon een realiteit. Dat mensen op een gegeven moment zeggen, tot hier en niet verder.
0: Ja. Willy Duiker. Willy, hoe zie jij dat?
2: Cliff en kijkers. Ik moet eerlijk zeggen, Cliff, laat me eerst de kijkers eerst groeten, kijkers en luisteraars. En ook voor het moment om hier mijn mening, mijn opinie te kunnen geven om een aantal zaken. Ik ga helemaal in met mevrouw Chinalin, wat ze net aangaf, dat het natuurlijk af zal hangen van hoeveel ruimte heeft de overheid, ook in haar begroting budgetair, om tegemoet te komen aan deze eisen en wensen. Zij zijn niet nieuw. Laten we het ook met elkaar vaststellen. Dit speelt al jaren. De achterstelling van onze onderwijskrachten. Maar dat geldt ook voor de verpleegsters. En eigenlijk zouden we als samenleving een keer het publieke debat moeten aangaan met elkaar om te zeggen, wat zijn al onze strategische groepen? Want ik vind persoonlijk de luchtverkeersleiders ook een strategische groep.
0: Dus als, je was wel eens met Weidenbos?
2: Ja, ik was eens met Weidenbos.
0: Die zijn sowieso strategisch.
2: Maar misschien straks ook de sluiswachters.
0: Nu reeds.
2: Ja, toch?
0: Ja.
2: Nee. Ik probeer die discussie open te houden van, moeten we het niet eens een keer met elkaar vaststellen? Wat is het? En wat willen we ermee? Want in ieder geval worden samenleving geraakt wanneer deze publieke diensten in het gedrang zijn. En dus de impact heel groot. Willen we dat? Nee, we willen dat niet. Dus we moeten bereid zijn met elkaar te kijken van, hoe gaan wij deze groepen, deze strategische groepen, positioneren en ze belonen. En dan moet het zijn uitwerking ook hebben in de manier hoe we begroten, in de manier hoe we middelen vrijmaken, de manier waarop we ook met elkaar de inkomsten van de staat, want terecht zegt mevrouw Chinalin dat, we lopen heel veel inkomsten mis die gebruikt zouden kunnen worden om onze onderwijskrachten, onze verpleegsters ook een betere beloning te kunnen geven. Ik ga niet op de stoel van de bestuurder zitten, want dat is, zolang je niet op die stoel zit, weet je niet wat het betekent om deze besluiten te moeten nemen. Maar wat ik wel opmerkelijk vind in deze ontwikkeling is dat ik zeg, kijk, onze president is niet iemand die de deur sluit voor dialoog en wanneer er gesproken moet worden. Mm-hmm. Ik vind de timing opmerkelijk, omdat iedereen weet dat ze volgens mij dinsdag, woensdag terug is. Ga met haar praten wanneer ze terug is en zeg dan je eis op tafel. Dat hebben
0: ze al gedaan, ze willen niet meer praten.
2: Ja, maar ze is toch uiteindelijk het staatshoofd. Degene die het besluit kan nemen en ook kan aangeven aan de minister van Financiën, dit moet opgelost worden.
0: Nee.
2: Want niemand gaat op dit moment dat besluit kunnen nemen. Los daarvan, het blijft een vraagstuk van bekostiging. Hebben we voldoende middelen? En als je die middelen hebt, wat is de impact op lange termijn? Kom je in een loonspiraal? En wil je dat op dit moment hebben? Dat ook andere groepen opstaan en zeggen van, luister, ik vind onterecht dat alleen de onderwijskrachten een bepaalde verhoging krijgen, of wat ze ook mogen eisen, en dat de andere groepen dan ook achtergesteld blijven. Het is geen gemakkelijke afweging, maar onderwijs is een publieke dienst, heel belangrijk voor onze kinderen, heel belangrijk voor de samenleving. dit moet opgelost worden. Vraag me niet hoe, want ik kan nog niet in de portemonnee van de overheid kijken.
0: Ja, jij misschien niet, maar ik heb wel op social media twee opmerkingen gelezen van neem ik aan onderwijsgevenden die dus geschreven hebben. Ik wil het bijna opzoeken om het exact voor te lezen, maar het komt erop neer. Kijk, ik ben wel een voetballiefhebber, dus persoonlijk heb ik er geen problemen mee. Maar ik zag een onderwijsgevende noteren of iemand schrijven van als je 450.000 US dollar kan betalen voor WK-rechten, kan je toch ook iets overhouden voor leerkrachten.
2: Een terechte opmerking. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Het gaat uiteindelijk aan het end of the day om waar geef je prioriteit aan. En onze onderwijskrachten. En ik ga toch weer naar verpleegsters. Omdat ik mensen in mijn omgeving heb die ik weet hoe zwaar ze het hebben. We moeten daar een oplossing voor vinden, Cliff. Dat is mijn punt. Maar we zullen het samen moeten vinden. En daarin zal iedereen zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Want die ondernemers of de mensen die in de grijze sector zitten en zeggen ik wil geen belasting betalen of die belasting ontduiken, ze hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om te zeggen, laat me een bijdrage leveren.
0: Ja.
2: Zodat de onderwijzers die mijn kinderen onderwijs moeten geven, ook beter betaald kunnen worden.
0: Maar het is niet makkelijk, net wat je zegt, voor een regering. Want geloof me, ik heb het ook in een ander programma gezegd, eergisteren. Als je niet ervoor zorgt als regering dat de mensen, dat wij naar het wereldkampioenschap voetbal kunnen kijken, heb je een probleem.
2: Heb je ook een probleem, laten we eerlijk zijn. Want het zijn mannen en vrouwen die naar voetbal kijken. De hele samenleving kijkt ernaar. Je moet het oplossen. Daar kom ik dus ook niet aan. Maar tegelijkertijd zeg ik, het is legitiem wat de onderwijskrachten nu op tafel zetten. Maar ik heb wel problemen met de timing. Want je kan zeggen van ja, ik heb al zoveel keren gesproken en nu is het actie. Prima. Maar derde kwartaal, vlak voor de examens?
0: Ik praat niet namens de mensen, Wil.
2: Ja.
0: Maar je hebt geen ander middel om druk uit te oefenen. Ik kan dat begrijpen. Om je eigenlijk te dwingen om naar me te luisteren, ga ik op 1 oktober moven. Of ik ga, zoals nu, aan het begin van het derde kwartaal moven. Want jij wil als overheid ook niet in die positie komen dat je dat zo laat voor het is, toch?
2: Ja, dus die move strategisch.
0: Ja.
2: De bonden en de bestuurders van deze bonden, die kiezen natuurlijk dit moment. Ik begrijp dat. Maar het blijft nog steeds, welke verantwoordelijkheid willen we samen dragen voor het onderwijs van onze kinderen? En als je dus gaat kijken van heeft de overheid de middelen ervoor? Ik zou het nu weten, Cliff. Ik zou het nu weten. Ik weet alleen dat er men moet aan tafel, want dit moet opgelost worden.
0: Mevrouw Jean-Alain, we sluiten onze ogen. U bent de minister van Onderwijs. Op zondagmiddag 31 mei. Wat doet u wanneer deze bekendmaking de deur uitgaat van de onderwijs, van de onderwijzersgroep?
1: Nou, je eerste reactie zou dan zeggen, oh my god, wat krijgen we nou? Dan, want je ontkomt er gewoon niet aan. Het is, als je vanuit die positie moet zitten, vanuit de minister van Onderwijs, dan zit je natuurlijk met die zorg van, oké, het schooljaar komt in gevaar, de examens die staan voor de deur, de SO's die staan voor de deur. Je beschikt niet over de middelen om, althans op dit moment beschik je niet over de middelen om het na te komen. In ieder geval zou je de mensen moeten uitnodigen voor het gesprek. Dus je kunt ook niet zeggen van nou, we bekijken het. Maar je moet de mensen uitnodigen voor het gesprek. Je moet, ook al hebben we het dialoog al eerder gehad, moet je dat dialoog gaan hervatten. Maar tegelijkertijd ook weer concreet gaan kijken als overheid, als staat Suriname. Waar gaan wij het geld vandaan halen? Ik geef even een simpel voorbeeld. De laatste tijd bekeek ik extra de Facebook advertenties. Gewoon vanuit interesse. En het gaat om specifieke advertenties. Dan zie je advertentie voorbij komen van een concessie. Of aandelen. Wanneer men praat over concessies die verkocht worden. Grootconcessies. Dan zie je bedragen voorbij komen van 3 miljoen US dollar. 10 miljoen US dollar. En dan heb je de wetenschap. Dat wanneer de aandelen in zo'n NV verkocht worden. Dan heb je de wetenschap dat daar 9% zielgerecht op zit. En dan weet je dat het niet geïnd wordt door de staat Suriname. Dan vanuit mijn positie als burger, dat wetende, maak je mij niet wijs dat er geen geld is. Als je het niet weet, dan weet je het niet. Maar gewoon wetende hoeveel concessies er verkocht worden, hoeveel aandelen er verkocht worden, en dat de staat Suriname elke keer 9% misloopt. Dat we met z'n allen met 80.000 stichtingen, dan praten we over 40.000 plus stichtingen, we zitten al tegen de 60.000, maar als we de goede doelstichtingen, de stichtingen die gewoon echt sociaal-maatschappelijk bezig zijn, onderwijsinstituten eruit laten, dan zit je zeker met 50.000 stichtingen waarin er privaat vermogen is. Soms zijn het gewoon familiesituaties, dus die laten we even aan de kant. Ik bedoel, als je het ouderlijk huis wil behouden, moet je dat vooral doen. Maar gewoon waarbij men heeft gekozen, ook in het kader van conversie. De recente gronduitgiftes, of laat me niet zeggen recent, in de afgelopen regeerperiode, aan het einde met name is dat ook gebeurd, waarbij men dus gebruik heeft willen maken van conversies, dat men willens en wetens zaken aanvraagt op naam van stichtingen. Conversie omzet, dus daar loopt de staat gigantisch veel geld mis. Want gronden zijn bijna gratis verkregen. En dat al die overdrachten van die stichting plaatsvinden. En dat de staat steeds 4% misloopt. Waarbij we praten over verkoopprijzen van 15.000 en 20.000 euro's en US dollars. Waarbij je lokale bevolking dat niet kan betalen. Dus daar gaat al een deel van het huisvestingsprobleem van de overheid. Toch? En nu heb ik zoiets van, als mensen verkavelaar willen zijn, projectontwikkelaar, be my guest. We hebben ondernemers nodig. Maar niet ten koste van die samenleving.
0: Maar dan kan ik dan zeggen, de staat wil het dan niet oplossen.
1: Dat is mijn probleem.
0: De wil is niet aanwezig om het op te lossen.
1: Dus dat is mijn probleem. Niet zozeer het feit dat je zegt als overheid van, hé, we zitten in een crisis, we hebben de middelen niet, we moeten gaan kijken, kunnen we nog eens een keer praten, kunnen we alsjeblieft rekening mee houden. Daar heb ik begrip voor als de overheid zegt van, hé, guys, we hebben een probleem. Maar als je ziet als burger dat er middelen mogelijk zijn, maar dat die middelen niet gehaald worden. En je ziet het gewoon, en je weet het gewoon. Dan heb ik zoiets van, maar wat gebeurt er hier? Wil je niet of kan je niet? Of ben je er niet van op de hoogte?
0: Ja, maar als u dat weet, dan weet de staat dat ook. Dus eigenlijk is geld niet ons probleem. Want dat hoor je soms mensen zeggen, akondre na money, dus that's not the problem, Willy.
2: Ik had een hele mooie discussie hierover met Karel Lekkors. En we zitten wat dat betreft op één lijn. Suriname heeft geen gebrek aan geld. Laat me daar duidelijk over zijn. Maar we hebben wel een aantal fundamentele problemen. En een van deze is dat het niet uitmaakt wie er aan de macht is. De wil en vooral ook de moed om door te pakken.
0: De durf.
2: Om de zaken die mevrouw Tjenalin benoemt ook echt daadwerkelijk te gaan implementeren, de instrumenten in te zetten, het naleven ervan, dat je zegt van luister, inderdaad, je hebt die goudconcessie gehad, de staat heeft recht op zoveel bij verkoop, kom hier, dat je de inspecteurs hebt, dus dan kom je eigenlijk weer bij misschien een ander onderdeel van dit fundamenteel vraagstuk.
0: Corruptie.
2: Corruptie, maar ook je institutionele capaciteit om te handhaven.
0: Ja.
2: Want dat kost geld, hè? Mm. Het kost geld, je moet de juiste mensen hebben. We zien dat ook in de visserijsector. Om bijvoorbeeld de illegale vangst van de Guyanese af te remmen. Dan heb je dus ook inspecteurs nodig, je hebt controleurs nodig. Maar die zijn er niet. Die zijn in onvoldoende mate. Maar jij en ik weten dat als dat zo is, dat we heel wat middelen mislopen. Middelen die nogmaals gekanaliseerd kunnen worden richting het onderwijs. Dus het probleem is op te lossen. Ik heb er veel vertrouwen in dat de president dit ook op deze manier gaat oplossen.
0: Maar hou even je punt. Ik wil eigenlijk een soort van listing van waar is dat geld? Zoals mevrouw Tjenalin zei, al die dingen die geadverteerd worden, we weten dat er sinds jaar en dag wordt geroepen ordening goudsector. Kunnen we zeggen dat het maar niet op gang komt? Laten we een listing maken. Per ammonide precies.
2: Ammonide, laten we beginnen bij alle concessies die mensen vrijwel kosteloos krijgen. Ja, toch? Misschien moeten we een keer naar de wetgeving kijken. En daar roep ik iets heel stouts. Waar zelf vrienden van mij misschien over boos zullen worden. Maar het kan niet zo zijn dat je die concessies krijgt. Van de een op de andere dag. Je doet er ook niks mee. En je gaat het verkopen voor miljoenen.
1: Ja.
2: Dus je wordt van de een op de andere dag miljonair, omdat je toevallig iemand kende die voor jou op dat moment een concessie heeft kunnen regelen. Ja. Dus daar moeten we vanaf. Er moeten eisen komen. Eisen ook, je hebt het gekregen voor 2 jaar, je gaat prospecten. Als je binnen 2 jaar niet geprospect hebt, moet het terug in de boezem van de staat. Als je gaat verkopen, spreek de staat af. Het is nog steeds staatseigendom die je in gebruik hebt gekregen. Ja. Wat gaan we afspreken over dat deel dat je terug moet geven? Ja. Waarom doen we dat niet? Als iemand iets krijgt gratis, hij verkoopt het. Slimme zakenman. Waarom zou de staat niet zeggen, 30-40% moet dan in de boezem van de staat? Desnoods in een speciaal fonds.
0: Mm.
2: Het vraagt moed, het vraagt de wil en het vraagt de wil over de gehele lijn van politieke partijen. Want vergis je niet, de grote jongens die in concessies zitten, als het nou hout is, vis, goud. Ze hebben allemaal, ik noem ze lobbygroepen. En niks is mis met lobby. Met lobbyen. Want je hebt het wereldwijd overal onder elke regering. Maar laat het enigszins in balans zijn dat het belang van de ondernemer, dus de private sector, niet ten koste gaat van de zorgplicht van de publieke sector. Maar de overheid is degene die moet zorgen dat die scholen opengaan.
0: Want die mensen hebben ook hun invloed, hun tentakels binnen coalities, toch?
2: Correct, dat klopt.
0: Ik denk dat je dat bedoelt met politieke durf.
2: Dat bedoel ik, ja.
1: Het is regeringsoverstijgend. Ja. Het is niet van een bepaalde politieke kleur.
0: Nee. Ja, ja.
1: Het is gewoon mijn belang moet gediend worden. Dus of het nu Jantje, Pietje, Klaasje, Geesje, Oranje, Groen, Geel, Rood, Roos, Paars is. Ik zorg ervoor dat ik mijn lobbywerk doe. En net zoals aangegeven, lobbyen dat mag. Maar het is die overheid die altijd moet aangeven van oké, wat is dat landsbelang tot hier en niet verder.
0: Dus eigenlijk is die president en is die coalitie, hebben we dus nog niet gezien, die dus zegt van hé, we gaan nu alle heilige deurtjes intrappen.
1: Nee, het wordt gezegd.
0: Het wordt niet gedaan.
1: Men heeft plannen, maar naar mijn smaak gaat het een beetje te traag. Het mag wat meer doorpakken. Dus het is geuit van we gaan dat doen, maar ik merk nog niet echt dat er wat gebeurt. Ik bijvoorbeeld, als je aangeeft ten aanzien van het van de concessies. Men kent technieken, je moet de wet kennen. In de wet staat er, als je de concessie zelf overdraagt, heb je toestemming nodig van die minister. Dus ik zorg ervoor dat ik het op naam zet van een NV, want als ik die aandelen overdraag, heb ik die toestemming van die minister niet nodig. Het is sinds jaar en dag bekend dat er een gat is in die wet. Dicht het. Je weet dat mensen het doen op naam van stichtingen, omdat die wet vermogensbelasting zwijgt, die zegelwet die zwijgt. Dicht dat gat. Dat het gat gedicht moet worden, is iets dat al tientallen jaren bekend is. En dan kom ik erover van, als je dat weet, waarom greep je daar niet in? Waarom wordt dat niet je prioriteit van wetgeving? Omdat je die inkomsten nodig hebt. Waar kunnen we gaten dekken om die inkomsten binnen te halen? En als er dan een crisis is, dan zie je van hier, die overheid werkt hard om inkomsten binnen te halen. Dan kan ik als burger er begrip voor hebben van, even, laten we even onze riem wat strakker, onze buikriem wat strakker aantrekken, want ze zijn bezig. Maar als ik merk dat er daar niets gebeurt, en je vraagt me elke keer, trek die riem strakker, trek. Op een gegeven moment valt er niks meer te trekken.
0: Maar wij zitten, we weten, we zien dat, jullie onderschrijven het. Maar wat maakt dat het niet gebeurt? Jullie zeggen, de politieke durf is er niet.
2: Ik wil er toch op ingaan.
0: Zien we het te makkelijk?
2: Nou, is het niet te makkelijk, maar het is ook niet makkelijk.
0: Ja, dat bedoel ik.
2: Laat me dat wel vooropstellen. Maar weet je, laat me wel ook meegeven, onze president is zich bewust ervan. Die heeft ook al de eerste
0: stappen
2: hierin gezet. En ik kan daarover meepraten, omdat ik als voorzitter van de presidentiële agrowerkgroep hebben een meeting gehad met de visserijsector. En in die meeting heeft de president duidelijk aangegeven, weet je wat ik wil? Ik wil een publiek register van de vergunningen hebben. Wanneer ik een publiek register van de vergunningen heb, begin ik alvast, zeg maar, het mogelijke lobbywerk, zoals ik het maar zal noemen, die plaatsvindt, begin ik af te remmen. Want het kan nooit zo zijn dat iedereen erover fluistert en praat erover, dat er één persoon of één bedrijf of één groep heeft 40 vergunningen. En dat de president zegt, wat, 10% van alle vergunningen zit bij één persoon? Ik zou zeggen, laat dat niet alleen voor de visserijsector zijn, ook voor de goudsector. Laat de registratie duidelijk zijn. Laat de wetgeving waar mevrouw Tjinalin het over heeft, gat in onze wetgeving. Dat je zomaar het over kan zetten naar een NV. En vervolgens uit beeld blijft omdat je die NV de aandelen verkoopt. We moeten dat willen. En de vraag is, willen we dat? Gaan we eindelijk een keer zeggen dat die verandering die we willen, partijoverstijgend, een keer doorgevoerd gaat worden. En dat in het parlement de discussie die gevoerd gaat worden.
0: Ja.
2: Dus al die partijen tot dit resultaat gaat leiden van eindelijk een keer binnenhalen wat de staat toebehoort.
0: Rekening houden met het feit dat de mensen die de discussie moeten voeren in het parlement vaak ook slechts poppetjes zijn. Hè?
2: Zover dan, loopt de
1: dan,
2: lobby.
1: Dan kom je terug op de politieke durf en de politieke wil.
0: Mag ik dat wat hoop, wat Wil zegt, dat de president dat heeft aangegeven?
1: Norris, dat geef ik aan. We horen het. En we staan erachter. En als we erachter staan, dat is de next fase. Ik wil actie zien.
0: Mm-hmm.
1: Wat ik zeg over het zegelwet, er zijn sinds jaar en dag lichtere ontwerpwet. Voor het UBO-register, die is 2 jaar geleden bijna aangenomen. Last minute in parlement is het niet doorgegaan.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Voor die extractive industries zijn we al sinds jaar en dag, dan worden we geblacklist, dan worden we weer erop geplaatst. Knelpunt internationaal is elke keer. Suriname, waar is je UBO-register?
2: Ja.
1: Dan heb je dat stukje. Nieuwe handelsregisterwet is ingevoerd. De totale agrarische sector moet ingeschreven worden bij KKF. Ze zijn niet meer uitgezonderd. Wie ziet toe op die handhaving dat men zich daadwerkelijk inschrijft, zodat ik je kan trezen? En dan gaat het niet om je te trezen, om je zwart te maken, maar ik moet voorzieningen treffen. Ik moet ook faciliteren. Ik wil weten wie ik faciliteer.
2: Zo is dat.
1: Dat is gewoon een kwestie van die wetgeving willen aannemen. Als je aangeeft, je verdient 130.000 omdat we betalen voor kwaliteit, dan wil ik die kwaliteit terugzien.
0: Hmm. Ja. Oké, dus we hoeven het hoofd eigenlijk niet te laten hangen. Als de durf er is, dan komen we er wel uit, want money is not the problem.
2: Nee.
0: Dat heb ik dus, dat concludeer ik dus uit.
2: Ja. Dat durf ik zo hard te zeggen. Mm. Omdat ik in een aantal andere situaties betrokken ben geweest. En me steeds heb afgevraagd van, mijn God, wat is er met ons in dit land?
0: Hallo.
2: Wat is er met ons in dit land aan de hand? Waarbij we zoveel natuurlijke hulpbronnen hebben, maar niet in staat zijn om met elkaar die hulpbronnen, 1, op een hele transparante manier te exploiteren, te zorgen dat de staat krijgt wat ze nodig heeft, om met name ook de dienstverlening die nodig is, ook voor de exploitatie van die hulpbronnen, om die zo goed mogelijk, zeg maar, uit te voeren. En je kan het doortrekken, je kan het heel goed doortrekken naar bijvoorbeeld de repatriëringsplicht die er is van ondernemers die exporteren. Het wordt ook niet volledig nageleefd. Er zijn een aantal bedrijven die dat wel doen, maar er zijn een aantal die daar structureel mee proberen weg te komen. En dan zeg ik, ja, luister, de repatriëringsplicht is niet voor niks, die wetgeving is er niet voor niks, want vaak leen je dollars voor je export. Je exporteert, breng een deel van die dollars terug. Want het heeft impact. Het heeft impact op onze reserves. Het heeft impact op met name ook hoe we in staat zijn als natie te tracen, te controleren hoeveel je geëxporteerd hebt en wat je verdient. Het zijn geen populaire dingen. Zeker als je kijkt naar onze ondernemersklimaat, naar de private sector. Maar ook daarin zeg ik, de private sector zal haar verantwoordelijkheid moeten nemen. En die zal ook moeten ophouden een keer om te zeggen, ja, maar als we dat geld toch betalen, dan gaat het toch in een bodemloze put. Want de overheid geeft het zomaar uit. Dan zeg ik als private sector, ga dan ook werken, meewerken aan die wetgeving die moet komen. Ik zie dat er bijvoorbeeld met de nieuwe, de aangepaste comptabiliteitswet, we in die richting moven. Maar het is nogmaals een gedeelde verantwoordelijkheid.
0: Mm-hmm.
2: De public sector is geen vijand van de private sector en de private sector is geen vijand van de public sector. Maar we moeten wel met elkaar het eens worden van hoe willen we deze samenleving inrichten waarbij de plaats is voor iedereen.
0: Mm-hmm.
2: Want ik zeg 1 ding altijd, ik ben niet links, ik ben niet rechts in mijn denken, ik ben een humanist. En dat betekent, als mensen, als je met mensen bent, ik hou van mensen, punt. Mag niet uit wie ze zijn, wat voor kleur ze hebben, wat voor geloof. Maar elk mens heeft recht op onderwijs, gezondheidszorg. Een dak boven zijn hoofd. En ik heb er een ander bij gehaald. Veilig voedsel.
0: Gezond drinkwater.
2: Gezond drinkwater. Mm.
0: Veiligheid.
2: Veiligheid.
0: Ja, ja.
2: Veiligheid. In brede zin.
0: Willy Duiker en Anneke Chenalin zijn de gasten in retrospectie. Guys, 25 mei jongsleden was het precies een jaar toen we dus naar de stembus gingen om een keuze te maken voor wat er in het bestuur van het land zou moeten gebeuren. We zijn nu bijkans een jaar later. Weliswaar zit de regering nog geen jaar, hoor. Dat moeten we wel goed uitleggen. De regering is aangetreden op 16 juli, toch?
1: Ja.
2: Ja.
0: Maar jaar terug hadden we dus de verkiezingen. Als we er naar kijken, na een jaar, kunnen we tevreden zijn wat betreft de keuze die we gemaakt hebben toen, politiek? Wil je, ben je soms niet gaan stemmen of zo? Want je kijkt.
2: Ik ben wel gaan stemmen. Ik ben wel te gaan stemmen. En ik ben gaan stemmen omdat ik de vorige regering naar huis wilde.
0: Weet je waarom ik die vraag stel?
2: Ja.
0: Je hoort, de laatste tijden hoor ik vaker mensen roepen: Minego stem nooit morgen.
2: Ja.
0: Wat ik niet verstandig vind, hoor. Maar ik maak me zorgen, want ik hoor het de laatste tijden te vaak.
2: Ja, maar dat is een mondiaal fenomeen. Hè? Mm-hmm. In veel landen waarin je ziet dat mensen die, en vooral jongeren die ook goed geïnformeerd zijn, op een gegeven moment, net als het ware, de handdoek in de ring gooien en zeggen: ik doe niet meer mee.
0: Mm-hmm.
2: Maar dat is de meest foute keuze die je kan maken.
0: Okay.
2: Je zal in een samenleving waar je deel van uitmaakt, of zegt deel van uit te maken, altijd je verantwoordelijkheid moeten nemen. Dus ik ga altijd terug naar de eigen verantwoordelijkheid.
0: Mm-hmm.
2: En de eigen verantwoordelijkheid van iedere burger is om te zeggen: als deze politici of parlementslid die we gekozen hebben hun werk niet doen, dan moet ik ze wegstemmen. Want dat is een van de weinige rechten die ik heb waarmee ik richting kan geven aan het bestuur. Dat is één. Maar een tweede is ook dat wij, wanneer die nieuwe politici in het nieuwe parlement dus zit, moeten wij ook durven, op het moment dat ze niet presteren, niet doen wat ze beloofd hebben, een keer te zeggen van: hé, luister, tot hier en niet verder.
0: En, hoe doe je
2: en daar zijn we Suriname nog niet zo ver. Hè?
0: Ja, want dat ik zou je bijna onderbreken die je punt 1 aanhaalde.
2: Ja.
0: Wegstemmen. Dus ergens kom ik als volk pas in wanneer ik niet tevreden ben, na 5 jaar.
2: Na 5 jaar,
0: om dan te kunnen wegstemmen.
2: Ja. Ja.
0: Moeten we geen andere
2: mindset,
0: los van mindset, maar mogelijkheden gaan bekijken hoe we meer druk zouden kunnen uitoefenen op een regering om ze te dwingen om het roer om te gooien?
1: Nou, ik denk dat het begint inderdaad met de mindset, met je mindset. Want zoals is aangegeven, ook ik heb gestemd. En je zit dus een jaar verder. De regering zit er inderdaad nog een jaar aan. Maar we zijn wel een jaar verder. En dan kijk je terug op wat er in het afgelopen jaar. En dan merk je ook bij die samenleving toch wel een stukje van teleurstelling. Een stukje van: en hoe verder? Velen die al beginnen aan te geven: ik ga nooit meer stemmen. En het is begrijpelijk. Realistisch kun je niet verwachten van een nieuwe regering dat ze binnen een paar dagen alles geregeld hebben. Toch? Dus zo realistisch zijn we ook wel. Maar in dat realisme weet je op een gegeven moment als samenleving wat mogelijk is. En ik denk dat de grootste frustratie bij die burger erin zit, dat ze ook die mogelijkheden zien. En wanneer ik mogelijkheden zie, en degene die zouden moeten faciliteren, ik zeg expliciet faciliteren, omdat de overheid niet alles kan, maar degene die daarin zouden moeten faciliteren, dat ze in dat stukje faciliteren falen of niet voldoende actief zijn, dat is waar die teleurstelling komt. Ik verwacht niet, ik zal een simpel voorbeeld geven in het kader van local content. Er is aangegeven 2028 wordt het voor Suriname booming. Oké, prima. We hebben het steeds gehad over, eerst was het 4 jaar, toen was het 3 jaar. En je moet je realiseren, morgen is 1 juni, op 1 maand na staan we 1,5 jaar voor 2028. We hebben heel veel gehoord van local content, heel veel instituties opgezet, er is heel veel gesproken. Maar wat betekent local content precies voor die kleine ondernemer, voor die student? Dan is het alleen maar wollige taal. Men komt er niet uit. Ik zeg altijd als dienstverlener, ik verwacht niet dat de overheid mij gaat regelen in het kader van local content. Ik kom er zelf wel. Wat ik wel van ze verwacht, is dat ze faciliteren. Hoe zit het met fiscale aspecten? Hoe zit het met bijvoorbeeld, wat zijn voorwaarden waren aan Surinaamse bedrijven? Dat is wat het bedrijfsleven van je verwacht. Wat heb jij aan faciliteiten? Is mijn IP-wetgeving daar? Hoe zit het met mijn fiscale faciliteiten? Want belasting heeft twee kanten. Het is betalen, maar ook faciliteren. Mm-hmm. Daar waar ik niet bezig ben met belastingontduiking, moeten er mogelijkheden zijn dat ik in mijn belasting een voordeel kan zien. De grote jongens maken gebruik van de petroleumbesluiten. De kleine jongens en meisjes, of die niet rechtstreeks zitten in die oil en gas sector, die hebben niks. Die betalen keihard die hoge belastingen. Maar tegelijkertijd moeten ze ook weer minimumloon betalen, allerlei voorzieningen betalen. Er is op een gegeven moment geen rek meer voor de MKB en voor de gewone lokale producenten. Dus terwijl je aan je inkomsten kan bezig bent, hoe faciliteer je waardoor je die inkomsten verder kunt verhogen? Dus daar zitten burgers daar naar te kijken en die denken van oké, moet ik mijn kind nog naar school sturen? En als ik mijn kind naar school stuur, moet ik dat nog doen in Suriname? Want heeft mijn kind een baan? Dus het gaat er niet zozeer om dat je een wonder verwacht vanuit die overheid, dat ze binnen een dag iets veranderen. Maar het gaat erom dat je mensen niet alleen hoop geeft, maar dat ze al zichtbaar beginnen te zien dat er movement is. En dat ontbreekt, helaas.
0: Oké, dus we hebben veel tijd verloren, kan ik dat zeggen? De overheid heeft het laten liggen.
1: Ja.
0: Nog te redden?
1: Ik ben altijd, wat dat betreft ben ik vrij positief. Er is altijd hoop.
0: Oké.
1: Toch? Maar zoals mijn moeder me altijd heeft geleerd, dat ding is bid en werk. We kunnen niet alleen maar hopen en bidden en geloven.
0: En niks doen.
1: Maar we werken niet. Ja. En in dat stukje van werken, wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Maar er is onvoldoende doorzettingsvermogen. En het is niet alleen een kwestie van de regering. Ik kijk ook naar DNA. Er wordt zoveel gesproken. Je wil niet weten hoeveel wetgeving. Dan misschien als ik er nooit bij betrokken was geweest, zou ik het niet weten. Maar aangezien ik betrokken ben geweest bij wetgeving vanuit de overheid al bijna 2011, ik ben straks 16 jaar terug, 15 jaar terug in Suriname.
0: Mm-hmm.
1: Betrokken ben bij wetgeving, weet ik hoeveel kant-en-klare wetgevingsproducten er liggen bij die overheid die we noodzakelijk nodig hebben voor economische ontwikkeling in het kader van oil en gas. Voor investeringen, voor ondernemers. En
0: ze moeten nog behandeld worden.
1: Ja, of het ligt ergens bij het ministerie. En I'm like, maar alle consultancies die zijn geweest, alle werk die is verricht, ook door ambtenaren, ook door deskundigen die nu weg zijn. Wat doen we ermee? Dan komt er weer een commissie en weer een consultancy om weer naar een wet te kijken waarvan je denkt van, maar ligt die wet niet al 7 jaar ergens op een ministerie? We praten over anticorruptie, we praten over dit, maar moet je niet eerst beginnen met de algemene wet bestuursrecht om die kaders voor die overheid aan te geven? DNA wil zaken onderzoeken, prima. Begin met je enquêterecht voor het DNA. Dat kun je onderzoeken. Alleen maar bla bla bla bla bla bla. Ga wetgeving maken die ertoe doet. Hoe kan ik ervoor zorgen als dienstverlener? Dat is ook weer een inkomstenbron voor de overheid. Als ik een product heb, kan ik een merk deponeren. Maar als ik een dienst heb, kan ik op dit moment het merk niet deponeren. Er liggen wetsontwerpen. Wanneer gaan we handelen? Regering, maar ook DNA.
0: We hebben nog zoveel te doen. Wil.
2: Heel veel. Heel veel. En ik sluit aan.
0: Ik kan zeggen dat er geen tijd is om stil te zitten. Om al deze dingen, om het haalbaar te maken. Hoe zeg je dat? Om die aansluiting te kunnen maken, zou je dus day-to-day op moeten zitten.
1: Yes.
0: Als ik goed luister naar wat mevrouw Jean-Alain zegt.
1: En het is mogelijk.
0: Day-to-day.
2: Day-to-day, maar met een duidelijk, zoals ik het noem, een implementatie, een raamwerk. Want Cliff, Nogmaals, in de analyses die ik met mijn werkgroep doe voor het sectoraal beleid van de afgelopen 10, 15 jaar als het gaat om de agrarische sector, kom ik stapels met rapporten tegen. Waar alles eigenlijk al reeds bedacht is. Als het nog gaat om de reissector of een andere sector, zoveel consultants hebben al zoveel rapporten geschreven. Als je het openslaat, dan zie je de dingen erin staan die je direct weer herkent. En als je teruggaat naar de private sector, herhalen ze precies hetzelfde weer.
0: Dus eigenlijk weten we precies wat we moeten doen.
2: Ja, maar Cliff, laten we ook eerlijk zijn met elkaar. We zijn nog niet zo goed in transformatiemanagement. Mm. En dat meen ik bedoel het niet denigrerend, want met wij bedoel ik ook mezelf. We moeten beter leren om vooral ook wat dat betreft deskundigheid, bijna wil ik zeggen technocraten te halen, want die mensen zitten er niet om op een stoel van een bestuurder te gaan zitten. Ze zijn er om een job te klaren. Die je dus helpen bij de implementatie en het doorvoeren van die verandering. Want elke verandering gaat uiteindelijk ook nog steeds om gedrag van mensen. Hè? Oh. Je kan niet ergens een mooi plan schrijven, je geeft het geld uit en na 2 jaar denk je van, oh, het is klaar, migwe. Nee. Die echte verandering, die transformatie, begint dan omdat het gedrag van mensen zich moet ook gaan vertalen in inderdaad veranderde attitudes. Het niet meer ontduiken van die belasting. Als jij weet dat je dus zeg maar een bepaald bedrag moet betalen, dat je niet probeert daar onderuit te komen. Los van wat mevrouw Tjinalin terecht zegt, wanneer je in het spel van onze fiscale wetten en regelgeving de instrumenten hebt dat je gebruik kan maken omdat je betaalt en tegelijkertijd ook kan zeggen, hé, maar volgens mij heb ik recht op die voorziening. Dus transformatiemanagement is een van de dingen waarvan ik hoop dat wij de komende jaren, met alle plannen die er liggen, en zeker ook wanneer oil en gas de middelen instromen en we gaan kijken naar grote publieke werken, we gaan kijken naar grote infrastructurele werken en allerlei zaken en ambities die we hebben, laten we alsjeblieft deskundigen gaan betrekken, ongeacht hun politieke achtergrond, hun politieke voorkeur. Als de mannen of vrouwen in staat zijn om je transformatie te begeleiden naar een eindpunt waar je zegt, hey, het is nou verankerd, want dat is het toch, zo noemen we dat. Het is verankerd, het is geborgd. Dan weet je dat we dus zeg maar stappen hebben gemaakt. Maar niet geld uitgeven, na 2 jaar kom je terug. Ik noem als voorbeeld wat ik meemaak. Zoveel van die projecten die zijn geweest voor het verbeteren van de landbouw, de agrarische productie in het binnenland. En dan kom je en dan zie je dat die machines die geschonken zijn, die staan gewoon weg te roesten. Omdat er geen lokaal beheersorgaan, als een heel simpel voorbeeld, is gestructureerd. Die zegt, en die de verantwoordelijkheid krijgt om dat proces door te zetten. Mm. Dus je ziet het op alle departementen, en alle departementen zullen wat dat betreft institutioneel versterkt moeten worden. Maar dat gaat ook tijd en geld kosten. Dus het is een spanningsveld, hoor. Laat dat maar duidelijk over zijn.
0: Zijn we klaar voor oil en gas?
2: Not yet. Not yet. Ik zeg dat. Ik heb 3 jaar in de oil en gas mogen werken. Ik heb van dichtbij gezien wat het vraagt. Vooral ook van op het gebied van local content. Waar moet je aan kunnen voldoen? En we moeten geen illusie hebben. Die grote maatschappijen die komen, die hebben hun strategie. Ze hebben hun agenda. Ze komen voor winstmaximalisatie.
0: En ze zijn voorbereid.
2: Ze zijn voorbereid.
0: Weet niet.
2: Ze komen niet om te delen. Laten we, die onzin moeten we gauw uit onze hoofd zetten. Jij gaat krijgen wat je weet te halen aan tafel in die onderhandeling. Als wij vinden dat onze mensen, onze kleine ondernemers, mee moeten doen, dan moeten we ze voorbereiden en dan moeten we het afdwingen. Ik hoop dat al die zaken verankerd zijn in wetgeving. Want als dat niet zo is, zullen deze grote bedrijven op X moment zeggen, ja weet je, ik heb die specialisten nodig, maar Suriname heeft ze niet, dus ik haal ze uit Filipijnen. Ik haal ze uit Maleisië. En dan hebben we misschien onze mensen opgeleid. Ze zijn klaar, maar ze hebben nooit de kans gekregen om zich te kwalificeren.
1: Het is wat ik noem achter de komma. Als we kijken naar de petroleumwet, die geeft aan dat je dus inderdaad moet beginnen met de locals, maar dan volgt die komma. Toch? Want we zitten natuurlijk in dat WTO-verband. World Trade Organization. Dus je kunt niet zonder meer allerlei belemmeringen opwerpen. Toch? Je moet gelijke kansen, level playing field.
2: Yes.
1: Dus mensen zeggen, je mag je lokale mensen komen, mits ze voldoen aan of dezelfde kwaliteit. En wij verliezen het na die komma.
2: Ja.
1: Want ja, dat komt voor de Surinamers, komma, maar die Surinamer voldoet niet. En dat is waar ik zeg, wat doet onze overheid, samen al dan niet met het bedrijfsleven, om ervoor te zorgen dat onze locals ook na die komma mee kunnen doen.
0: Maar is dit niet het moment om inderdaad een soort, ik zeg het maar zo als leek, een soort een goede diaspora plan te hebben?
1: Het is niet alleen een diaspora plan. Het is ook een plan voor de locals. Want je hebt ook gewoon lokale mensen. Dus kijk, natuurlijk heb je een stukje diaspora beleid. Toch? Ik zeg altijd tegen mensen van, we hebben gewoon te weinig mensen in Suriname. Laten we realistisch zijn. Dus dat je de diaspora faciliteert. En dus ook hun mee kan nemen. Mm-hmm. Maar ook gewoon de lokale mensen. De lokale onderwijzers. De lokale advocaten. De lokale juristen. Toch? De lokale aannemers. En niet ieder, ik zeg het altijd, we moeten ook realistisch zijn, niet ieder gaat in olie rollen.
2: Klopt.
1: Ik kijk gewoon naar mijn eigen beroep.
2: Ja.
1: Ik ben een dienstverlener, ik zit niet midden in die oil en gas sector.
0: Ja.
1: Maar ik verlien wel diensten waarbij ik mee kan profiteren uit die sector. Dus ik moet ervoor zorgen, spreek ik voldoende Engels? Kan ik mijn akte aanbieden in het Engels? Wat is nodig voor mij? En dat is waar die overheid in kan faciliteren. Kan ik mijn merk deponeren? Nee, dat kan ik niet, want het is een dienst. Het is geen product. Want dat stukje wetgeving ontbreekt. Oké, je komt van een universiteit. Biedt de universiteit voldoende, zeg maar wat, legal English. Zodat onze juristen die hier studeren, mee kunnen. Kan de overheid in samenwerking met de Universiteit van Suriname zodanige juridische vakken aanbieden, dat we straks ook juristen hier hebben, toch? Want niet om dat soort cursussen te gaan volgen is vreselijk duur in het buitenland. Je praat over 5 en 10.000, et cetera, wat vele Surinamers niet hebben.
0: Mm.
1: Kan de overheid het bewerkstelligen dat we een paar van die docenten en deskundigen naar hier laten halen, zodat er hier les gegeven kan worden? En dan kan het bedrijfsleven zeggen van, weet je, wij komen ook in, waardoor cursisten van hier. Dat zijn de handelingen die ik verwacht vanuit mijn regering om te faciliteren dat je local content. Je hoeft me geen subsidie te geven. Mm. Je hoeft me niet te zeggen, mevrouw Chanelin, kom, ik heb speciaal voor u een plekje hier. We komen er wel, maar datgene waarin die overheid moet faciliteren, mogelijkheden creëren, bepaalde voordelen creëren die men wel creëert voor de buitenlandse investeerders op basis van die grote wetten en overeenkomsten die ze sluiten, heb je niet voor lokale ondernemers. Dus we staan altijd 1-0 achter. En dat is waarin je die houding van de overheid van, hey guys, we weten dat het kort tijd is, we weten dat we nog niet helemaal ready, maar wat kunnen we alvast in place brengen zodat we niet op een gegeven moment helemaal achterlopen?
2: Ja, maar het is niet alleen de overheid hoor, Cliff. Het is in deze vooral ook onze parlementsleden waar ik nu naar kijk. Want die wetgeving die moet komen,
1: komt vanuit DNA.
2: Moet vanuit DNA komen. Laat het ook duidelijk zijn. Local content is voor mij een vliegwiel, hè? Voor ontwikkeling.
0: Hmm.
2: Want de indruk moet ook niet ontstaan dat wij straks 10.000, die hele samenleving in de oil en gas gaan krijgen. Als we straks 10, misschien 15.000 mensen maximaal hebben werken, dan is het al veel. Maar het gaat om de spin-off die we gaan krijgen.
1: Ja.
2: Van al die andere dienstverlenende ondernemers die diensten gaan leveren. En wat mij betreft, vooral dat er een momentum komt. Een traction, zoals men het ook noemt, waarbij iedereen gaat zien van, hey, we moeten onze kwaliteitsstandaarden gaan verbeteren. We moeten dit en dat gaan doen. En dat is niet alleen omdat we naar oil en gas gaan leveren, maar omdat we exportmogelijkheden zien.
1: Geloof.
2: Voor onze diensten, voor onze producten. Dus het is een vliegwiel. En dat vliegwiel moet een raamwerk krijgen. En onze parlementsleden, ik zou langs deze weg ze willen oproepen, laten we zo snel mogelijk gezamenlijk hieraan werken. En ik weet dat ze daarmee bezig zijn, want ik heb 1 of 2 gesprekken hierover met ze gehad. Ik weet ook dat de overheid daarmee bezig is, want er is volgens mij een taskforce of een werkgroep die bezig is hierover te praten. Maar mevrouw Chanelin stelt terecht, je gaat dat moeten doen in samenhang. Je gaat een visie en een strategie moeten hebben waar we naartoe willen. Ik weet ook dat Staatsolie het faciliteert. Ze doen hun uiterste best om te zorgen dat de local content wetgeving er komt. Maar we zijn er nog niet en we hebben geen tijd te verliezen. We hebben haast.
1: Je moet die vertaalslag naar die burger maken. Dus zowel de overheid het beleid mee is, moet ik als kromofan op de hoek die een warung heeft, ik moet begrijpen wat bedoeld wordt met local content. Ik moet weten op een gegeven moment van oké, dat wil zeggen dat wanneer ik mij voeding aanbied, moet ik het op een bepaalde manier doen.
2: Exact.
1: En dat stukje is bij die samenleving nog niet geland.
2: Nee.
1: Dus dan praat je als overheid over local content. Staatsolie faciliteert. Men praat over, er is een local content board. VSB is bezig. ASFA is bezig. Die is bezig. Maar de mensen om wie het gaat, die horen local content. Ze zien local content. Ja, maar ze snappen het niet van, oké, datgene wat daar gezegd, betekent voor mij concreet dit.
0: Ja.
1: Ik rol niet in die olie, maar ik ben wel dat restaurant.
2: Ja.
1: Ik ben wel die taxichauffeur. Hey, terwijl iedereen in de transportsector zich begint te positioneren van oil en gas, ik zit ook in die transportsector, maar weet je, die mensen die straks kippen moeten vervoeren, andere distributie, dat wil zeggen dat er daar een tekort, dus ik ga mij daarop richten.
2: Ja. Ja.
1: Waardoor je op een gegeven moment gaat merken dat die hele boom die je gaat krijgen binnen die economie, dat spin-off effect andere sectoren. En dat is waarop je je samenleving moet opvoeden.
2: Precies.
1: Het bedrijfsleven heeft een taak.
2: Ja.
1: Maar linksom of rechtsom kom ik altijd terug op die overheid. Toch omdat de overheid geeft handen en voeten van ons als bevolking. Daarom kom ik elke keer terug op die overheid.
0: Hoe hebben ze het in Guyana gedaan?
1: Nou, ze hebben het niet 100 gedaan, want je merkt hoeveel armoede er is. Mm. En de vraag is, willen wij diezelfde fouten maken die daar gemaakt zijn? Toch? Ik hoorde de president laatst aangeven, moest er wel even om lachen hoor, toen ze aangaf van, de prijzen van onroerend goed kunnen gaan stijgen. En toen dacht ik van mijn president,
2: de
1: prijzen zijn al gestegen. Ja. Ze zijn al ze kunnen niet stijgen. Gewoon als je nu kijkt. Onroerend goed die een paar jaar geleden getaxeerd werd voor 23.000, gaat nu al voor bijna 50.000. En is dat maar één voorbeeld. Nog een paar jaar geleden had ik een transactie, een cliënt onroerend goed getaxeerd voor 30.000. Iemand verkoopt het voor hem voor 60.000. En die man zegt, ik weet dat de taxatiewaarde nu, praat ik over 4 jaar geleden, 30 is. Maar ik koop het, want over 3 jaren, en daar zijn we nu, gaan jullie het niet meer kunnen betalen. Want dan is het het vijfvoudige. Dus en als je dat stukje niet meeneemt, dan ga je plotseling merken als overheid, huisvesting wordt onbetaalbaar voor de lokale bevolking. Je ziet hem nu al als je kijkt online, als je gaat kijken naar verhuurtarieven, etc. Wanneer je hoort dat een huurwoning nog €350 is, wat veel is, voor gewoon de lokale bevolking, dan moet je gaan kijken, wat wordt verhuurd voor die €350? Soms is het gewoon letterlijk een kippenhok waar je huisgasten, meneer Kakkerlak en mevrouw Rat zijn.
0: Mm.
1: En men durft het te verhuren voor €350. En als je een decent living wil hebben, dan praten we al over $500, $750. Dat zijn middelen die de lokale bevolking niet verdient.
2: Ja. De opwaartse, wat dat betreft, de opwaartse prijsdruk.
1: Daar kom je niet aan, dat is gewoon een gegeven. Maar de vraag is, hoe ga je daarin voorzien dat je huisvestingsbeleid, toch, je onderwijsbeleid, je gezondheidszorgbeleid, hoe ga je het zodanig daarin voorzien dat men mee kan?
2: Ja, en ik zou wat dat betreft niet hopen dat we Guyana 2 worden, want ik was er 3 maanden geleden en ik heb vrienden in Guyana. En nogmaals, de flora van Guyana is nog steeds de flora van Guyana, om een voorbeeld te geven. Je ziet dat men een bepaalde gebieden gewoon niet aanpakt. Er zijn gebieden waarin men veel investeert. Dat zijn hele nieuwe, moderne wijken. Maar die zijn niet voor de gemiddelde Guyanees.
0: Mm-hmm.
2: Dat zijn voor experts, het zijn voor mensen die dicht bij de regering zitten. Dus als je oil en gas niet goed aanpakt, dan ga je een nieuwe klasse krijgen, een nieuwe elite. Is dat wat we willen? Nou, als humanist nogmaals, zeg ik, nee. Want iedereen moet mee kunnen. En we moeten die oil en gas zodanig gaan exploiteren dat een level playing field. Gelijke kansen voor iedereen,
0: mm-hmm.
2: maar tegelijk ook realistisch zijn. Niet iedereen gaat in online guides kunnen werken, nogmaals. Laten we de mensen ook leren dat het niet alleen gaat om dingen te doen, omdat de experts het willen. Een heel mooi voorbeeld daarvan vind ik altijd wanneer mensen zeggen, ja, we moeten gaan letten op hoe we onze voedsel produceren. Want de experts die eisen dat het voldoet aan bepaalde standaarden, eisen minder gifstoffen, minder dit, minder dat. Maar dan zeg ik altijd van, maar Sandumi, dat moet ook gebeuren, want ik koop het ook op de markt. Ja. En ik wil het ook zonder gifstoffen krijgen. Dus dat gegeven moet goed gaan landen en de overheid moet daarin, vooral via publieke communicatie en via mediahuizen als die van jou, ik hoop dat ze dat echt gaan oppakken, een echt integraal mediaprogramma er komt, ga geld uitgeven. Want ik weet, het kost geld om die programma's te maken. Maar doe het via alle kanalen waarvan je weet dat mensen ernaar luisteren. Dat het beschikbaar is om informatie door te geven en die bewustzijn te laten doordringen bij mensen dat het een vliegwiel is.
0: Mm-hmm.
2: Want een vliegwiel waarbij bovendien ook duidelijk moet zijn dat die oil and gas inkomsten die we krijgen is een zegen van boven. Maar laten we het gebruiken.
0: Goed benutten.
2: Om het goed te benutten. En laten we niet de indruk laten ontstaan. Ik hoor het soms op straat. Hè. Straks krijgt iedereen een soort uitkering eind van de maand. Ja. En dan hoef je niet meer te werken. Net als in Dubai of bij de Arabische Emiraten. Ik zeg, boy, ik bid God dat dat niet gaat gebeuren. Want dan gaan we een kans missen.
0: Wat is jouw opvatting met betrekking tot de royalties voor iedereen?
2: Ik ben zo blij dat we dat we die herfinanciering hebben gedaan.
0: Mm-hmm.
2: Het gaat om de soevereiniteit van onze hulpbronnen.
1: Ja.
2: Waarom zou ik die weggeven?
0: Ja,
2: het is gewoon een gedrocht. Santoki heeft vele dingen goed gedaan. Maar dit is een van de dingen waarvan ik zeg van sorry. Ik zou het anders gestructureerd hebben. Maar toen hoorde je niet tot de partij. Dus dan blijf je op de bank zitten. Maar het was niet goed.
0: Ja.
2: Gelukkig hebben we met deze regering een president die de moed heeft en zegt van dit gaan we direct terugdraaien en ze heeft het ook gedaan. Niet met veel begrip van iedereen, maar luister, zonder die herfinanciering vanaf 2027, wat zou die rentelast zijn? En zouden we die middelen hebben? Wil je een default aan je broek hebben, waarin je niet in staat bent te betalen? En onze creditrating weer verder omlaag gaat met alle gevolgen van dien. Ik heb een uitgesproken mening hoor, over die herfinanciering. We hadden geen andere keus. We moesten het op deze manier doen, ook om wat lucht te kopen. En tegelijkertijd, als je dat in relatie brengt tot de comptabiliteitswet, de aanpassing daarvan, zeg ik, de president heeft een duidelijk plan, een duidelijke strategie. Als het gaat om de financiering de komende jaren. Laten we haar de ruimte geven. En vooral ook dat ze de ruimte krijgt om die middelen binnen te halen. Om waar we mee begonnen zijn. Onze onderwijskrachten. En ik ga nogmaals onze verpleegkundigen beter te gaan belonen.
0: En u kijkt en luistert nog naar retrospectie met deze twee interessante sprekers. Anneke Chenalin en Willy Duiker. Nou, helaas moeten we ook dit aan de orde brengen, want we praten over de dingen die we hebben gehad in het nieuws de afgelopen week. En een toch wel vrij onsmakelijk item is geweest dat gesprek van programmamaker Frans Pinas met de ondernemer die zich op een bepaalde manier heeft uitgelaten. En vervolgens hebben we ook weer daarop de reacties mogen aanhoren. Mevrouw Chenalin, u bent daar bekend mee, want u volgt alle mediahuizen, dat weet ik.
1: Ja, ik ben er ik ben er bekend mee. En de vraag is, was het nodig geweest? Toch als programmamaker, als mediahuis kun je natuurlijk, ja, soms zijn dingen live, soms zijn dingen semi-live. En de vraag is natuurlijk, soms kun je niet altijd alles stoppen. Hè? Je bent, vooral als je live bent, kan er iets gebeuren of er kan iets gezegd worden. Maar je kan er wel wat van vinden als programmamaker. Je kunt ervoor kiezen om de uitzending stop te zetten. Je kunt ervoor kiezen als het iets is dat geslipt is, daarop terug te komen en wat daarvan te vinden.
0: Ja, ervaren genoeg.
2: Ja.
1: En dat is eigenlijk waar het hier om draait.
0: Mm.
1: Toch naar de persoon op een gegeven moment zijn mening heeft geuit. Het kan zijn dat het een moment is geweest waarop je het niet hebt kunnen stoppen. Maar je kunt er daar vanna wel voor kiezen om iets toe te voegen. Kiezen om iets toe te voegen als programmamaker. Je kunt de persoon wel corrigeren. Je kunt de

0: je huis mee om. En als het iets is wat niet door de beugel kan, kun jij met een statement komen waardoor je ook duidelijk laat zien als programmamaker, als mediahuis, dat je daar wel afstand van neemt.
1: Ja. Ik vond het ronduit belachelijk. Gewoon niet acceptabel wat daar is gebeurd. En die meneer heeft dingen geroepen, maar ik kijk naar de verantwoordelijkheid, de eigen verantwoordelijkheid van de mediaman op dat moment. Je zegt terecht, hij had kunnen besluiten om het niet uit te zenden. Blijkbaar houdt hij heel veel van zichzelf, want hij heeft het toch uitgezonden. En dan mag hij boos worden op mij, maar hij had dit niet moeten uitzenden. In een samenleving waarvan we weten dat er toch wel een aantal dingen zijn die mogelijk tot polarisatie kunnen leiden. Dat willen we niet. Online gas is straks ook voor die hele samenleving, voor iedereen. En dan heb je iemand die zulke uitspraken doet, zulke denigrerende uitspraken. Nee, ik heb er geen woorden voor. En daarnaast, de mediaman had ook kunnen weten dat het onzin is dat die man ook deels daar staat uit te krammen. De Wereldbank werkt niet met individuen en dat je zegt van ik moet 5 miljoen en dan ga ik 3 miljard binnenhalen. Dat is de grootste onzin die man daar heeft lopen te vertellen. Snap je? Echt waar. Ik had er geen woorden voor. Ik keek ernaar en ik zei tegen mevrouw, kijk even wat hier voor onzin geroepen wordt. Eigenlijk moeten we... Nee, laat me niks zeggen hoor, want anders ga je dingen roepen waar ik later spijt van krijg.
2: Ja, dus het gaat niet zoveel miljarden.
1: Nee man, kom op.
0: In ieder geval niet als je komt met de Wereldbank en de IDB. Ja, ja. Dat soort organisaties werken niet met individuen. Ze werken met de staat. En als ze al met particuliere bedrijven, is het na een overeenkomst met de staat, ja, waarin afspraken zijn vastgelegd.
1: Had Pinas toch ook kunnen weten? Of niet? Hij is media man, kom op man, nee. Frans, je hoort me hoor. Ik heb niks persoonlijk tegen je, maar dit is... Het is echt een misser geweest.
2: Ja, oké. Dus niet te veel woorden daaraan vuil maken. Laat me even kijken hoor. Ik zei tegen jullie, je mag ook komen met je topics. Minister Zhang is zelfcontrole gaan uitvoeren. De Paramaribo Noord. Je zei ook eerder aan het begin dat de sluiswachters eigenlijk ook strategisch zijn nu op dit moment. Nou, ze waren er niet toen de minister daar was voor de controle.
1: Nee, maar misschien ook omdat we ze nooit als strategisch
2: Paramaribo hebben benoemd. Paramaribo Noord zag er blank uit.
1: Ja, want als ik jou als strategische groep oormerk en zeg van luister, jij bent verantwoordelijk om te zorgen dat Paramaribo Noord niet onder water loopt. En je kiest ervoor om die sluispoorten of deuren niet open te maken. Ja, dan heb je een groot probleem. En ook daar zullen we een keer in Suriname ook aan toe moeten. We hebben een te makkelijke chipotle mentaliteit. De man heeft een keuze gemaakt, de man of vrouw, want volgens mij heb je ook vrouwelijke sluiswachters, heeft een keuze gemaakt om dat ding niet open te maken als een instrument om zijn onvrede te uiten. Dat kan. Maar als strategische groep, een publieke dienst, laat je een hele samenleving, een heel gebied laat je onder water lopen. Sommige mensen krijgen misschien schade die jij niet gaat komen betalen voor ze. Dan denk ik van, nee, sorry. Ik zou zeggen, korte metten hoor. Korte metten daarmee. Dit moet echt gecorrigeerd worden. Gecorrigeerd worden en tegelijkertijd, als daar onvrede is over de vergoeding, over de functie, de uitvoering van de functie. Ik weet niet hoe dat is, want neem me niet kwalijk. Ik kan niet precies aangeven hoe die functie ingericht is. Maar volgens mij zijn ze niet de hele dag op een sluis. Volgens mij moeten ze uit huis komen wanneer ze die sluis...
2: Maar dat kan hetzelfde gelden ook voor de onderwijsgevende waar we mee begonnen zijn. Toch? Korte metten ook, want...
1: Nee. Die moeten elke dag, moeten die van 7 tot 3 of later, moeten ze er zijn voor onze kinderen. Een sluiswachter is strategisch... Die dupeert een hele samenleving die onder water loopt. De onderwijskrachten, vind ik. Hoe dan ook. Als ze staken en de kinderen kunnen niet naar school. Zijn de kinderen thuis. En dan kan het onderwijsproces nog steeds doorgaan. Omdat de kinderen huiswerk hebben die ze moeten doen. Maar onder water, je kan er niks tegen doen.
2: Mevrouw Zijnen?
0: Ja, dus kijk, dus ook hier gaat spelen... Je moet op een gegeven moment, we weten in Suriname op dit moment dat Suriname continu onder water loopt, in ieder geval Paramaribo. Dus je zult een aantal zaken daar

0: nu ook echt in kaart moeten brengen. Toch? En dan zijn de sluizenwachters een deel eigenlijk van de oplossing, een deel van het probleem. Als ze niet functioneren zoals ze functioneren. En daar gaat het gewoon duidelijk moeten zijn. Van als je een dergelijke functie hebt. Wat wordt verwacht? Wanneer wordt het verwacht? Hoe zit het met de functie? De functies moeten misschien herijkt worden. Vergoedingen moeten herijkt worden. En het daaromtrent gewoon duidelijke afspraken gemaakt worden. Wanneer aanwezig zijn, wanneer niet aanwezig zijn. Ook daar gaat gelden als je in die functie zit. Het besef. Dat er moet zijn van het belang van het niet aanwezig zijn op een moment waarop je daar wel aanwezig moet zijn, is enorm groot. Dus ook hier zul je merken dat, en ik denk dat het niet alleen geldt voor de sluiswachters, we hebben het ook gezien bij de luchtverkeersleiders, dat er heel veel zaken zijn die we zullen gaan moeten herijken in het land van wat is belangrijk, waar willen we naartoe en welke verantwoordelijkheid. Zonder af te doen aan het feit dat mensen zeggen, oké, we staken, want iets gaat niet goed, of onze salaris, maar waar willen we naartoe met die samenleving? Ja. Waar willen we naartoe met het onderwijs? Waar willen we naartoe met gezondheidszorg? Waar willen we naartoe met onze luchtvaart? Waar willen we naartoe met ons welzijn in die samenleving? Wanneer we praten over welzijn, veiligheid, dan denk ik aan op een gegeven moment, die sluiswachters is een deel van ons welzijn. Als we denken aan veiligheid, dan denken we aan onze politionele machten, we denken aan onze militairen. En wat je krijgt op een gegeven moment, en ik denk we zijn nu 50 jaar onafhankelijk, dat stukje verantwoordelijkheid bij ieder van ons als burgers ook neergelegd moet worden. Voor we zitten in die samenleving, we nemen deel aan die samenleving. Als wij een functie op ons nemen, nemen we verantwoordelijkheid. En wanneer we die verantwoordelijkheid nemen, dan mogen we inderdaad, als er een keer wat mis is, zeggen, we gaan staken. Ja. Of we gaan actie ondernemen. Ja. Maar dan krijg je nog sommige verantwoordelijkheden. Want hoe vaak zie je niet ook bij de militairen en de politieagenten dat ze ontevreden zijn. Maar vanuit die verantwoordelijkheid die ze dragen voor veiligheid, zien we niet dat militairen gewoon zeggen, we komen op straat en we gaan het werk neer.
1: Ja.
0: Omdat die verantwoordelijkheid van ze zo hoog is.
2: En zij hebben ook niet de ruimte, toch?
0: Juist, ze hebben niet die ruimte, militairen omdat die verantwoordelijkheid die ruimte, zo hoog is, dat je het niet kunt hebben dat plotseling alle militairen zeggen, we werken niet en het land is niet beveiligd. Of dat alle politieagenten zeggen, we zitten thuis.
2: Je ziet dat ze niet de verantwoordelijkheid, dat ze de verantwoordelijkheid hebben. Ze militairen mogen dat gewoon niet.
1: Oké, okay. Maar dat is het systeem. Ja,
0: maar kijk, in het niet mogen kan het best zijn dat ik zeg tot hier en niet verder en ik ga het toch doen. Ja. Maar het is zo ingebakken in die functies dat je merkt dat de mensen zich ook houden aan dat stukje verantwoordelijkheid. En dat er natuurlijk wel af en toe zaken spelen of dat er ontevredenheid et cetera is. En tegelijkertijd vanuit de overheid, wetende dat die verantwoordelijkheid op deze groepen rust, dat je de mensen ook niet gaat tarten.
1: Nee, ik denk...
0: En je kunt toch geen actie ondernemen, dus ik kan je toch 3 maanden laten wachten.
1: Ja. Cliff, mevrouw Tjenalin stelt terecht en ik ga daarin volledig in mee. De eigen verantwoordelijkheid van die sluiswachter blijft. Hè? Maar laat het duidelijk zijn dat nog zij, nog ik, zeggen dat het probleem van die wateroverlast primair een sluiswachtersprobleem is.
2: Ja.
1: Het is veel breder, het gaat veel dieper. Het is de manier hoe wij Paramaribo hebben ingericht. We hebben onvoldoende spaarbekkens die in staat zijn.
2: Ook controle van de mensen die hier en daar gebouwd hebben, was er niet aan de boel gebouwen.
1: Dat is één. Maar omdat ik geloof in systemen, betekent het ook dat wanneer het systeem van de ontwatering, waarvan de sluiswachters slechts onderdeel zijn van dat systeem, betekent dat je dus voldoende controles moet hebben in het systeem. Je moet een bepaalde piepsysteem hebben. Als een sluiswachter dreigt uit te vallen. Net als bij de luchtverkeersleiders. Wie weet dat en merkt het op en zegt van, hé, er is een vervanger die van sluis A naar B toch even naartoe moet gaan.
2: Plan B.
1: Dus plan B. Hebben we een plan B? Zijn we voorbereid op andere rampen? Hebben we voldoende rampenplannen? In het bedrijfsleven is een disaster recovery plan, zoals men het noemt. Dat zijn normale plannen die in elk bedrijf aanwezig zijn, waarin je voorbereidt op scenario's die kunnen voorkomen. Ik weet niet als de overheid dat heeft, ik kan dus niet praten daarover, maar ik weet wel dat dit integraal opgelost moet worden. En ik hoop dat wanneer die olieinkomsten binnenkomen, dat we dus bereid zijn met ondersteuning van landen die dat reeds kunnen, en daar roep ik heel specifiek de Nederlandse deskundigen, dat we integraal gaan kijken naar wat we gaan doen aan dit vraagstuk. Want Anogweti De, Anogweti Mara, het blijft nog even totdat we fundamenteel ingrijpen in het systeem en fysieke, maar misschien ook beleidsmatige maatregelen gaan nemen om te zorgen dat wateroverlast tot het verleden gaat behoren. Nog los van de impact van het klimaat. Want heftige regenbuien, die zullen er altijd zijn. Maar als het valt, laat het zo zijn dat na 2 of 3 uur het weer weg is gestroomd.
2: Oké, hebben jullie ook een mening over dat hele proces rond de in staat van beschuldigingstelling van de 3 gewezen ministers?
1: Yes,
2: ik zie je smilen, dus ik zal maar met jou bij je
1: opbrengen. Nee, ik sla mijn beurt op.
0: Ik heb er een mening over. Nou, ik heb het geheel gevolgd. En ik maak de laatste opmerking tegen iemand. Ik zeg, als ik het zo volg, is het enige wat ik kan concluderen, de grondwet niet begrepen, de constitutie verkracht. De manier waarop het toegaat, wil zeggen dat men onze grondwet niet heeft begrepen. En dat men de constitutie, de grondwet, gewoon heeft verkracht.
2: Why saying that?
0: We hebben een rechtssysteem. En in dat rechtssysteem, in ons grondwettelijk systeem, hebben we scheiding van machten. In hetzelfde grondwettelijk systeem hebben we gelijkheid. In die gelijkheid is die politieke ambtsdrager niet beter dan meneer Limburg, meneer Duiker of mevrouw Chinalin of omoe van op de hoek van de straat. Als ik steel, dan ga ik door dat proces. Als Limbo steelt, gaat hij door dat proces. Als minister X steelt, gaat minister X ook door dat proces. En het proces is dat de PG inkomt. Weet je, uitvoerende macht. Sorry, OM, politieagenten. We gaan door dat proces. Nu kan ik begrijpen dat je zegt van, weet je, we hebben een wet in staatstelling beschuldiging van politieke ambtsdragers. Omdat je wil voorkomen dat mensen gewoon op basis van hun politieke kleur opgesloten worden.
2: Ja.
0: Als het aan mij ligt, wordt die wet afgeschaft, per direct. Omdat ik zoiets heb van, maar waarom moet jij een privilege hebben die ik niet heb? Want is het aantoonbaar dat je gestolen hebt, maar je komt er niet omdat men zegt, geen beschuldigingsstelling. Want dat creëert ontevredenheid. Tegelijkertijd ben ik realistisch genoeg om te weten van, het kan ook een keerzijde hebben dat men iemand echt onterecht in beschuldiging stelt vanuit een politiek karakter. Dat gezegd hebbende betekent dat er dus een zware verplichting, ik zal niet zeggen last, een zware verplichting ligt op het parlement om met zorg om te gaan met deze wet. Om met zorg ervoor te zorgen dat die machtenscheiding die onze grondwet kent, van de rechterlijke macht, bestaande uit de rechters, de zittende magistratuur en het OM, geleid door de PG, de staande magistratuur, de uitvoerende macht en de wetgevende macht. DNA, als wetgevende macht, zit daar als vertegenwoordiger van het volk. Dat is wat onze grondwet zegt. In het vertegenwoordigen van dat volk ben je nu belast dus met het stukje van wel of niet toestemming geven voor de vervolging. Het kan dan niet zo zijn dat je op een gegeven moment uitspraken hoort vanuit het parlement. Het zij coalitie, het zij oppositie, sommigen zijn voor, sommigen zijn tegen. Waarbij je eigenlijk voorbij gaat aan het instituut van het OM en de PG. Ik maak altijd het onderscheid tussen de persoon en het instituut. Toch? Als we de persoon niet lusten of niet meer lusten omdat er zaken gebeuren die niet kunnen, dan zijn er wegen om ervoor te zorgen dat die betreffende persoon uit functie wordt gehaald. Wat je niet kunt doen is op een gegeven moment de zaak in een zodanige polemiek brengen dat je de persoon verweeft met het instituut en dat er uitspraken gedaan worden die ook internationaal worden gevolgd, dus die ook van invloed gaan zijn op ons investeringsklimaat en alles wat er gebeurt.
2: Noemt u zo'n uitspraak?
0: Waarbij op een gegeven moment lijkt dat ons totale rechterlijke macht niet voldoet.
2: Hmm.
0: Het totale OM niet voldoet. Zo? Dan kreeg je op een gegeven moment, wordt er gezegd, de PG is opgeroepen om gehoord te worden. Dan krijg je op een gegeven moment de discussie. De ene persoon zegt ik wil gehoord worden achter gesloten deuren. De ander die zegt van ik wil in het openbaar gehoord worden. Maar beseft men wel dat het stukje gehoord worden niet op een zodanige manier moet geschieden. Dat je daarmee eigenlijk een eerlijk rechtsproces straks voor de rechter beïnvloedt.
2: Ja, ja.
0: Want dat is het gevaar. Op het moment DNA zegt we gaan ambtenaren horen van Binnenlandse Zaken. Kan het plots zo zijn dat wanneer men straks voor de rechter staat en die personen moeten als getuigen geroepen worden, dat plotseling de conclusie komt dat mensen geïntimideerd zijn als getuigen. En dat je ze dus niet meer kunt gebruiken. En dat daarmee dat strafproces waarmee de samenleving misschien uitkijkt, als DNA zegt, we gaan voorstemmen, dat je daarmee ondermijnt.
2: Hmm.
0: Er bestaat in een rechtsproces, moment ik voor de rechter geroepen word, bestaat er zoiets als ik heb het recht om mezelf niet te incrimineren.
2: Hmm.
0: Wanneer je dus besluit om mensen te horen, en dan zegt iemand van ja, maar ik wil in het openbaar gehoord worden, kan het zijn dat daarmee je due process, het recht dat je hebt om jezelf niet te incrimineren, dat dat daarmee geschaad wordt. Dus dat proces van DNA moet goedkeuring geven of althans toestemming geven voor die inbeschuldigingsstelling moet met een zodanige zorg omkleed worden dat je niet op het punt komt dat er zaken daar gezegd worden en gedaan worden waardoor dat echte proces straks als je bij de rechter zou moeten komen dat is ook met waarborgen omkleed. Toch? Maar dus het OM staat aan de ene kant, maar het is de rechter die op een gegeven moment gaat zeggen van hallo OM, schuif, want wat je daar gezegd hebt, klopt niet. Of er is niet voldoende bewijs.
2: Mm.
0: Je moet voorkomen dat door bepaalde zaken die nu in het voorproces gebeuren, dat dat proces straks gecontamineerd is.
1: Ja.
0: En als ik daar uitspraken hoor over, dan moet dit niet en dan moet de PG moet dit en de PG moet dat en die PG moet dan afgezet worden omdat zij niet wil of omdat zij niet kan. Het gaat om het instituut van de procureur-generaal.
1: Ja.
0: Het gaat niet om hoe ik denk over deze PG. Het instituut. In hoeverre kan het instituut van de procureur-generaal zich op het standpunt stellen van kijk, voor mij is horen en moet het überhaupt in de media komen, alles wat er gebeurt in die besluitvorming. Ja, zaken bij DNA zijn openbaar. Maar het gaat nu om een heel gevoelig punt waarbij die politieke ambtsdrager eigenlijk een streepje voor kreeg op ons als burgers.
1: Ja, ik onderschrijf volledig dat je die twee dingen los moet trekken. Hè? Maar ook hier gaat het om een heel fundamenteel inrichtingsvraagstuk van onze samenleving. Dus ik kom ook niet aan het instituut. Ik heb misschien een persoonlijke mening over de PG, maar ik kom niet aan het instituut. Wat ik wel weet, is dat wanneer we kijken naar Suriname en hoe ons rechtssysteem werkt, dan moet je dus kunnen rekenen op een openbaar ministerie, dus de staande magistratuur, die uitgaat van eerlijkheid, van objectiviteit en beginselen die normaal zijn, ook internationaal en ook gebonden zijn aan allerlei verdragen die Suriname getekend heeft. De situatie die nu speelt is eentje waarvan ik zeg, volgens mij moeten we terug naar de tekentafel. Mevrouw Tjena Lin zegt, we moeten dat ding moet weg. Ik kan met haar meegaan omdat ik denk dat de oplossing voor een deel zit in vooral ook hoe wij ons bestuursrecht willen gaan ontwikkelen. Ik ken meneer Hoefderaad persoonlijk, omdat ik als prescom onder hem heb mogen werken. Hij heeft keuzes gemaakt. Ik laat me specifiek blijven bij de case van Hoefderaad. En zolang je niet op een stoel van een bestuurder zit en je keuzes moet maken voor een samenleving in crisis, ga je niet begrijpen wat voor besluiten je op dat moment, wat voor overwegingen je gaat maken. Maar je doet het als bestuurder. Wanneer we dus dan geen bestuursrecht hebben, dan hebben we een vacuüm. Want dan schuift alles door naar het strafrecht. Terwijl in feite, wat de man doet, misschien zou moeten zeggen, ik wil vanuit een bestuurskamer. Vanuit het bestuursrecht wil ik oordelen wat daar is gebeurd. Hmm. En die ruimte is er niet. Dan ga je al gauw de schijn krijgen. Het is politiek gemotiveerd. Ik heb het zelf aan de lijf ondervonden, toch? Ik bedoel, uiteindelijk ga ik door het proces heen. Ik krijg ook rechters. Ik krijg een kantonrechter. Ik krijg een hof. Hmm. Met drie rechters waarvan iedereen me zei...
2: Je bent de pineut.
1: Want het zijn allemaal mensen van een bepaalde partij. Maar ik moest blijven geloven in het feit dat het een onderdeel is van het rechtssysteem. En dat ik mijn recht ga krijgen. En dat heb ik ook gedaan. En ik heb mijn recht ook gekregen.
2: Uiteindelijk.
1: Snap je? Het kost je wel heel veel tijd en energie en natuurlijk emoties.
2: Voor de mensen die het niet weten, want je hebt altijd mensen die instappen. Het gaat dus om... jouw rol bij de EBS toen als directeur.
1: Exactly. En ik bedoel, er waren toen ook aanwijzingen dat het politiek ingestoken was. Want iedereen weet dat er iemand van een bepaalde partij met een scooter naar het OM is geweest. Verhalen daar heeft neergelegd. En het OM had op dat moment ook de keus om te zeggen van hé, dit kan niet. Het OM, sterker nog, heeft geen hoor en wederhoor doen plaatsvinden. Waarom kiezen ze daarvoor? Was het omdat ik toen als bestuurder van regering X bezig was? We gaan het nooit weten. Maar ik ga mee met mijn collega hier links. Dat ze zegt van luister, wat we nu hebben is iets dat eigenlijk niet echt goed werkt. Het beschadigt alle partijen in die driehoek.
2: Maar wacht even, maar mevrouw Janine, hij zegt toch een heel belangrijk ding ten aanzien van het bestuursrecht, hè?
0: Mm-hmm. Nou, dus vandaar...
2: Ik vind dat heel erg belangrijk.
0: Nou, vandaar dat ik zeg, ik begon met zo net 50 jaar onafhankelijkheid. We zitten in een rechtssysteem en we hebben eigenlijk na onze onafhankelijkheid nooit nagedacht over waar we willen gaan met het land. Niet economisch, maar ook niet in onze systemen. We hebben inderdaad geen bestuursrechter, bestuursrechtspraak, wat dus bijt. We hebben ook geen algemene wet bestuursrecht die minimale kaders geeft voor die overheid.
1: Exact.
0: We zitten, dan kom ik op een andere wet, die anticorruptiewet. Die geeft aan dat bepaalde handelingen strafbare feiten zijn. Als ze niet gepleegd worden. Dus of als je je verklaring niet aflegt, of als je handelt in strijd met procedures die aangegeven zijn en de staat wordt daarbij benadeeld, is het ook een strafbaar feit. Maar dan zit ik na te denken, oké, maar wat als nu een minister of een DNA-lid iets doet in strijd met de procedures, dan is het een strafbaar feit. Maar dan moet je dus eerst door die WIPA gaan voordat je die strafbaar stelling, maar wat voor zin heeft die anticorruptiewet?
2: Mm-hmm.
0: Wat voor zin heeft het dan? Want dan gaat DNA toch eerst bepalen of die persoon een handeling. Het betekent, het moment je een duidelijke wet hebt, algemeen bestuursrecht, wanneer je op een gegeven moment zoiets hebt als openbaarheidsbestuur, je hebt zoiets als een wet enquêterecht voor DNA, je moet meerdere instrumenten hebben om ervoor te zorgen dat die kaders voor het bestuur duidelijk zijn. Tegelijkertijd, en dat is altijd iets dat ik vaker zeg. Ik begrijp inderdaad dat als je niet in die stoel zit, dat het heel moeilijk is. Achteraf van hier, waarom ik een bepaald besluit. Maar ook het besef dat soms zullen er momenten zijn dat je als ambtsdrager nee zal moeten zeggen. Geldt ook voor directeuren van besturen.
2: Ja, ja.
0: Hoe vaak hebben we hier situaties gehad waarbij iemand zegt van het is in het belang van het bedrijf. Of het is in het belang van het land. Er moet een salaris betaald worden. Dus ik maak een keuze. Die keuze is op enig moment in strijd met de wet. Die een strafbepaling heeft. De intentie is goed. Maar er is een wet die een strafbaar stelling erop stelt. En geen bestuursrechtelijke sanctie van een boete. Een strafsanctie. Het betekent dat je dus linksom of rechtsom op die strafstoel komt te zitten.
2: Mm-hmm.
0: Als je voor die rechter staat, kijk die rechter naar, maar staat Suriname, u heeft ervoor gekozen om dit een strafbaar feit te maken. Ik zeg daarmee niet dat u het in uw zak heeft gestopt, maar de wet heeft gezegd dat ook al heeft u het niet in uw zak gestopt, als u dat regeltje niet volgt, gaat u voor een strafrechter.
2: Dus die rechter heeft geen keus.
0: En dan moet je die afweging gaan maken. Moet je op alle wetten die er zijn in dit land een strafbaar feit ervan maken. Dat wil zeggen, je moet gaan herijken. In welke gevallen wil ik gewoon bestuursrechtelijke boetes? In welke gevallen zijn het strafsancties? In welke gevallen is er ruimte voor die overheid om binnen die kaders van zo'n algemene wet bestuursrecht te moven? Want soms moet je als bestuurder een besluit kunnen nemen in strijd met een wet, omdat er grotere belangen spelen. Waarbij die afweging is altijd een stukje beleidsvrijheid. Hè? Dat de minister zegt van, hey, mevrouw Schindelin, u kreeg die vergunning niet, maar meneer Duiker kreeg het wel, want in dit geval blijkt dat er ongelijke behandeling toegestaan is.
2: Mm-hmm.
0: Dus het is een discriminatie, maar het is een verdedigbare discriminatie.
2: Mm-hmm.
0: En daar is het niet van, ja, maar het was corrupt, want hij heeft het wel gehad, ik niet. Belangrijk is het vastgelegd. Kan duidelijk herleid worden waarom dat besluit is genomen. Wanneer je aan de kant van het bestuursrecht niet je kaders in orde hebt, en die zijn er niet, liggen wel een hoop ontwerpen op ministeries in DNA, 6 jaar en die nooit aangenomen worden, wet enquêterecht voor bepaald, die zijn er niet. In al onze wetten vinden we voor alles dat het strafbare feiten zijn. Dat zijn het keuzes die je maakt als overheid. Die rechter die daar zit, kan niet naar believen zeggen van, weet je, de weg zit een strafbaar feit, maar ik vind dat ik die wet aan de kant ga zetten. Want dan morgen gaan we zeggen van, ja, maar die rechter volgt de wet niet. En dat is waar je gaat herijken. Aan de ene kant zeg ik een wet, WIPA moet weg. Tegelijkertijd, hoe voorkom ik dat mijn ambtsdragers, als het ware, worden overgelaten aan de grillen van de politiek. Ja. Waar vind ik die balans?
2: Hmm.
0: En dan zeg ik, als je weet dat we op dit moment in dat kader zitten, je weet dat we zeggen, we hebben op dit moment linksom of rechtsom gekozen voor een wet, WIPA, dan ligt er een zware verantwoordelijkheid op onze DNA om die wet met zorg toe te passen. De toets die zij na moeten gaan, is hier sprake van een politieke vervolging. Wat ze niet moeten doen is in die nitty-gritty van dat dossier, want er is een mogelijk gevaar van contaminatie van het rechtsproces. Waardoor de persoon misschien wel vrijgesproken zou moeten worden, maar niet vrijgesproken wordt. Of waarbij de persoon niet vrijgesproken moet worden, maar toch wegloopt, omdat hij eigenlijk geen eerlijk rechtsproces heeft kunnen krijgen, omdat er zaken hebben gespeeld die van invloed zijn op het proces. Dus je moet dat soort afwegingen, ik zeg altijd, we gaan heel veel zaken, ook in ons bestuursrechtelijk systeem, in het government systeem, gaan we moeten herijken. Waar willen we naartoe? En we gaan heel veel wetgeving moeten aanpassen.
1: Ja. En ik zou graag zien dat,
2: om te zien dat de fractieleider, meneer Parmesser, meekijkt.
1: Ja.
2: Dat hij die inzichten ook eventueel kan meenemen. Wat zei je wel?
1: En het komt erop neer dat ook daar onze DNA haar verantwoordelijkheid gaat moeten nemen. Die herijking die gaat niet van de een op de andere dag gebeuren, maar we praten al veel te lang over een algemeen wet bestuursrecht die zeg maar op basis van een herijking er komt. En steeds beloven, we gaan het doen. Het is geen ziekte, maar wel een symptoom van de manier waarop wij in dit land besturen. Om te zeggen van, we schuiven problemen vooruit. Terwijl de verantwoordelijkheden worden steeds groter. Als je kijkt naar systemen, naar processen, maar ook procedures binnen het overheidsapparaat. Als je kijkt ook naar vooral de complexiteit die erbij komt kijken vandaag de dag. Met ook allerlei interfaces naar buiten. Naar wat ook het buitenland van ons verwacht in keuzes die we maken, vaak als bestuurder. Dan denk ik van, hey, wanneer gaan we ook zorgen dat wij onze bestuurders in Suriname een stukje bescherming geven en tegelijkertijd duidelijke kaders aangeven. Nou, het nu burgerlijk wetboek is wat dat betreft al een stuk werk in de goede richting. Want vandaag de dag weten alle bestuurders nu, nou, dan moet ik niet zeggen alle, degenen die geweest zijn naar het congres van mevrouw Schindelin, die weten en die hebben het ook gehoord. Je bent hoofdelijk aansprakelijk voor de dingen die je doet in jouw hoedanigheid. Maar die duidelijkheid moet er komen. Die keuzes moeten we maken. En ik zeg niet dat we er al zijn. Want ik pleit zelf voor dat gedrag van mensen heeft niet alleen te maken met wetten en regels.
0: Ja.
1: Het heeft te maken met het conditioneren. Zorgen dat mensen weten van, hey, ik ben nu in een bepaalde positie verantwoordelijk voor toezicht. Wat zijn de instrumenten die ik heb en die mij helpen dat toezicht ook zeg maar te doen.
0: Ja.
1: Wanneer we praten over bestuurders op een stoel zetten die nog nooit getraind zijn, ook geen enkel bestuurlijke ervaring hebben, maar wel toezicht moeten gaan houden, dan zeg ik, ga ze vooral trainen. Dat is één. Maar stel ook duidelijke kaders. En
2: train ze vooraf.
1: Dat zou het mooiste zijn.
0: Ja.
1: Maar tegelijkertijd stel ook duidelijke kaders. Gedragscode is ook eentje ervan waarvan ik zeg.
2: Ja, ja.
1: Elk bedrijf, elke overheidsinstantie zou dat moeten hebben. Want ik heb gewerkt in Nederland. Bij een bank. Maar alles wat ik daarna zou willen doen, moest ik melden. En dat werd vastgesteld. Als het kon. Als het geen conflict of interest was. En dan had ik twee keuzes. Als ze zeggen nee. Kon ik zeggen oké, ik accepteer het niet. En dan kon ik vrij weglopen. Maar dan werk ik daar niet meer. Of ik accepteer dat ik bijvoorbeeld geen zitting mag nemen in een bepaalde stichting. Of in een bepaald andere NGO. Omdat de Rabobank zegt het is in conflict met. Zo simpel is het. Ja. En laten we die duidelijkheid ook geven aan onze bestuurders.
2: Maar even, als je die straflijn gaat volgen, toch? Zeg ik met mijn lege verstand. Dan zou je eigenlijk niet één persoon, want dan zou je die hele regering eigenlijk moeten vervolgen.
0: Dus dat.
2: Kijk, zover ik weet worden de besluiten in regeringsverband genomen, toch?
0: Ja, maar dus kijk, wanneer de rechter. Trouwens, laat me snel even een correctie brengen op wat de heer Deuker net zei. Het was niet mijn congres ten voordele van de regering. Het was een initiatief vanuit het kabinet van de president.
1: Ja, maar dat bedoel ik hoor.
0: En ik mocht daar een kleine bijdrage.
1: Goeie correctie.
0: Ja, dus lijkt het alsof ik het niet.
1: Een belangrijke bijdrage.
0: Dat is een belangrijke bijdrage vanuit de regering. Dat ze het dus op zich hebben genomen om dus met die trainingen te komen. En ik mocht daarin een kleine bijdrage leveren. Nee, maar dus kijk. Dus dat vind ik altijd zo dinges. Als je gaat kijken naar de processen. En daar is het.
2: Ja.
0: Daar is het dus van belang dat je nagaat op een gegeven moment. Daarom kom ik steeds terug op die structuur van hoe ziet onze regering eruit? We hebben een president, we hebben een vicepresident, we hebben ministers, we hebben een taakomschrijving, departementen. Daarom is het soms ook levensgevaarlijk dat je bijvoorbeeld zegt dat je alles schuift naar een kabinet van de president. Er zijn ministers die hun verantwoordelijkheden en een rechter is ook niet gek. Een rechter gaat overzien. Ik verwacht niet van de president dat ze alles weet.
1: Ja.
0: Dat kan niet. Ik verwacht niet eens van een minister dat hij of zij alles weet. Dat is onmogelijk. Daarom is het van belang dat je goede directeuren en onderdirecteuren hebt. Dat is de reden waarom je departementsafdelingen hebt. Datgene wat de president moet zien is het geheel overzien. En een goede rechter gaat toetsen bij het maken. Laten we zeggen, een minister is corrupt bezig geweest. Ja, als het is dan, de president heeft opdracht gegeven, ja, dan ga ik de hele regering opsluiten. Maar als de president geen opdracht heeft gegeven en die minister heeft het besluit op haar eigen houtje genomen, een goede rechter gaat ook daaraan toetsen van welk verwijt kan ik die president dan gaan maken in dat totaal van taakverdeling. En wat heeft die president gedaan op het moment die president heeft ontdekt dat die minister een scheve schaats heeft gereden? Daar gaat het om. Totdat je op enig moment zegt van oké, we hebben onze taken en verantwoordelijkheden. En rechters houden daar ook rekening mee.
2: Maar als die president zegt van, of in regeringsverband het besluit genomen wordt van hé, we gaan de middelen als zodanig besteden, ik zeg maar wat. Wat dan? En het is tegen de whatever.
0: Dan
2: met
0: zijn
2: al de wetten die we hebben in het.
0: Dan zijn het risico's die je heel bewust neemt.
2: Maar het zijn beleidsbeslissingen toch op dat moment?
0: Het zijn beleidsbeslissingen. Tegelijkertijd zijn het risico's omdat wij daaraan gekoppeld hebben strafrechtelijke gevolgen.
2: Ja. En omdat er geen bestuursrecht is.
0: Kijk, ik zeg het, laat het gewoon een simpel voorbeeld nemen in het bedrijfsleven. Er is een wet economische delicten. En daarin is alles een misdrijf. Er is altijd een verschil. Een overtreding is wat lichter. Met een misdrijf, daar praten we echt over gevangenisstraffen, ontzetting uit bevoegdheden. En dan is er bijvoorbeeld, ik heb als bedrijf mijn jaarrekening niet tijdig in orde gemaakt. Nou, dan kan dat betekenen privéaansprakelijkheid. Maar er is een wet op de jaarrekening die zegt, het is economisch delict. En de eerste keer, dan kan ik alleen een bestuursrechtelijke boete krijgen. Maar bij een tweede en een derde keer, dan mag het OM optreden, omdat wij ervoor gekozen hebben om in die wet op te nemen dat het een strafbaar feit is. En een economisch delict, dus een misdrijf. Dus het betekent dat je ervoor kiest om dat op te nemen in die wetgeving. Dus wanneer het OM op enig moment zegt van weet je, al die Surinamers die hun jaarrekeningenplicht niet nakomen willen gaan optreden, want er blijkt geen transparantie, etc. Als het OM wil optreden, en ik sta daar voor de rechter, dan kan de rechter niet zeggen van ja OM, u had daar niet mogen optreden. Want misschien is het OM al drie kansen gegeven. Toch? En dan gaat de rechter kan dan gaan kijken in de strafmaat van oké, is de persoon, is het de eerste keer, is het een zwaar verwijt. Maar feit is, die wet heeft gezegd, het is een strafbaar feit. Dat heeft de rechter niet verzonnen, dat heeft het OM niet verzonnen. Dat heeft de wetgever verzonnen, die heeft gezegd, ik maak dit tot een strafbaar feit. En dan kan het gaan zijn dat je moet kijken, waar praat je over strafbaar feiten, wanneer moet praat je over strafbaar feiten, en waar heb je dan, en dat zijn zaken waarvoor we moeten gaan nadenken als land, wanneer gaat het om situaties waarbij je het nog kan laten binnen dat beleidskader, want het blijft een feit, binnen het kader van beleidsmaatregelen heb je een mate van beleidsvrijheid.
1: Ja.
0: Heb je een stukje van keuzes mogen maken, heb je de ruimte om af te wijken van wetten en regelingen. Die ruimte, die beleidsvrijheid, die is er, het bestaat. Maar het moet altijd gemotiveerd zijn. Het moet altijd te verantwoorden zijn. Toch? En in situaties waarbij je echt een grens overgaat, ook daar gaat het OM soms nog kijken, moet ik in dit geval overgaan tot strafvervolging of niet? En besluiten ze tot strafvervolging over te gaan, dan krijg je dan nog een rechter die kan zeggen van oké, kunnen we in de strafmaat daaraan wat doen? Dus het betekent dat je in het maken van ook wetgeving en in systemen, dat je al dat soort zaken op elkaar moet afstemmen. Ik merk nog te vaak dat er soms wetgeving wordt gemaakt waarbij men niet de gevolgen niet doordenkt. Simpel voorbeeld, recent was er een activiteit waar de voorzitter van DNA nog aanwezig was, ging over governance, boek 2, en toevallig was er een presentatie over de trust. Trust ingevoerd in Suriname en men heeft blind gewoon erin opgenomen. Iedere trustee heeft de vergunning nodig van de centrale bank. Oké, leuk, ik ben bezig met mijn testament. Mijn nalatenschap, wat heeft de president van de centrale bank te maken met dat ik mijn huis wil nalaten voor het hele gezin? Het idee van toezicht op die trust is goed. Maar het ging specifiek als het gaat om offshore activiteiten. Als het gaat om beleggingsinstellingen en dat soort dingen. Niet voor die huissteun, kukens, waarmee ze hun boedel. Feit is, het staat nu gewoon in die wet voor iedereen. Dat wil zeggen, het staat erin opgenomen. Maar heeft men overdacht wat de gevolgen daarvan gaan zijn als je het gewoon zo invoert?
1: Ja.
0: En wat zijn eventuele sancties? Heeft men het vergunningenkader? Dus het geldt eigenlijk voor alle wetgeving. We moeten in Suriname sowieso naar een herijking als het gaat om die overheid. Toch? Hoe zorgen we ervoor dat we een rechtsstaat blijven? Hoe zorgen we ervoor dat mensen dus niet ongestraft weg kunnen lopen als ze daadwerkelijk zaken gedaan hebben die niet kunnen. We hebben een anticorruptiewet ingevoerd. Hoe gaat die anticorruptie zich verhouden tot de WIPA? Want het zijn strafbare feiten, punt. Maar voor die strafbaarstelling heb ik die toestemming nodig van DNA. Dus wat voor zin heeft zo'n wet die ik specifiek gericht heb op die publieke sector? Die wet geldt niet voor burgers. Die anticorruptiewet geldt alleen voor mensen in de publieke sector. Als er plotseling een WIPA daar is die zegt van er is eerst toestemming nodig. Dat wil zeggen dat je de werking van die wet eigenlijk ondergraaft. Of je soms als uitzondering moet halen. Maar dan moet je er eerst over hebben nagedacht als overheid.
2: We lullen tegen het eind van deze aflevering van Retrospectie. Erg interessant. met meneer Duiker en mevrouw Chenalin. Ik denk dat we dus niet hier kunnen zitten zonder iets te zeggen over het bezoek van de president aan Brazilië. Hebben jullie de berichtgeving daarover ook kunnen volgen? Ja. Want de manier waarop ze dus onthaald is nogal warm en waardig.
1: Het was niet alleen waardig. Het was, als je kijkt naar wat er getekend is.
2: Ja.
1: Dan mogen we heel blij zijn met dit bezoek van de president.
2: Mm-hmm. Wat maakt jou het meeste blij als we kijken wat getekend is? De samenwerking tussen Staatsolie en Petrobras?
1: Nee, maar ook op het gebied van een stukje agrarische ontwikkeling en productie. Dat is want je weet dat is mijn passie. Als ik kijk naar ook dingen die betrekking hebben op nationale veiligheid. En zo zijn er een reeks. En ik hoop echt dat wanneer ze terug is, dat haar communicatiedienst al die dingen gaat uitlichten, stuk voor stuk.
2: Ja, ja.
1: Programma's over gaat maken om de samenleving goed te informeren. Maar voor mij is de essentie, als Suriname hebben we onze soevereiniteit. Maar vandaag de dag hebben we partners nodig. En een van die partners die vlak achter ons is, is Brazilië. Brazilië is groot, heeft heel wat potentie, heeft heel wat mogelijkheden. Zeker als je kijkt naar de manier hoe Suriname gezien wordt. Maar dat heb ik van hun zelf gehoord. Ze zien Suriname als een corridor of een hub.
2: Hmm.
1: Het is aan ons om deze kans te gaan benutten. En ze zijn bereid met deskundigheid in te komen. Ze zijn bereid met technologie in te komen. Dat over investeringen, daar heb ik nog een beetje hard over in. Omdat ik denk van, nou, volgens mij trekken ze zelf ook investeerders aan. Moet je al blind staren op dat Brazilië ook hier heel grootschalig gaat komen investeren. Maar vooral de deskundigheid, de mogelijkheden om ons te ondersteunen in verdere ontwikkeling van ons onderwijs. Vernieuwing van onze agrarische sector. En dan ook sectoraal, hè, niet alleen op kleine onderdelen. Dat past in de visie zoals ik hem zelf zie. We hebben partners nodig. Het is niet alleen Brazilië. Want uiteraard willen we ook niet gebonden zijn aan één partner. Je wil als Suriname de ruimte hebben om met iedereen, zoals ze het zeggen, vrienden te zijn. Maar Brazilië, ik denk ook aan de mogelijkheden die we straks hebben om ons waterprobleem op te pakken. Met bijvoorbeeld Nederland. Ik kijk naar Guyana als buurland, dat we dat niet alleen gaan zien als een concurrent of een vijand. Zeker als het gaat om de agrarische ontwikkeling en toegang tot ontwikkeling van markten. Maar dat we heel specifiek zeggen van de president is daar geweest met een stevige delegatie ook. En er zijn voldoende zaken besproken. Er zijn afspraken erover gemaakt. En nou gaat het om de implementatie. Gaan we in staat zijn de implementatie te doen met een partner waarvan we nu al weten dat die ook hele strikte richtlijnen, procedure en standaarden heeft. Wanneer we bij Brazilië aan tafel komen te zitten met onze voorbereiding, onze projecten, moet ons huiswerk heel goed gedaan hebben. Laat dat vooral ook duidelijk zijn. Maar dat die kansen er zijn, ik ben daar heel blij mee. Heel blij met het resultaat.
2: Mevrouw Chenalin?
0: Ja. Nou, ik wacht op de uitvoering.
2: Ja.
0: Voor mij is van belang.
2: Je blijft met je benen op de grond.
0: Ja, voor mij, ik ben altijd met mijn benen op de grond. De relaties die we aangaan, de samenwerkingen die we aangaan. Ik zit altijd te wachten op de uitvoering.
1: Correct.
0: Zolang wij sterk staan, datgene geven wat we moeten geven. Maar ook datgene nemen wat we moeten nemen. Altijd in het achterhoofd hebben. Suriname vooraan. Toch? Want ik zeg het altijd, geen enkele buitenlandse partner, geen enkele buitenlandse vriend is alleen je vriend. Het zijn je concurrenten met eigen belangen. Toch, ze hebben ook hun eigen exportmarkten. Ze hebben ook hun eigen belangen, ontwikkelingen, hun investeringen. Dus het besef dat je altijd moet hebben, je bent collega's van elkaar, je bent concurrenten van elkaar, je kunt samenwerken. En hoe kunnen we het beste eruit halen voor beide landen? Ik ga er bij voorbaat van uit dat men ook met die intenties afgereisd. Het zou te gek zijn voor woorden als we weg waren gaan om Suriname weg te geven. Dus ik ga er gewoon van uit dat we met z'n allen met die intenties zijn afgereisd. Maar dat we ook in die uitvoering daadwerkelijk gaan komen op het punt waarbij Suriname, toch, ondanks dat we een klein land zijn, ondanks dat men ons vaak onderschat, dat gelet op de potentie, de rijkdommen die we hebben, de diversiteit in die samenleving, de manier waarop we hier met elkaar omgaan, ook al zijn er af en toe kissen-kisses en kunnen we elkaar niet altijd vinden, Suriname heeft een rijkdom aan menselijkheid, aan omgangsvormen. We hebben een rijkdom die we onderschatten. En waar wij als land eigenlijk een lied kunnen nemen in de wereld, mits we met z'n allen bereid zijn in één richting te werken. Dus ik wacht op de implementatie.
1: De implementatie. En uiteindelijk ook, zeg maar, hoe wij dit resultaat gaan ontvangen, hè, als samenleving. En dat we met z'n allen erachter gaan staan. Het zal nog niet perfect zijn wat er gaat gebeuren. Maar de eerste stappen terecht, laat het wel zijn op basis van wederzijds respect en wederzijds voordeel. Waarbij wij als Surinamers, wanneer we in het proces stappen op al die onderdelen, precies weten wat we voor Suriname eruit willen halen. Daar geloof ik in. En ik ben ervan overtuigd dat onze president ook niet anders zou willen.
2: Oké, okay, morgen is het 1 juni. Tot slot, guys. Waar zou de president voor de komende 6 maanden volgens jullie serieus voorrang aan moeten geven? Wel, tot slot.
1: We zijn begonnen met de onderwijsbonden. Ik wil daar ook weer mee eindigen. Dat we een oplossing moeten gaan vinden voor dit vraagstuk. Onderwijs, maar ik zou niet de verpleegsters willen vergeten daarbij. Dat is één. Ik denk dat we hebben gesproken over local content. Dat er niet genoeg gestrest kan worden. Dat we geen tijd te verliezen hebben om daar vaart mee te maken. De president heeft al de focus op de agrarische productie. Daar ben ik zelf bij betrokken. Dus dat blijft wat mij betreft een van de prioriteiten om daar keihard aan te werken. En hoe wij de prijsdruk de komende 6 maanden al in beeld gaan brengen en niet wachten tot het ons overkomt met een El Niño die op ons afkomt, hoop ik wel dat de president de komende 6 maanden met haar staf en met haar ministers, dat we klaar en voorbereid zijn op wat er gaat komen. Want it's not gonna be nice. En laten we zorgen dat we voorbereid zijn om te zorgen dat we nog steeds met z'n allen kunnen eten en drinken.
2: Die shuffling komt niet voor op jouw lijst?
1: Nee, het komt niet voor op mijn lijst. Ik geloof niet in die shuffling, hoor. To be honest.
2: Oké. Hoe zit je dan in dat slot?
0: Als indien even zover er alle reshuffling zou komen. Reshuffling heeft pas zin als je weet wat je wil, hoe je wil en hoe je dat gaat aanpassen. Anders is het vervanging om vervanging. Mm-hmm. Dus laten we dat reshuffelen. Dan zullen we overlaten aan de president om te besluiten of en in hoeverre dat nodig is. Voor mij is van belang wat ik noem die sociale agenda. En dan moeten we het over het stukje van het onderwijs, omdat je geen tijd te verliezen hebt. Het stukje van de huisvesting, niet te onderschatten. Probleem van Richelieu die bijvoorbeeld nu speelt. Het is te gek voor woorden dat er iets van... Het zijn mensen die al 13 jaar in die woningen wonen. Anderen hebben de lening al afgelost en ze hebben nog steeds die zekerheid van woning nog niet. En waarom ik het van belang vind... De regering is nu begonnen met een nieuw huisvestingsprogramma, wat dus zeer toe te juichen is. Ook richting oil en gas, richting toe. Je gaat gewoon betaalbare huisvesting moeten hebben. Maar dan kan het niet dat ook een overheidsinitiatief die heeft geleid tot huisvesting voor velen, dat mensen nu moeten huilen omdat ze hun huis nog steeds niet hebben. Dus dat stukje van die sociale agenda moet gewoon prioriteit blijven hebben. Maar dan ook in het concretiseren. Dus het betekent, ik wil niet meer horen dat er een probleem is met Monikarta. Los dat ding op. Ik moet niet elke week weer horen Monikarta. Los het probleem van de Monikarta op. Los het probleem van die huisvesting op. Want dat zijn die sociale agenda's waarvan mensen zien van de regering maakt stappen. En ook moet ik een extra dag wachten op mijn uitkering of mijn salaris. Oké, prima. Ik zal in mijn huiskamer een beetje gaan lopen schelden op die regering. Maar ik zie stappen. Los het probleem van de moneykaarten op. Los het probleem bij die zorgtehuizen, Asianen, etc. Los het op. Niet meer praten. Er is geen tijd meer om te praten daarvoor. En met de rest kunnen we met dialoog en stappen wanneer we concrete zaken zien. Dus dat is voor mij één aspect, die sociale agenda. En het andere aspect is de inkomsten halen die op korte termijn al te halen zijn. Middels gewoon kleine aanpassingen in wetgeving. Men kan mij niet wijs maken. Dus dat is dan niet alleen een oproep voor de regering, ook voor DNA. We kunnen binnen nu en 6 maanden een aantal wetten aangepast hebben en regels. Op basis waarvan al minimaal die inkomsten binnenkomen. Die een stukje verlichting zullen brengen.
2: Bedankt. De komende periode gaan we dus vaker een beroep doen op Willy Duiker. En je kijkt me niet aan. Alsof je niet achter staat.
3: Ik ben heel blij met wat mevrouw Tjenalin net geroepen heeft. Dat we niet alleen naar de regering.
1: Maar het is eigenlijk ook een oproep. Van ons. Laat de wetgever ook zijn verantwoordelijkheid nemen. We have no time to lose.
2: Ja. Bedankt aan deze twee gasten voor deze week. Dank Willy Duiker en mevrouw Tjenalin. Tot zover retrospectie. Het programma is over pakweg een uur tot anderhalf op YouTube. We wensen u een fijne zondag verder. Later vanavond Memories. En over een uur krijgt u de herhaling van Revival Now met pastor Patrick Botso. Fijne zondagavond verder. En tot de volgende week met een nieuwe retrospectie. Goedenavond.

Grace and blessings. U luistert naar een hele nieuwe aflevering van uw gospelprogramma op de zondag Revival Now. Mijn naam is Pastor Profeet Patrick Botsen. En I am your host for today. En we gaan starten met twee geweldige nummers. Naga Yuwo Making van The Messengers. En daarna gaan we aanbidden op het nummer Open the Floodgates of Heaven van The Upper Room Voices, het praise and worship team van Bethel Upper Room. Let us praise and let us worship.

0: Gods woord voor vandaag. Het is belangrijk om de Heer uw God te betrekken in uw plan. Welke planning u ook maar heeft, betrek de Heer erbij. Stem af met de Heer. Er zijn geziene, maar ook ongeziene gevaren. Er zijn adviezen ook die de Heer u wilt geven. Richting die de Heer u wilt geven. Ja, de Bijbel zegt daarom ook: the steps of a righteous man are ordered by the Lord. Ja, het is dus goed om in uw plan de Heer te betrekken. En ouderling Raoul Korsten gaat ons daar alles over vertellen. Hij gaat samen met ons duiken in Gods woord. En ik kan u zeggen, het is een hele mooie en interessante boodschap. Laten wij luisteren naar de boodschap van vandaag.
1: Goedemorgen. God is goed. Hij is zeer te prijzen. Wat een gezegende ochtend. Gezegend is het om wakker te worden en Gods krachten mogen ervaren in onze leven, in onze ledematen, in al hetgeen dat we doen. Het is genade dat wij weer op mogen staan en een nieuwe dag mogen aanschouwen. Dank u wel dat ik via dit medium in uw woonkamer mag komen, in uw slaapkamer, zo u wilt. Of misschien bent u aan het werk. Mijn naam is Korsten Dwight, ik ben ouderling in gemeente Bethel Opperroem en vandaag ben ik in de gelegenheid u te mogen bedienen vanuit Gods woord. Laat ons even bidden. Geliefde Vader, dank u wel dat wij vandaag een nieuwe dag mogen aanschouwen. We zijn wakker geworden. We voelen kracht in onze ledematen. We voelen uw adem door ons heen. Dank u wel dat u ons weer in de gelegenheid hebt gesteld om een lief voor u te leven, om het goed te maken waar het verkeerd was geweest en u te behagen nog een keer, nog een dag, nog een kans. Dank u, Heere Jezus. We bidden en we vragen dat u ons zal leiden vandaag. Dat u ons weg voorspoedig maakt. Dat u tot ons spreekt. Dat u ons kennis, inzichten, ervaring bijbrengt. Dat u ons leert hoe voor u te leven. En dat u ons dichter bij u trekt. Dank u wel, Koning Jezus. Voor een nieuwe dag. Dit is de dag dat u gemaakt heeft. En in deze dag zullen wij ook uw heil zien. Dank u wel, Heere. In Jezus' naam. Halleluja. Wat is God goed? Hij is geweldig. En hij is zeer te prijzen. Ik wil u vandaag bedienen, geliefde, met Gods woord. En ik wil het vandaag met u hebben over Gods plan. Weet je, een ieder maakt een plan. Mensen maken plannen en beramen het ook, althans proberen het uit te voeren. En God heeft ook een plan. Hij maakt ook een plan. En laat mij u voorgaan en zeggen dat hij die plan al heeft gemaakt. Hij hoeft het nu niet te maken. Opnieuw. Het plan heeft hij al. Wij mensen dus proberen dan nu ons plan te maken. En we plannen voor allerlei dingen. We plannen voor onze leven. We plannen voor onze studie. We plannen voor het gezin. We plannen voor het land. Zij die regeren. En dan heb je weer grotere organisaties die plannen voor de aarde. Plannen voor werelden. Laten we denken aan de United Nations.

0: toch die voor heel veel landen aan het plannen is. En de Heere, zijn woord, praat dan ook over een plan. En wat, hoe hij het ziet, hoe hij naar een plan kijkt. En als we lezen in Romeinen 8, vers 28, dan zegt Gods woord, één ding weten wij. Voor wie hem lief hebben, laat God alles meewerken voor hun bestwil. Want hij heeft een plan met hen. God heeft ook een plan, ja. Dus wij mensen hebben plannen, we maken plannen. En dan werkt het schriftgedeelte op ons, welke zegt, de mens wicht, maar God beschikt. Dus je kan al je plannen hebben, maar de Heere geeft de uitwerking daarvan. God heeft een plan met ons. En dat eigenlijk is het voornaamste dat voor een mens belangrijk is. Omdat wij als mensen plannen kunnen hebben, plannen kunnen maken. Maar het loopt niet goed uit. Omdat wij zonder de hulp van God meestal bezig zijn om een plan te maken. En we betrekken hem niet erin. De Bijbel zegt in Hosea 4, 10 vers 4. Zij beloven dingen die zij toch niet van plan zijn te doen. Hun rechtspraak is als giftig onkruid in de voren van een akker. Dat zegt Gods woord. En we zien het wanneer mensen dingen beloven die eigenlijk ze niet van plan zijn te doen. Dus dat ding klopt niet in hun plan. Maar ze zeggen wel, ze van ja, ik ben dit van plan of ik ga dat doen. Maar in hun achterhoofd hebben ze een ander plan. Belangrijk is dat wij Gods plan volgen. Dat wij Gods plan voor ons leven kennen. Want zoals ik het al voor u eerder gelezen had, toch, is het dat als we in Gods plan staan, hij alles mede ten goede doet werken. Als wij in Gods plan staan, het is belangrijk dat wij onze plannen niet alleen met onszelf beramen, maar met God ook. Want God heeft een plan. God heeft een plan vanaf het begin. Hij ons gemaakt heeft, heeft hij een plan. Met een plan en een doel zijn wij hier op deze aarde gekomen. En de Heere heeft een voornemen met ons. Het is belangrijk dan voor ons om te gaan beseffen nu, te gaan zoeken nu, te gaan kijken. Dus even, Heere, wat is uw plan met mijn leven? Want met alles heeft de Heere een plan. Met het leven van de mens, met de aarde, met de wereld. In Jesaja 14, vers 26 zegt het zo mooi. Dit is mijn plan voor de hele aarde. Ik zal het uitvoeren met mijn enorme macht die over de hele wereld rijdt. Gods macht gaat over de hele wereld. Kijk maar naar de stormen. Kijk maar naar een, die winden, die rukwinden, die dingen die de Heere alleen maar kan bewerkstelligen. En wij kunnen het niet verklaren. Die orkanen, die moussons, toch, in India. We kunnen ze niet verklaren. Wanneer de Heere, die aardbevingen, wanneer de Heere gewoon verschuivingen doet. Die tsunamis. Het is zijn macht dat over de hele wereld rijdt. En dat zal hij doen. Dat doet hij zonder uw toestemming, zonder mijn toestemming. Maar het plan met de mens, dat wil hij wel met u samen doen. Dat wil hij wel met uw toestemming doen. Ja, als mens kan je het plan van God afkeuren. Als mens kan je die plan van God aan de kant zetten. Dat deden de schriftgeleerden, bijbelgeleerden en de fariseers. En dat vind je in Lucas 7, vers 30, waar staat: behalve de fariseers en de bijbelgeleerden, die keurden het plan van God af en wilden zich niet door Johannes laten dopen. Dat was destijds het plan van God, dat die redding zo moest komen, dat Johannes ze zou dopen voor vergeving van hun zonden, maar ze wilden het niet, ze weigerden het. En zo ook kan jij Gods plan afkeuren en aan de kant zetten. En zeggen van, hé, nee, ik wil het niet van mezelf. Maar hij moet een keuze maken om te gaan, om erachter te komen, zeggen van, wat is Gods plan nu voor mijn leven? Leef ik gewoon maar om te leven? Leef ik maar voor zomaar? Waar pas ik in Gods plan? In Marcus 8, vers 35 kunnen we lezen: want wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen. Maar wie zijn leven vanwege mij en voor Gods plan verliest, zal het behouden. Zie weer iets hier waarbij je voor de Heere kan leven. Hoe goed is het? Wat voor voordeel? De Bijbel zegt het ook. Wat baat het de mens dat hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel? Wil jij voor God leven en liever in die staat, in zo'n staat, vrienden verliezen, je leven verliezen, dan zal je het behouden, zegt de Bijbel. Dan win je het, want je bent dan voor Gods plan gegaan. Want er staat hier, maar wie zijn leven vanwege mij en voor Gods plan verliest, zal het behouden. En het is beter, hoor, dat je de Heere wint en vrienden verliest, alleen maar om het plan van God voor uw leven. De Heere heeft een plan. Hij had zelfs een plan met Christus. En ik zeg u, hij heeft een plan met u. Het plan met Christus heeft hij uitgevoerd. Kunnen we lezen in Handelingen 3, vers 18, waarbij hij aangeeft: maar langs deze weg heeft God zijn plan uitgevoerd. Het is belangrijk dat God zijn plan wordt uitgevoerd. Laat me verder met u lezen. Maar langs deze weg heeft God zijn plan uitgevoerd. Want lang van tevoren had hij al door zijn profeten gezegd dat zijn Christus veel zou lijden. En je zou mogen vragen, ja, zeg van, maar alles wat ik meemaak, misschien ben je een kind van God en heb je pijn, heb je te lijden, toch? Dan nog zegt de Bijbel, is voor een korte tijd. Maar als het in het plan van God staat, is het veel beter zo te leven dan dat je buiten Gods plan bent en volledig bent, gezond bent. Alles gaat goed. Want het einde daarvan zal maar het verderf leiden. Dat zegt Gods woord ook. Soms lijkt de weg recht in iemands ogen, maar het einde daarvan leidt naar het verderf. Ik wil u bemoedigen om vandaag, terwijl u op bent gestaan, terwijl u denkt over hoe uw dag zal gaan, terwijl u overpeinst over wat zal ik doen, hoe zal ik het maken, vooral in deze moeilijke tijd van recessie, van problemen. We zien het allemaal in het land, we voelen het ook. Mensen hebben dingen beloofd die ze nu niet uitvoeren. En soms kunnen zelfs vrienden zijn die aan de kant hebben gelaten. Toch? Dan nog, wat zal jouw handeling vandaag zijn? Hoe zal jij je opstellen vandaag? Zal je Gods plan voorop stellen? Of zal jij het plan welke jij al lang hebt voorgenomen uitvoeren? Welke naar het verderf leidt sowieso, want zonder God is die plan niet goed. Maar als je de Heere calculeert, berekent, opneemt in jouw plan, Dan kan je succes hebben. Dat je zegt van, hey Heere, ik wil niet in deze dag gaan zonder te weten wat u van plan bent met mij deze dag. Zonder te weten wat u wilt dat ik moet doen. Als u zo'n stap maakt, zeg ik u, u heeft een goed ding gedaan. U heeft als eerst, voordat u bent opgestaan, voordat u iets doet, de Heere gevraagd, Heere, help me. Leid me vandaag. Laat mij staan in uw plan. Want hij heeft een plan met mensen. Hij heeft een plan met de aarde. Hij heeft een plan met de wereld. Maar uit alle drie die ik heb opgenoemd, kan hij twee van ze doen zonder hulp van u. Zijn plan met de aarde, he can do it. Hij heeft alle macht. Van hem is de hemel en de aarde en alles wat erin is. Plan met de wereld, hij kan het doen. Daarvoor heeft hij uw hulp, uw ondersteuning niet nodig. Maar het plan met de mens, daar heeft hij u wel nodig. U moet die ja zeggen voor God. U moet die ja zeggen voor Christus. U moet ervoor gaan. Wilt u staan, wilt u zijn in Gods plan. En dan geldt dit schriftgedeelte voor u. Eén ding weten wij. Voor wie hem lief hebben, laat God alles meewerken voor hun bestwil. De Heere wil dat het goed gaat met u. Want hij heeft een plan met hun leven. Vandaag is mijn gebed, omdat u mag vinden Gods wil voor uw leven. Dat u mag vinden wat de Heere voor u wilt. En ik zeg het u, het zal goed gaan. Omdat hij helpers heeft gegeven, speciaal klaar heeft gezet om u te helpen, zodat zijn plan wordt uitgevoerd. Ja, hij heeft helpers gezet. En hij gaat u helpen als u zijn plan voorop stelt. Halleluja. Lieve mensen, dank u wel dat ik u mocht bemoedigen met deze woorden. Ik wil met u bidden. Ik wil u in de gelegenheid stellen om vandaag nog in het plan van God te komen. Weet je, de Heere wil een vriend van je zijn en heeft het goede met je voor. En wil dat het beste jou overkomt. Zelfs in die zwakte zegt hij dat hij jouw sterkte is. Je hoeft niet ziek te zijn, ziek te blijven. Want hij heeft gezegd dat genezing het brood is van zijn kinderen. Hij heeft die zweepslag genomen alleen zodat u gezond kan zijn. U hoeft niet te pinaren. U hoeft niet te lijden in armoede. Want hij zegt, ik ben arm geworden zodat jij rijk kan zijn. En hij zegt ook nog, kijk maar naar de vogels. Kijk maar naar de bloemen. Ik zorg voor ze. Ik kleed ze. Zal ik dan ook niet voor jou zorgen? Maar de vraag is, ben je in Gods plan? Betrek je hem erbij. Wanneer je plan beraamt, denk je erom, zeg van, hé, de mijne is niet volkomen. Mijn plan is niet volmaakt. Mijn plan komt uit een menselijk hart. Ik heb God nodig om me te ondersteunen, om me te helpen, om een goed plan te beramen, om een goed plan te maken voor deze dag. Als u zoiets wilt doen, de Heere wilt vragen om in elke stap van uw leven te zijn. En ook in het plan van uw leven. In dat wat u vandaag wilt gaan doen. Dan wil ik met u bidden. Dan wil ik graag u tot de Heere leiden. Dan wil ik samen met u gaan. Toch? Laat ons tot de Heere gaan. Laten we de Heere zoeken. En als u wilt, dan wil ik met u bidden. Ik wil u vragen dat u het gebed, dit gebed met mij nazegt. Bid het vanuit het diepste van uw hart. Neem de Heere Jezus aan in uw leven. Laat Hem uw leven leiden. Laat Hem u helpen, zodat uw plan samen kan vallen met zijn plan. Zodat Hij alles mede ten goede mag doen werken voor u, voor uw bestwil. Want Hij wil dat het goed gaat met u. Gaat u met me bidden? Zegt u me na. Zegt Heere Jezus, ik hou van u. Ik wil u dienen. Ik wil u volgen. Ik wil met u leven. Ik wil voor u leven. Ik wil bij u zijn. Ik wil in uw plan zijn. Ik wil uw wil doen. Help me, Heer Jezus. Vergeef mij van al mijn zonden. Reinig mij met uw bloed. Was mij schoon van alles wat ik verkeerd heb gedaan. Heere Jezus, haal alle zonden weg waarvan ik bewust ben en ook waarvan ik onbewust ben. Elke plan die ik heb beraamd, elke plan die ik me heb voorgenomen, die zonder u is, zet ik aan de kant. Ik bid u, ik vraag u, vergeef mij. En help me, zodat ik die plannen met u kunt maken. Heer Jezus, ik wil u in deze dag. Ik wil u in mijn plan. Ik wil met u gaan. Ik neem u aan als mijn redder, als mijn leidsman. Als mijn herder. Dank u, Heer Jezus. Dat u met mij wilt zijn. Dat u met mij wilt gaan. En dat u me wilt helpen om een goed plan te maken. Dat ik u mag behagen. Dat ik u blij mag maken. En dat ook het plan welke ik wil gaan doen. Ga uitvoeren. Dat het samen mag vallen met uw plan. Voor mijn leven. Dank u, Heer Jezus, dat ik zo, door zo te doen, een kind van u mag worden. Amen. Laat mij dan met u bidden. Ik laat me u eerst feliciteren dat u zo'n stap hebt gemaakt, dat u hebt gebeden, dat u de Heere hebt gevraagd om u te helpen. Ook ik heb dat nodig. Ook ik bid het telkens weer. Ook ik vraag, Heere, help me dat ik mag staan in uw wil. Dat ik mag staan in uw plan voor mijn leven. Elke dag weer. Zo feliciteer ik u dat u een kind van God bent geworden. U heeft een goed ding gedaan. En het zal u goed gaan vandaag. Laat me met u bidden. Heere, dank u wel. Dank u wel voor de luisteraar, Heere mijn God, die vandaag zo'n gebed gebeden heeft. Uw woord gehoord heeft en een keuze heeft gemaakt om niet gewoon te starten vandaag en maar te leven, net als hoe het gisteren is gegaan en elke andere dag. Maar dat de persoon, de luisteraar, Heere, heeft besloten, tot zijn zinnen is gekomen en heeft gezegd van, hé, ik doe het al lang op mijn manier. Ik doe het al lang al volgens mijn plan. En ik merk op dat het niet lukt. En al lukt het, dan is het maar voor een tijd. Want het einde daarvan ken ik ook niet. En zoals uw woord zegt, Heere, dat soms een weg recht lijkt in iemand zijn ogen, maar het einde daarvan naar het verderf leidt. Heere, dan bid ik dat u deze luisteraar, mijn broeder, mijn zuster, Heere mijn God, beschermt, behoedt en bewaart van die valkuil, Heere, die vandaag op zijn weg zou mogen zijn. Heere, bewaar hem, Heere mijn God, Heere, zoals u zegt dat u uw engelen gebiedt, opdat zij, Heere mijn God, ons op vleugelen dragen, dat zij onze voeten bewaren, Heere mijn God, Heere, zodat wij onze voeten niet schoppen tegen steen, of opdat wij zouden vallen, Heere mijn God, in een kuil. Maar in de naam van Jezus, Heere mijn God, bid ik, Heere, dat u, Heere, deze broer en zus van mij, Heere, zal leiden vandaag. Heere, uw plan zal uitkomen voor zijn leven. Heere, hij zal u vinden, Ganomasra. Heere, ik dank u, Koning Yeshua, dat vandaag beter zal zijn dan alle andere dagen. Dat vandaag een begin zal zijn, Heere mijn God, van een hele nieuwe wandel en nieuwe levensstijl met u. Heere, bewaar hem, Heere mijn God, Heere, van vrienden die hem zou doen afdwalen, Heere mijn God. Dat hij u zou vergeten, Heere, en dat hij, Heere, een andere weg zou gaan dan de uwe. Gadome begi dat je kibri in aanneem voor koning Yeshua. Blessen osso, blessen gezin, blessen libi, blessen chin. Heere, bless Gado papa en levenspartner. Heere, ik bid in de naam van Jezus dat in deze tijd van recessie, van armoede, Heere mijn God, Heere, van problemen links en rechts, Heere, van wantrouwen, Heere, zelfs in de regering, Heere mijn God, Heere, Heere, misschien in familieleden en vrienden. Heere, ik bid in de naam van Jezus, Gado, dat het licht welke u schijnt voor deze persoon, dat de persoon het licht mag zien, Heere, en met een licht mag lopen door het leven heen. Dat die met een licht mag lopen, al lijkt het zo donker. Dat die met een licht mag lopen en velen het licht zullen zien. Heere, en zullen komen, Heere mijn God, Heere, op de plaats waarbij zij, Heere mijn God, Heere, deze persoon zullen volgen naar het licht. Mogen zij hem volgen naar u toe. Heere, is mijn gebed, bid ik in de naam van koning Yeshua. En ik dank u dat u zo iemand weer gevonden hebt, Heere. Heere mijn God, waardoor u uw licht wil laten schijnen. Heere, verander dit land, Heere. Verander, Heere mijn God, Heere, omstandigheden, Heere. Verander, Heere mijn God, Heere, vriendenkringen, Heere. Verander, Heere mijn God, Heere, economische, sociale, maatschappelijke omstandigheden, Heere. Gare in aanneem voor Jezus, Heere. Beweeg door dit leven, Heere, mijn God. Beweeg, Heere. En laat uw naam alle eer en alle glorie krijgen. We danken u, Heere, voor uw liefde, voor uw genegenheid, voor uw geduld. We danken u, Heere, voor de rust die u biedt. In Jezus' naam. Halleluja. Geliefde, ik dank u dat ik nogmaals dat ik via dit medium in uw kamer mocht zijn en dat ik u mocht bemoedigen met het woord van God. Nogmaals, onthoud, Gods plan is de beste. De beste altijd. Gods plan is de beste waarheen hij jou ook leidt. Gehoorzaam zijn roepstem. Neem je kruis op en volg hem. Gods weg is de beste. De beste altijd. Dat lied is een lied dat mijn meisje zo zingt van 8 jaar. Een jongen van 6. En ze hebben het op school geleerd. En wanneer ze het zingen, dan herinneren ze mij telkens weer eraan om God te betrekken in alles wat ik doe. Met deze wil ik u zegenen. Heb een heel gezegende dag. En de Heer is met u. Blessings.
1: Als u naar deze boodschap heeft geluisterd en u heeft de Heer in uw leven aangenomen als uw Heer en Redder, is het heel erg belangrijk dat u een gemeente zoekt waar Jezus wordt gepredikt en waar de kracht van God zich ook manifesteert. Ja, de Bijbel zegt verzuim de samenkomsten niet. Zoals we ijzer gebruiken om ijzer aan te scherpen, zo gebruikt de Heer ook de ene persoon om de andere persoon aan te scherpen. Dus het is erg belangrijk dat u een house of worship heeft waar u dus terecht kan. Wij maken ons klaar om naar het interview van vandaag te luisteren. En we hebben zuster Gracita, die vandaag zuster Stephanie Caschetti zal gaan interviewen. Ja, en ze gaan het onder andere hebben, en het wordt heel spannend, over de mentale zorg. Ja, dus mist u het niet. We gaan eerst luisteren naar twee nummers. Het nummer Days of Elijah van Charles Jenkins en de Chicago Fellowship Choir. En daarna naar het rustige Never Lost van Cece Winans.
2: I don't care what you do. Tell them there's no God like my God. I did.

0: Welkom luisteraars bij het tweede gedeelte van het radioprogramma Revival Now. Mijn naam is Clasita Groeneveld van de gemeente Bethel Opperroem en ook vandaag mag ik dus het interview afnemen van onze gast. Vandaag hebben we als gast geen onbekende in de Surinaamse samenleving, Stephanie Casketti. Welkom, zuster Stephanie.
1: Ja, dank u wel voor de gelegenheid.
0: Heel blij je hier te hebben natuurlijk, want je bent, hoe zal ik het zeggen, geen zomaar mens.
1: Oh ja, dat is hoe je het zegt hoor. Maar in wezen ben ik een heel bescheiden persoon. Mm-hmm. Maar ik merk de laatste tijd dat ik toch anders overkom bij anderen.
0: Hoe anders?
1: Mensen denken dat ik hoogmoedig ben en dat ik niet approachable ben.
0: Serieus?
1: Dus ik probeer eraan te werken dat mensen kunnen weten van je kan gewoon met me praten. Mm-hmm. Maakt niet uit waar ik gewerkt heb of waar ik nu werk. Ik ben gewoon down to earth als persoon.
0: Want ik ken je niet anders.
1: Als ik aan het werk ben...
0: Ben je wat serieuzer misschien?
1: Ja, ik weet niet als het serieus is. Ik ben heel strak aan het werk. Mm-hmm. Maar als ik in mijn vrije tijd ben, hou ik van grappen maken. Mm-hmm. Of van plagen. Ik hou van leuke dingen doen. Mm-hmm. Dus mensen kunnen soms het verschil niet maken. Mm-hmm. Maar meestal kennen ze me vanuit mijn vrije tijd. Maar als mm-hmm. ze me aan het werk meemaken, dan ben ik totaal anders. Puntjes op de i. Mm-hmm. En soms kunnen ze die vertaalslag niet maken.
0: Ah, oké. Okay. Oké, okay, maar laten we hopen dat ze dat gaandeweg wel aan kunnen.
1: Ja, ik denk dat dat daar vandaan komt.
0: Yes, oké. Okay. Maar Stephanie, je bent een hele actieve jongere geweest. Je bent niet jong meer.
1: Nee.
0: Je bent 40, ba?
1: Ja, ik word 42 dit jaar.
0: Klopt. Maar toen je jonger was...
1: Maar mensen zien nog steeds als de jeugdvertegenwoordiger.
0: Ja, de vertegenwoordiger. Eigenlijk zal die rol je nooit meer worden ontnomen, denk ik.
1: Ja.
0: Ja toch? Daar ga ik vanuit.
1: Het is een legacy dat je meeneemt voor je leven lang, ja. Heb ik nu gemerkt.
0: Want je was toen Caricom Youth Ambassadeur?
1: Ja, dus Caricom Youth Ambassadeur, dat is mijn afsluitende fase geweest binnen het jeugdwerk.
0: Toen hè?
1: Maar eigenlijk ben ik al vanaf mijn 12e begonnen met jeugdwerk. Mm. Ik zat toen op de Mulo School, mm-hmm. Johannes Vrolijk School op Lelydorp. En ik was uitgekozen omdat ik een van de top drie, ik hoorde tot de top drie van de klas. Mm-hmm. En één persoon mocht de school vertegenwoordigen tijdens een culturele uitwisseling met een Mulo School in Cayenne.
0: Mm-hmm. En hoe was dat?
1: Dus daar is eigenlijk mijn officieel jeugdwerk begonnen. Want daar werden we getraind door Lions Club Phillies. Mm-hmm. Ik weet niet of die chapter nog bestaat. Mm-hmm. Maar er waren dus twee begeleiders die dus die lid waren. Dus fellows mm-hmm. van de Lions. Die met ons bezig waren. Mm-hmm. En ze kwamen elke zaterdag helemaal naar Lelydorp om ons Franse lessen te laten verzorgen. Uh-huh. Door Alliance Française. Want we moesten als we daar gingen wel kunnen praten met onze jeugdleeftijdsgenoten. Mm-hmm. En toen we terugkwamen, toen moesten we ons voorbereiden op die tegenuitwisseling. Want toen zouden zij dan naar Suriname komen het jaar daarop. Mm-hmm. Dus eigenlijk zo ben ik in het jeugdwerk beland. En daarna was er een oproep van stuurgroep jeugdbeleid van president Wijden Bos toen. Mm-hmm, mm-hmm. En ze vroegen naar jongeren die wilden helpen om het jeugdbeleid te helpen formuleren en uit te voeren. Mm-hmm. En ik vond het interessant, ik weet nog Ferranto Donghor. Uh-huh. Hij was op televisie gekomen om ons weetje uit te nodigen. En ik dacht van, als die jongen het kan, hij is flink, hij is flexie,
0: kan ik het ook.
1: Dus zo ben ik dan mijn naam gaan zetten, gaan registreren. En toen begon het te rollen. Mm-hmm. We werden getraind door stuurgroep jeugdbeleid. We werden op het kabinet ontvangen door de president. Dus als jongere voel je je geweldig.
0: Helemaal.
1: En ik weet nog, ik werd opgeleid tot jeugdvoorlichter wat betreft kinderrechten. Mm-hmm. Want we moesten dan onze peers uitleggen wat hun kinderrechten zijn. Mm-hmm. En ik had een geel certificaatje, dacht ik heb het nog hoor.
0: Je vergeet het niet dus?
1: Nee, het is me bijgebleven, want ik voelde me geweldig toen. Want ik had mijn eigen chauffeur, omdat ik heel ver woonde. En hij kwam me speciaal halen en daarna de andere kinderen. Wanneer we mini-congressen hadden. Dus dat was een heel ding toen dat deed, weet je, want je ouders hebben geen auto, je bus en zo, je gaat met de schoolbus naar school. Dus als het auto van het kabinet kwam, zag je me helemaal staan, helemaal deftig gekleed, want ik ben MC, ik was vast de MC, op die mini-congressen.
0: Dat is heel mooi.
1: Dus dat is iets dat je bijblijft. En van het een kwam het andere, want wij moesten toen jeugdraad opzetten.
0: Ja.
1: Ik ben niet gegaan voor die campagne, maar ik zat in de organisatie.
0: Zuiver, dat weet ik ook nog.
1: Daarna is officieel dan het eerste jeugdparlement geïnstalleerd. Mm-hmm. En Ik was ook niet daarvoor, was ik ervoor? Ik weet niet. Volgens mij was ik kandidaat, maar ik was niet gekozen.
0: Klopt, dat kan. Ja. Maar je was wel youth ambassador geworden van CARICOM.
1: Ja, maar dat is erna.
0: Daarna, ja, de tweede groep, toch?
1: De tweede groep.
0: Zuiver.
1: Want ik was dan op een gegeven moment, was ik niet gekozen jeugdparlementariër.
0: Uh-huh.
1: Maar ik mocht youth officer zijn voor die kerk.
0: Zuiver.
1: Youth ambassador.
0: Zuiver.
1: Dat was Harish Monorad Ildis Beakley.
0: Zuiver, klopt.
1: Dus dan liep ik al mee in het programma, Veranto en ik.
0: Uh-huh.
1: En toen er weer verkiezingen
0: waren. Jullie twee, dus...
1: Toen zijn wij
0: gewonnen.
1: Dus aan
0: gekozen. Ik zei gewonnen. Gekozen.
1: Dus dat was eigenlijk het afsluitende. Maar ik ben heel lang bezig geweest met officieel jeugdwerk in Suriname doen.
0: Ja, maar kijk, hè, soms kunnen we denken van je rolt erin.
1: Mm-hmm.
0: Maar denk je niet dat je gekozen bent en handpicked? Geroepen ben door God om het te doen?
1: Ik denk het wel, want ik heb nog steeds passie om met kinderen te werken. Ik doe kinderwerk, ik ben kinderwerker. Al vanaf mijn tienerjaren doe ik kinderwerk.
0: Mm-hmm.
1: Ik heb niet echt jeugdwerk gedaan, maar dus in de kerk hoor. Maar dus daarbuiten is officieel jeugdwerk. Je land vertegenwoordigen in binnen- en buitenland, dat heb ik jaren gedaan.
0: Mm-hmm.
1: En ik ben op mijn 27e uit het jeugdwerk gegaan.
0: Mm.
1: Dus dat was mijn laatste jaar als CARICOM Youth Ambassador.
0: Mm-hmm.
1: Daarna heb ik nog een jaartje die groep na mij begeleid.
0: Mm-hmm.
1: En daarna ben ik dus officieel voor de overheid gaan werken.
0: Mm-hmm. Je zei me ook heel kort voordat we zouden beginnen... dat je bezig zou zijn met mental health.
1: Mental health. Mm-hmm. Dus dat komt niet... kom niet gewoon. Ik heb heel veel meegemaakt in mijn traject. Hè?
0: Mm-hmm. En, bedoel je persoonlijk?
1: Persoonlijk,
0: of? Okay.
1: Persoonlijk. Mm-hmm. Heel veel. En op een gegeven moment is wat ze ons hadden geleerd, weet je, wij zijn, ik zeg proefkonijnen van early childhood development.
0: Mm-hmm,
1: mijn
0: toch?
1: Groep. Die hele groep, toch? Veranto, Melvin, Ildes, Sergio, hij is nu in het buitenland, Natalie Mossel.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, we zijn verspreid nu wereldwijd. Maar het is in ons gepland vanaf kleins af early childhood development. We zijn getraind, we zijn gecoacht.
0: Mm-hmm.
1: En dat is nu wat mist in Suriname.
0: Mm.
1: Het jeugdwerk krijgt te weinig geld om goed bezig te zijn met de vorming van kinderen, jeugdigen, jongvolwassenen, totdat ze die 30 jaar hebben bereikt.
0: En het is heel belangrijk, toch?
1: Het is belangrijk. En ik stoor me eraan, omdat ik dicht bij het vuur zit. En ik hoorde de minister van Jeugd, Arbeid en Jeugd zeggen dat hij maar 1 miljoen op zijn begroting heeft voor directoraat Jeugdzaken.
0: Heel weinig.
1: Is heel weinig, want wij hebben gevochten voor een ministerie voor sport en jeugd. En dan word je versnipperd en dan heb je maar 1 miljoen. Dus ik kan me voorstellen dat die huidige directeur niks kan doen.
0: Mm.
1: Want wat doe je met 1 miljoen aan 2024? Dus
0: en landelijk nog erbij, hè?
1: Is landelijk, dus is het te weinig.
0: Mm-hmm.
1: En we zijn binnen CARICOM is onze president verantwoordelijk portefeuillehouder van cultuur, jeugd, sport en gender.
0: En juist,
1: dus dat zo,
0: op die gebieden wordt er weinig gedaan.
1: Wordt er weinig gedaan. Dus ik heb hem al erover gesproken van pres. Hé, hey, kijk hiernaar. Het kan niet. Hij moet, hoe zeg je, wij moeten als Suriname het beleid op deze vier cruciale punten uitzetten voor CARICOM.
0: Mm-hmm.
1: En wij zijn gekozen toen der tijd in 1996 voor dit, voor deze portefeuille, omdat we er heel goed in waren.
0: Mm-hmm.
1: Wij waren een model of practice.
0: Zuiver, hè?
1: Best model of practice.
0: In het Caribisch gebied waren wij een voorbeeldland. Ja.
1: En nu zijn we helemaal gedegradeerd.
0: Oh,
1: we moeten weer gaan opkrikken. En het manifesteert zich al. Je hebt me op Facebook, je hoort me vaker kreten, slaan van het gaat niet goed met onze jeugd. Dit is wat ik bedoelde. Nu manifesteert het zich.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is ook gewoon omdat ik het heb meegemaakt wat het is om aan de grond te zijn.
0: Mm-hmm.
1: Mentaal.
0: Mm-hmm.
1: Toch? Daarom dat ik zeg van nee, ik moet weer opkomen om geld, funding te zoeken.
0: Mm-hmm.
1: Om weer met onze jongeren
0: bezig
1: te zijn. En ik geloof dat het gaat lukken dit jaar.
0: Want anders kan het goed misgaan, hè?
1: Het gaat al goed mis.
0: Mm-hmm.
1: Kijk hoeveel jongeren van ons zelfmoord plegen.
0: Is het 3 voor 12? 1 voor 12? 5 voor 12?
1: 5 voor 12. We moeten nu echt ingrijpen. Maar misschien was dit een wake-up call.
0: Mm-hmm.
1: Persoonlijk heeft het me ook geraakt. Want januari heb ik een hele goede vriend van me begraven. Marvin.
0: Mm-hmm.
1: We zijn samen naar school gegaan. samen naar de universiteit, samen schoolbus gepakt, weet je. Mm-hmm. Hij deed rechten, ik deed wiskunde.
0: Mm-hmm.
1: En ik bedoel, we zijn aan de top van het land geweest qua leiderschap, jeugdleiderschap. Ons hele leven is als het ware een draaiboek. Zo leven we. Mm-hmm. Alles wat we doen, zetten we uit. We hebben geleerd om ons leven te plannen.
0: Yes, klopt.
1: En dat valt hij uit zonder dat we het door hadden. Want hij was de vrolijkste van de klas. Is altijd een bende als Martin in de buurt is. Hij laat je zo lachen. Je voelt je zo thuis bij hem. Hij hielp veel mensen bij mij in de community.
0: En het frappante is... Zuiver. Is het moeilijk om hulp te vragen in Suriname?
1: Ik weet het niet. We hebben geleerd om zelfstandig te zijn en om zelf onze problemen op te lossen als jongeren. Mm-hmm. Vooral als je leidinggevende functie hebt, dan leer je van je moet je dingen zelf oplossen.
0: Yes, toch? En dat is verkeerd.
1: Misschien is het niet verkeerd, want je gaat je vuile was niet bij iedereen gaan ophangen.
0: Maar je moet de geschikte personen vinden.
1: De geschikte persoon. Daarom zeggen ze ons altijd, als leidinggevende moet je een coach hebben.
0: Mm, een mentor.
1: En ik ben blij, een mentor, dat ik mentoren heb. En ik heb opleidingen bij ze gevolgd, trainingen, maar ze hebben me nooit losgelaten. Mm. Omdat ze iets in me zien.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft me geholpen toen ik zo in die dip zat. Want je weet, ik was politiek actief afgelopen 7 jaren tot 2020. Wanneer ben ik erin gestapt? 2015 ben ik op de lijst gegaan. Ik was lijsttrekker voor een partij.
0: Mm-hmm.
1: En daarna... Maar ervoor hielp ik al op de ministeries en zo. Dus ik had zoiets van, oké, om daar te zijn moet je zijn waar het beleid geformuleerd wordt. Want ik heb geleerd hoe ik moet schrijven, hoe ik moet uitvoeren en dat heel pakket. Dus ik dacht, als ik in de politiek ga via de partijpolitiek... Want eigenlijk is politiek even een negatieve connotatie nu.
0: Klopt.
1: Maar het is gewoon bestuurskunde. Hoe draai je een land? Hoe zorg je ervoor dat je gezondheidszorg op orde is? Je onderwijs,
0: is dat een huis
1: je
0: houden?
1: Infrastructuur.
0: Een huis, hoe regel je een osso?
1: Precies, dat is politiek. Maar nu is de partijpolitiek aan zet... die bepaalt wie die algemene politiek mag uitvoeren in het land.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat was mijn drijfveer om te gaan in die partijpolitiek.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk dat het een stap is geweest wat ik niet met God had besproken. Mm-hmm. Later wees een vriendin van mijn moeder op, Vanessa, je kent haar ook. Maar Stephanie, had je wel gebeden ervoor?
0: Mm-hmm. Soms vergeten we, hè?
1: Ik heb gebeden, maar ik heb geen toestemming gevraagd.
0: Mm-hmm.
1: Die jongeren hadden me gepusht, vooruitgeschoven van zij is onze kandidaat, zij moet op die lijst.
0: Mm-hmm.
1: En ik had zoiets van, ze dwingen me om te gaan, laat me maar gaan. Ik heb die hele package om een goede job te doen.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik had geen toestemming gevraagd.
0: Mm-hmm.
1: En waarschijnlijk was ik toen nog niet zo alert, mm-hmm. dus dat bedoel ik geestelijk,
0: ja. Uh-huh.
1: Om te weten van, hey, this is another
0: area.
1: Another area.
0: Mm-hmm.
1: En na de verkiezingen ben ik na 3 maanden, want ik was best wel high ranker.
0: Mm-hmm.
1: Ik zat in het wetenschappelijk bureau.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, ik heb die hele campagne getrokken qua interviews, qua debatten en zo. Ik heb veldwerk gedaan. Ik had een heel team van mensen, propagandisten om me heen. En ik was, hoe zeg je dat, gemachtigde van de partij in het district.
0: Mm-hmm.
1: Dus alles tekende ik, alles leverde ik in. Ik had een veiligheidsman, ik had een chauffeur vanuit de partij, begreep je? Dus ik werd niet gekozen omdat we een misberekening hadden gemaakt. We hadden niet genoeg stemmen om een zetel te halen. We hebben een halve zetel gehaald.
0: Dat is in Paradise.
1: In Wanica,
0: klopt. Uh-huh.
1: Dus op een gegeven moment... was het een halve zetel, heeft die een lijst opgebracht.
0: Mm-hmm.
1: Na 3 maanden ben ik ingestort.
0: Ingestort in de zin echt?
1: Ingestort, fysiek alles.
0: Wauw.
1: Ik ben ingestort thuis en op een gegeven moment ben ik in het AZP beland.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet niet als je het weet, maar ik was 7 dagen in coma.
0: Mm-hmm.
1: Maar die week ervoor, dus dit vertel ik je achteraf, hè. Die 7 dagen wist ik niks. Die week ervoor had ik constant hoofdpijn, maar het was tentamenperiode.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik dacht, ik heb te veel gestudeerd
0: ja,
1: en zo.
0: Klopt.
1: Ik drink gewoon een parakof en. Maar die hoofdpijn ging niet over.
0: Mm.
1: En die dag ben ik nog, ik weet nog, ik ben naar... ik moest mijn auto naar de monteur brengen, 's middags weer ophalen. Ik heb die auto achtergelaten met een taxi naar huis gegaan. Die man belt me 's middags, kom je auto halen. Toen ik naar huis terugreed, toen voelde ik echt die spanning in mijn hoofd. Maar voor mijn geluk, die dag hadden we een familievergadering. By the way, ik kom uit een gezin van 10 kinderen. Mm-hmm. 7 meisjes, 3 jongens. 1 is er nu niet meer. Mm-hmm. Maar toen was hij er nog. Mm-hmm. Dus dat is een familievergadering, want mijn moeder moet altijd dingen bespreken. Dan heeft die ruzie met die, dan heeft die iets vervelends gezegd. Dus je bent constant bezig in een gezin van 10 kinderen. Dus we hadden
0: en hoeveelste ben jij van de 10?
1: Ik ben 1 voor de laatste.
0: Oh, okay.
1: En ze vinden dat ik verwend ben. Maar zo wel kunnen hoor, vanwege mijn moeder. Maar ik weet nog dat ze waren gekomen thuis voor familievergadering. En mijn broer had soep klaargemaakt en ik liep naar de keuken om soep uit te scheppen. Mm-hmm. En ik begreep dat ik daar alles heb laten vallen en dat ze achter me stonden. En toen is mijn zus me opgevangen. Mm. Vanaf dat moment
0: weet je niet meer.
1: Dus ik begreep dat de ambulance me is komen halen. Ze hebben me naar AZP gebracht. Gelijke intensive care. 7 dagen komen.
0: Maar Garo Jeppi.
1: Ja.
0: Garo Jeppi. Wat heb je eruit geleerd?
1: Ik heb eruit geleerd dat je... Ja, 7 dagen coma, ik wist niks van mezelf, maar daar kwam dan de kerk in. Mm. Want alle gebedsgroepen, iedereen die achter ons stond toen de tijd tijdens ons jeugdwerk, het ging als een lopend vuurtje, heb ik begrepen. Later bleek dat mijn telefoon bij mijn zusje was en dat ze het nummer in een groep-app hadden gezet. Mm-hmm. Van mijn vrienden die intussen dus nu ook allemaal bekeerd zijn.
0: Ja, yes, klopt.
1: Ze hebben allemaal gebeden, ze hebben die gebedsgroepen, rallies laten houden thuis en zo nachtwakers. Mm-hmm. Van Stephanie gaat weg, ze is niet aanspreekbaar, coma. Mm-hmm. Dat heeft me dus geleerd dat je toch die supportgroep moet hebben. Mm-hmm. En dat als je niet beveiligd bent, geestelijk, dat je bepaalde grote stappen niet moet nemen. Mm.
0: Uh-huh. Je moet die geestelijke backing hebben, hoor ik
1: vaak. Precies, maar weet je, mijn moeder en mijn vader waren mijn geestelijke backing. Mm. Dat heb ik pas 2 jaar terug ontdekt, toen ik ze kwijtraakte. Mm. Want ik heb nu mijn moeder en mijn vader kwijt.
0: Oh, ze zijn er niet meer?
1: Nee, ze zijn er niet meer.
0: Sorry.
1: Ook vanwege hun leeftijd, hè. Mm-hmm. Dus er is echt een generatie weggegaan. Mm-hmm. En daar moest ik ook even mee dealen. Mm. Maar daar heb ik dus geleerd dat zij mijn geestelijke backing waren. Uh-huh. Maar toen ik in het ziekenhuis kwam, ik heb om het verhaal af te ronden hoor. Uh-huh. Ik heb een maand in het ziekenhuis gelegen, AZP. En toen ik bijkwam, toen zei ik aan God van, Heer, wat doe ik hier? Uh-huh. Want je kan niet lopen, je ligt daar, je wordt op bed gebaard, je moet pampers dragen. Ik had niet eens door dat ik niet kon lopen, hè. Mm-hmm. Dus ik was een van die dagen zo geïrriteerd, want een van die zusters was me niet op tijd komen verschoenen. En toen mijn broer kwam en mijn zus, toen klaagde ik ze van, ze hebben me zo gelaten die hele avond in mijn vieze pamper, natte pamper en zo. Als ik wist, als ik kon, zou ik opstaan en zelf mijn pamper pakken in die kast. Mm-hmm. Toen zei mijn broer me van, maar Stephanie, je kan niet lopen.
0: Wat
1: toen snapte ik van, wat is het? Dus ik lig daar, ik weet niet dat ik niet kan lopen.
0: Ik kan praten van, wel.
1: Dus dat is wat mijn God me heeft gegeven. Praten en schrijven, dat zijn mijn talenten. Mm. Geloof me, niets kan het van me weghalen. Mm. Toen ik bijkwam, is dat het eerste wat die... Het is ook een zuster, by the way, hoor. Mm-hmm. Hoe heette die mensen die leren praten?
0: Oh, die...
1: Ze hebben een bepaalde naam. Logopedist. Moest ze komen checken als dat werkte. Zie maar, zei, dat was het eerste wat ze zag dat werkte. Dat ik gewoon vlot sprak. Alleen kon ik niet lopen.
0: Mm.
1: Ja.
0: Hoe lang heeft het geduurd voordat je weer kon lopen?
1: Ik heb een maand in het ziekenhuis gelegen. Ze hadden gezegd 3 maanden. Mm. En ik zou niet meer kunnen lopen. Ze moesten thuis, hadden mijn familie erop voorbereid. Mm. Aangepast, mijn kamer helemaal anders inrichten. Een ziekenhuisbed monteren. Toilet moest dichtbij zijn in mijn kamer. Dus eigenlijk mijn familie had het niet geaccepteerd. En mijn moeder was een biddende vrouw. Mm-hmm. Ze zat in voorbidden team.

0: En we accepteren het niet. Stephanie moet totaal hersteld weer naar huis komen. En ik zou 3 maanden daar blijven, hè. Had ik ze gezegd. Na een maand kon ik die trap klimmen van de 4e naar de 5e etage.
1: Wauw.
0: De doktoren hebben gezegd, die neurologen van Suriname zeggen tot nu toe, ik ben een wonderpatiënt.
1: Maar zie je het als een tweede kans dat God je gegeven heeft?
0: Precies, een tweede kans. Maar ik heb zelfs een derde kans gehad. En dat was 2 jaar terug. Daarom zeg ik je, ik ben nu met mental health dingen bezig.
1: Ah,
0: om
1: uit
0: te zetten hoe ik die awareness campagne ga starten. Want je moet begrijpen, nadat je terug weer herstelt, ben, begin je weer te werken, je begint alles weer te doen. En ik had een geestelijke leider gevraagd van, maar moet ik misschien stoppen met het politieke? Misschien hoor ik daar niet thuis. Toen zei hij van, maar alle partijen hebben mensen. Hoe zeg je dat? Struggles. En het is een fighting game daar binnen. Je hebt groepen en wie de sterkste wint. Dus ik zou me niet uit het veld laten slaan. Doe gewoon weer mee. En ik heb toen gedacht van, weet je wat? De dokter had me onder curatele gesteld. Ik mag 5 jaar niks doen.
1: Volgens de dokter?
0: Volgens de dokter. Dus dat bedoelt hij campagne voeren. En
1: dus hij bedoelde echt rustig zijn.
0: Ik moest rustig zijn.
1: Neem het rustig aan.
0: Ik werkte halve dagen. Ik ben dankbaar. Mijn directeuren hebben eraan meegewerkt. Ik werkte halve dagen lichte dienst en zo. Ik dacht dat ik dat 2 jaren lang heb moeten doen. Daarvoor dat ik weer kon inrollen in vaste programma's. Maar gewoon 1 ding per dag. Want ik was echt op bezig
1: bij. Klopt.
0: Alles combineren. 1 ding mocht ik doen per dag. Dus ik deed lichte dienst. Kantoorwerk, geen veldwerk meer. Dus dat heb ik 5 jaren moeten doen. Maar alleen omdat de doktoren het zeiden. Want na 14 maanden was ik compleet hersteld. Lopen, alles. Ik kon alles gewoon weer doen.
1: Dat is fysiek dus?
0: Fysiek, ja.
1: Maar mentally nog
0: maar
1: niet?
0: Dat is ook een getuigenis. Hè. Ik had mijn opleiding niet afgerond. Want omdat ik zo vaak uitlandig was... De kinderen van mijn klas zeiden, Kaskete is meer in het vliegtuig dan in de klas. Dus wanneer ik terugkwam, is constant dingen kopiëren. Wat heb je behandeld? Mag ik tentamenwerkjes? Ik was constant achter op school. Wat betreft tentamens maken en bijhouden. Dus dan zeiden ze van, oké, onze toerist is er. Dan zei vrouw Becker, mevrouw, welkom. Marta Becker is mijn favoriete leerkracht. Hè. Dus als ze luistert, big up Marta. Ze vroeg altijd van, onze toerist is terug. Wat gaat u doen? Gaat u... tentamen komen maken. Dus ik maakte er een potje van op de opleiding. En waardoor ik dan toen mijn bachelor niet had gehaald.
1: En door je herstel was je genoodzaakt om het te doen?
0: Om het te gaan doen. Dus ze belde van Kaskete, wanneer kom je? Begin weer te komen volgen. Ik moest nog 4 vakken doen voor ik mijn diploma binnen kon krijgen. En ze zat constant achter me aan, dus ik ben pas in 2019 afgestudeerd, hè, van de opleiding. Zie je hoe lang ik erover heb gedaan. Dus ik ken ADEC-complex, ken ik in alle hoeken en gaten. Alle tuinmannen daar kennen me, alle schoonmaaksters. Ik ben echt, ik weet het niet, vreselijk. Hoe zeggen ze het wanneer je te lang? Limiter. Ik was op de afvoerlijst van limiters.
1: Wow.
0: Dus God heeft ervoor gezorgd dat hij me helemaal heeft hersteld. Ik kon die opleiding afmaken. Zelfs de decaan geloofde niet erin dat ik het zou kunnen afronden. Maar toen ik een vak bij hem maakte en ik heb een 7 gehad, toen schrok hij. Van, hè, kan ze dit echt nog na die hersenbloeding? Want ik had de hersenbloeding opgelopen, hè. Dus toen zag ik van, nee, dit is not God, hoor. Dus dat heb ik afgerond en ik had zoiets van, heer, ik wil mijn masters halen. Volgende week rond ik mijn masters af.
1: Dat heb je ook gedaan tegelijk?
0: Dat heb ik ook gedaan. Dus gelijk aansluitend nu. Dus zo is dat allemaal gegaan. God is me genadig geweest. Maar ik moet iets ermee doen. Maar ik heb het over 2020. Daar heb ik weer een slag gehad. Want ik was zo teleurgesteld over... Weet je, mijn organisatie heeft gewonnen. En nu ga ik de kans krijgen om qua beleid iets
1: te kunnen betekenen.
0: Dat
1: ook.
0: Van DNA had ik opgegeven. En toen kwam er weer een soort fight. Ik weet niet van waar het komt. Maar ik werd niet geplaatst. En ik was zo teleurgesteld. Want ik had zoveel gepusht. Zoveel mensen voor gecampaigned. Weet je, mijn stemmen als het ware doorgegeven naar die nieuwe groep die gaat. Want ik mocht niet van de neuroloog, snap je? Dus ik mocht niet op de lijst om campagne te voeren. Hij had me verboden. Dus ik heb anderen gepusht om te gaan. En ik had zoiets van, ik ben op de achtergrond. Ik zou wel een beleidsfunctie kunnen krijgen om dingen te doen die waren blijven liggen. En toen dat dus niet doorging, toen was ik heel teleurgesteld. Ik was echt in een dip en ik ging naar kantoor en mijn collega's zeiden me, maar Stephanie, je bent niet dezelfde persoon.

0: is er met je? Ik ben niet meer vrolijk. Mm. Wat is er met je? En ik had nog niet eens door dat ik aan het wegzakken was.
1: Wow.
0: Dus op een gegeven moment heb ik een jaar zo doorgewerkt. Ik ging wel naar begeleiding hoor, bij de gemeente. Want je hebt werkers met wie je kan gaan praten. Je voelt je niet lekker, je zit niet lekker in je vel en zo. Op een gegeven moment ben ik gewoon ingestort. Weer. Maar dan niet fysiek als in 2015, maar mentally. Ik kon niet meer uit bed komen. Ik had een burn-out als een burn-out. Ik kon niet eens mijn laptop aanmaken om iets te doen. Mm-hmm. Ik maakte het alleen aan wanneer Sergio me belde van hij moet me zien, hij moet me spreken, videocall. Ga voor die laptop zitten. Alleen zo maakte ik mijn laptop aan. Mm. Ik kon niks doen. Letterlijk niks, hè.
1: En hoe is het veranderd?
0: Maar dat probeer ik je uit te leggen. Er is een tekst dat ik tot mijn lijfspreuk heb gemaakt. Mm-hmm. Dat is wat ik moest leren in die periode van die burn-out. Mm-hmm. En ik heb het niet alleen gedaan. Mijn vrienden hebben me eruit getrokken. Die pastors waarmee ik intussen goed contact had. Waardoor ik ze kon mailen en bellen van dit is nu mijn situatie. Jullie horen me niet. Maar het gaat niet goed met me. Mm-hmm.
1: Dus je have to speak out, hè?
0: Toen precies. Deze tekst gehad. Mm-hmm. Johannes 15 vers 4 tot 5. Het is een hele lange tekst. Mm-hmm. Ik ga het lezen. Mm-hmm. Blijf in mij en ik in u. Mm. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf.
1: Zelf.
0: Als zij niet in de wijnstok blijft, ook u niet. Als u niet in mij blijft. Mm-hmm. Snap je dit gedeelte?
1: Dus je moet blijven aan onze bron.
0: Dichtbij die bron. Soms weet je niet dat je bent afgedreven.
1: Maar dat zou ik je net vragen.
0: Uh-huh. Je hebt niet door van, hé, ik ben afgedreven. Weet je, omdat mijn moeder bid. Weet je, intussen was het mijn moeder die er nog was. Mijn moeder
1: dus je bouwt op een biggie
0: van
1: ma.
0: Bidgroep van, ik had moeders in de gemeente. Zuster Pansanuele, tante Junke. Weet je, ik kan er bellen als er iets is. Mm-hmm. Ik kan maar Irma bellen, mijn geestelijke moeder. Gimit, 16 jaar lang. Mm-hmm. Dus ik had uitvalskleppen die... Weet je, ik hoor bakagimi. Ik deed het niet zelf, snap
1: maar
0: je?
1: Maar het is belangrijk dat je het zelf doet.
0: Precies.
1: Dat ook zelf doet. Want het is goed dat ze het doen voor jou.
0: Precies.
1: Maar je moet het ook
0: en
1: zelf doen.
0: En dit gaat door. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht.
1: Klopt.
0: En ik had veel vrucht gedragen toen, maar ik kon geen vrucht doordragen zonder die bekking die intussen was uitgevallen, snap je? En dat is deze laatste zin nu mijn lijfspreuk. Want zonder mij, met caps lock,
1: Jezus,
0: kunt u niets doen. Niets. En dat woordje niets, hè? Ik kon niets doen, Gracita. Ik lag gewoon in mijn bed, ik was gewoon op.
1: En hij heeft je 3 keren getoond.
0: Drie
1: you need me. You have me nodig, Stephanie. Wauw.
0: Zonder mij kunt gij niets doen. Want ik bedoel, hoe kan ik niets doen? Ik heb gestudeerd, ik werk, ik heb mijn geld, ik reis waar ik naartoe wil gaan.
1: Ja.
0: Ik eet en drink wat ik wil. Hoe dan? Alles dan is in 1 keer gestopt.
1: Yes.
0: Mijn huis is niet afgebouwd. Mijn auto, mijn
1: nog
0: nieuwe
1: niet.
0: Auto kan ik nog niet kopen.
1: Nog niet.
0: Snap je? Dus ik heb zoiets van, wat is dit? We leren tegen leiderschap van Murphy's Law. Dus ik had zoiets van, oké, nu pas ondervind ik wat meneer Jongalok uitrekt. Is Murphy's Law, maak ik niet. Terwijl God het heeft toegelaten van, ze moet dit leren. Want ze heeft het gevoel dat ze alles zelf kan doen.
1: Maar het is een belangrijke les voor ons allemaal. En ook vooral degene die leiding geven.
0: Precies.
1: Van, want soms gaan we ervan uit, Amidja.
0: Ja. Dat is wel zo. Toch? Zonder dat je het door hebt.
1: Zonder dat je het door hebt. En dat is het gevaar.
0: En ik kon niet eens mijn auto rijden toen, hè. Mijn auto stond naar me te kijken. Ik was bang om achter het stuur te gaan.
1: Wauw.
0: Een vriendin van me heeft me eruit getrokken. Connie. Connie belde me. Connie zegt van, Stephanie, en nu ga je in die auto zitten. Je rijdt naar me toe. Ik wacht op je op zo'n hoek. Ik ga je niet komen halen thuis. Zo hebben ze me uit dat huis weggehaald.
1: Wat?
0: Naar een bevrijdingsdienst. Met alleen maar profeten.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben 9 maanden onder begeleiding geweest van een profeet.
1: Mm-hmm.
0: Die met me streed. Hij moest voor me strijden.
1: Ja.
0: Want ik weet het niet. Ik was gewoon gone. Like, ik
1: maar
0: kan niks meer.
1: Maar waren het ook misschien woorden die uitgesproken waren?
0: Precies. Maar
1: want dat moeten we niet onderschatten.
0: Ik ook over
1: jezelf
0: had uitgesproken uit ontevredenheid over hoe dingen gingen. En vooral tijdens 2015 dat mensen me voor de gek hebben gehouden en hun dingen niet goed hadden berekend en me zomaar in de frontlinie hebben gezet. Weet je, dus die teleurstelling, het was een opeenstapeling van teleurstelling. En weet je, soms laat God je er doorheen gaan om het te leren. Die pijn moet je kunnen omzetten naar iets moois.
1: Yes.
0: En eigenlijk, ik heb hierdoor geleerd dat als ik het overlaat aan God, dat hij het zelf leert. Want ik ben iemand, ik heb een draaiboek. Ik werk volgens mijn persoonlijke draaiboek. Maar nu was het God die had overgenomen. Ja. Snap je?
1: Dus uiteindelijk moeten we op dat punt komen.
0: Precies.
1: Dat eigenlijk naar Europa naar Agaro in draaiboek.
0: Hij is aan het sturen. Jij moet gewoon zitten en dan leidt hij je waar je moet zijn.
1: Ja.
0: En dat is wat zich nu in mijn leven manifesteert. Mm-hmm. Dus ik zie van, ik moet terug naar die jongeren om ze wegwijs te maken wat dit gedeelte betreft.
1: Maar nu ga je het anders doen.
0: Ik ga het nu anders
1: dus
0: doen.
1: Dus toen heb je die hoe zal ik het zeggen, kennis, je wereldse kennis. Maar nu heb je die ervaring erbij, je hebt die geestelijke kennis erbij. Ook van, we kunnen niets doen zonder God, we moeten altijd gaan naar de bron.
0: En ik wil alle pastors, alle bishops bedanken die me hebben bijgestaan in die strijd. Want het was niet makkelijk.
1: Het was niet makkelijk.
0: Het was heel pijnlijk. Ik heb heel veel, hoe zeg je, verwerping meegemaakt. Mm-hmm. Van mensen
1: afwijzing.
0: Afwijzing. Mensen die ik met mijn leven vertrouwde. Mm-hmm. Mensen hebben me dolksteken gegeven. Mensen die ik als broers en zusters zag.
1: En dat leert God ons ook.
0: Waar
1: hè?
0: Ik me geheim aan een prijs gegeven, weet je. Dus...
1: Vertrouw mij, maar hij geeft je wel de juiste mensen.
0: Precies.
1: Want als ik door het hele verhaal...
0: kan vertrouwen, hè?
1: Maar dan nog. In een heel verhaal van mij, heeft hij wel belangrijke mensen gezet... die eigenlijk op een juiste attie. En daar moet God ook voor bidden, dat we juiste vrienden hebben.
0: Precies.
1: Die ons bekken.
0: Ik heb de juiste vrienden.
1: Ik heb de perfecte vrienden.
0: Nobody.
1: Yes.
0: Ook al zijn ze niet meer fysiek hier, ze zijn worldwide... Ze zijn mijn vrienden. En als er iets is...
1: Vrienden voor het leven.
0: Zijn ze vrienden voor het leven.
1: Dat is mooi.
0: Dus vriendschap moeten we weer gaan brengen. Mentale gezondheid. Hoe behoud je je sanity. Mm-hmm. Je moet gaan ontspannen. Je moet muziek doen. Je moet dansen. Je moet sporten. Je moet
1: en niet te streng zijn voor jezelf. Precies. Dat zijn we ook.
0: Ik ben te perfect soms geweest.
1: Dit is niet nodig, toch?
0: Dat is nergens voor nodig.
1: Dat is nergens voor nodig. Ja.
0: Maar het is goed. We moeten afronden.
1: We moeten afronden. Anders zijn we uren bezig.
0: Ja.
1: Heb je wel een laatste boodschap voor de luisteraars?
0: Ik wil iedereen...
1: een bemoedigend woord.
0: Vragen. Om niet op te geven. Kijk, onze sociaal-economische situatie is nu niet wat het moet zijn. Mm-hmm. Maar don't lose hope. Don't lose faith. Bid God. Zoek naar opties. Kijk hoe je kan bijklussen om meer te verdienen. Want vanuit de staat lukt het nog niet zoals het moet.
1: Yes, klopt.
0: Maar geef niet op en als je met iets zit, praat het uit. Mm-hmm. Ik heb nog een quote van Denzel Washington. Mm-hmm. Happiness starts with you. Hè? Want het is happiness waarnaar we op zoek zijn. En dat
1: ieder
0: kan alleen God geven. Vrede, vreugde komt van God. Happiness starts with you. Not with your relationship. Mm-hmm. Not with your job. Not with your money. But with you. En als je jezelf aan God geeft, dan heb je het totaal.
1: Heb je het eigenlijk alles? Oké, ik ga niets meer toevoegen. Okay. Luister, als jullie hebben het gehoord. We hebben Stephanie Caschetti gehad in de. Is geen studio vandaag, want we zijn ergens anders. Maar het was een bijzonder gesprek.
0: Ja.
1: Ik voel mezelf ook bemoedigd. You crack me. Wat ik zelf ook meer dan ooit moet gaan begrijpen. Gracita, je kan het maken, maar het best ga je het maken met God.
0: Precies.
1: Je bent niet
0: dichtbij,
1: zonder
0: niet
1: hem.
0: Ver.
1: Blijf dicht bij hem.
0: Dicht bij hem.
1: Bouw niet op andere mensen.
0: Ook niet
1: bouw
0: op
1: God. Zuiver.
0: En je familie. Je moet zelf
1: op
0: die
1: God
0: relatie
1: bouwen.
0: Hebben.
1: Zuiver. Hebben jullie dat gehoord, luisteraars? Dus het is belangrijk dat we een relatie hebben met Koning Jezus.
0: Yes.
1: Als je nog geen relatie hebt met hem, no hesitates mabotaki. No lasting, maar kies voor hem. En je zal er geen spijt van hebben. Blijft u hangen voor het volgende gedeelte. We gaan de Pasen dan bidden voor degenen die gebed nodig hebben. Als u gebed nodig heeft, blijf natuurlijk. En geloof erin dat God het voor u zal doen. En kent u mensen die gebed nodig hebben, bel die gelijk. Zend hem een WhatsApp, zodat ze dat ook niet kunnen missen. Ik groet bij deze. Mijn naam is Rassita Groeneveld van de gemeente Beta Roperoom. We hadden te gast Stephanie Caschetti, een geweldige vrouw. En ik kijk uit wat God nog meer voor haar en met haar zal doen. Ik groet. Dag.

Een geweldig interview met zuster Stephanie Caschetti. We willen zuster Caschetti dankzeggen voor dit geweldig interview en de tijd die u voor heeft uitgenomen om dit interview te doen. Mogen de Heer u zegenen en mogen de Heer al u helpen met al uw plannen. Wij hebben daarna ook kunnen luisteren naar het nummer Wangado De van The Messengers. En het moment is aangekomen, is aangebroken om in gebed te gaan voor u. Wij willen u vragen, indien u iemand kent die gebed nodig heeft, bel de persoon op, stuur een appbericht naar de persoon, laat de persoon weten dat er gebeden gaat worden voor de noden en specifieke noden. En de Heere legt het sterk op mijn hart om vandaag speciaal te bidden voor bevrijding en bevrijdingen. En dat toestanden kwaad boos oog wordt verbroken. Dat negatieve woorden die uitgesproken zijn geworden worden verbroken. Ja, witchcraft, occulte praktijken, dat die allemaal verbroken zullen worden de komende minuten. De Heere toont mij heel duidelijk dat bepaalde mensen aangevallen worden met occultische zaken. En door middel van dit gebed zullen al deze aanvallen verbroken worden. Jaloezie toestanden op de werkvloer, jaloezie toestanden in de familie en tot welk einde mensen soms kunnen gaan om allerhand dingen te zoeken en weer op anderen af te sturen of anderen zwaar te maken bij anderen weer. Al deze zaken zullen wij verbreken. Veelal wordt u vertraagd en tegengehouden door al dit soort van demonische en duivelse praktijken. Vandaag is de dag van uw bevrijding. Vandaag gaat de Heer u vrijzetten van al deze toestanden. Mensen die niet goed kunnen slapen, mensen die achtervolgd worden in hun dromen, anderen die alle soorten nachtmerries krijgen, dagen achter elkaar. Al deze toestanden zullen verbroken worden. Vader, in de naam van uw Zoon Yeshua, de opgestane Heer, kom ik tegen al deze toestanden en al deze zaken in de naam van Koning Jezus. Heer, in de naam van Jezus, verbreek ik elke occultische aanval, Heer, op de mensen die luisteren. In de naam van Jezus. In uw aanval, Gado, Masra, Fuwisi, me broko in de naam van Yeshua, da wiki baka Gado, makupala atunoma, rikapala ataya, rabasuka baraya atonoma, mando sokopola ataya. Heer, mijn God, door de kracht, Heer, dat in uw bloed zet, zetten we mensen vrij vandaag. Vrij van nachtmerries, vrij van achtervolgingsdromen. Heere mijn God, mensen die last hebben van plaaggeesten, kwelgeesten, klopgeesten. Heere mijn God, we releasen het bloed van Jezus, Heer, in deze uitzending, Heere. En we releasen het tot in de huizen van de mensen. In Jezus' naam. Heere mijn God, wij danken u voor doorbraken. Wij danken u voor bevrijdingen. Wij danken u, Heere mijn God. Ik verbreek negatieve woorden uitgesproken over u. Ja, u die luistert. Wees bevrijd van al deze toestanden in de naam van Jezus. Heere mijn God, Vader, breng bevrijding. Breng bevrijding. Laat uw Heilige Geest bevrijden, Heere, in dit uur. In de naam van Koning Jezus. Heere, wij danken u voor wat u doet. Wij danken u, Heere mijn God, voor bevrijding vandaag in de uitzending. Ralabo Sokopola Aturia. Ik zie iemand genezing ontvangen aan de rechterbeen door een bevrijding dat heeft plaatsgevonden. Ja, vaak zijn er ziekten
vanwege bepaalde machten die dat veroorzaken. Ik zie iemand heeft een bijzondere genezing gehad aan de rechterbeen terwijl dit gebed gebeden werd. Mogen de Heer u alle zegenen in de wonderbaarlijke naam van koning Yeshua, de opgestane Heer. Als de Heer iets voor u heeft gedaan, app ons dat naar het nummer +597 8781 482. +597 8781 482. We gaan luisteren naar het nummer Mission van Blaze. En daarna zijn we terug met de bekendmaking.

Yes, dat was het nummer Mission van de groep Blaze. En we zijn aangekomen bij de bekendmakingen voor de komende dagen. We hebben dus zometeen om 9 uur in de ochtend dienst in gemeente Bethel Oproem. We staan gevestigd aan de Matapikastraat 6 in Flora. En het wordt een geweldige dienst. Wij hopen u daar zo te zien zometeen. We hebben volgende week woensdag Supernatural Wednesday. En dat is een dienst in het Engels met vertaling naar het Nederlands, waarbij de focus ligt op genezing, bevrijding, voorziening, kortom op de supernatural, het bovennatuurlijke. Bezoekt u zo een dienst, want de Heere raakt mensen hun levens aan. Verder hebben wij zaterdag Prophetic Youth Army om 6 uur. Dat is de jeugddienst van Bethel Oproem onder leiding van jeugdleider Shifaro Wilson. En dan volgende week zondag hebben wij wederom onze revival dienst, onze eredienst om 9 uur in de ochtend. We gaan eruit vandaag met het nummer Notisa Tranga Giu van de Messengers. Ik groet van deze plaats uit. Het was weer geweldig helemaal bij u in de huiskamer te mogen zijn. Mijn naam is Paase Profeet Patrick Botsen en volgende week ben ik er weer. God bless you.